0: voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Helder Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja. Die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. En volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegde onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch? Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Are you telling me that you built a time machine?
2: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
3: John neemt je mee terug in de tijd.
4: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
5: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
4: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
2: Stap dus in en haal herinneringen op.
3: Tijdmachine op Omroep Brabant.
2: Zaterdag van 12 tot 4.
3: Het gevoel van hier.
2: En toen.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
3: We beginnen Kei Goeiemorgen gewoon zoals altijd, zonder files. En dat is gewoon hartstikke lekker. Zometeen Bruce Springsteen, maar eerst Elvis versus Junkie XL. A Little Less Conversation. Ik wens jullie allemaal een Kei Goeiemorgen.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Kei Goeiemorgen. John van Groenhoven.
5: Nederland? Nee, eigenlijk gewoon Brabant. En zeker voor Omroep Brabant. Een kei goeiemorgen.

0: Paradise. En natuurlijk van de Bolt, Bruce Springsteen. En daarvoor nog Elvis samen met Junkie XL. Of beter gezegd, Junkie XL maakte daar een mooie remake van. A Little Last Conversation.
1: Kei, goedemorgen.
0: Het is donderdag, jongens. 6 augustus. Van harte welkom bij Kei, goedemorgen. Vandaag is het droog, geregeld zonnig. Bij matige tot in open gebieden een vrij krachtige westenwind. Wordt het 22 tot 25 graden.
2: Ja, en die westenwind is daarvoor belangrijk.
0: Ja, die is heel belangrijk. Want die
2: komt vanuit de zee.
0: Precies, en die koelt het een klein beetje af.
2: Ja.
0: En betekent dat de zee tussen de 22 en 25 graden is ongeveer?
2: Nee, maar dat betekent wel dat de wind vanuit de zee eigenlijk altijd kouder is dan vanuit bijvoorbeeld Spanje.
0: Ja, want daar is het tering heet niet.
2: Ja, dus als je wind uit het zuiden hebt of uit het zuidoosten,
0: dan
2: is het bloedheet. Ja. En als je wind uit het westen of het zuidwesten of het noordwesten hebt, dan komt het zo lekker over de Noordzee aanwaaien en dan is het lekker.
0: Ja, het goede nieuws is, het hebben vandaag geen last van. Het slechte nieuws is, van het af het weekend weer wel.
2: Ja. Het is ook al een tijdje dan geen 30 graden meer geweest.
0: Dus gaan we weer klaar.
2: Het is nu, als je nu, moet nu even de boel opengooien.
0: Zeker.
2: Het is als je echt nu in bed ligt nog, en je ligt ons te luisteren, doe even de ramen open.
0: Even ramen
2: open. Heel
0: voor ik het vooral nog niet open had, want ik denk dat het ook wel lekker is.
2: Dat denk ik eigenlijk ook.
0: Hey, vertel, wat gaat er vandaag allemaal gebeuren?
2: Het is de dag van de IPA-bier, is dat.
0: Oh ja,
2: het is de dag van de verse adem. En het wereldkampioenschap Friesdammen begint.
0: Is Friesdammen iets anders dan gewoon dammen?
2: Ja, dit is een soort van de OG, al dus de Friese. Dus dit is waar het allemaal mee begon.
0: Oh.
2: Ik moest het ook opzoeken, hoor. Maar het verschilt niet superveel, vond ik. Nee, misschien kwets ik ze hiermee nu heel erg.
0: Ja, ik geloof niet dat ze luisteren, maar je weet het niet, hè?
2: Nee.
0: Er zijn de populaire
2: zin. Maar je hoeft niet Fries te zijn om Fries te dammen.
0: Nee,
2: het is daar ontstaan.
0: Precies, maar je hoeft ook geen Brabant te zijn om naar ons te luisteren. Dus
2: of een worstbrood te eten.
0: Alle Friese welkom.
2: Ja.
0: Ja. Ook Robert Friese bijvoorbeeld.
2: Zeker.
0: Ja, ik weet niet of hij er is.
2: Vandaag een beetje.
0: Volgens mij is het vakantie. Er zijn jarigen vandaag.
2: Oh, leuk.
0: Robin van Persie, jou wel bekend. 43 jaar wordt hij vandaag. Leo Alkemade, de bekende Brabander. Vriend van de Omroep, 46. Van harte gefeliciteerd, Leo. En ook nog David.

0: Gefeliciteerd bro, we hebben 42 jaar vandaag. René!
1: Ja, goedemorgen.
0: Vertel jongen, het nieuws.
1: Ja,
0: ik wil het nu horen.
1: Overigens, echt een tip om Typhoon live keer te kijken.
0: Nee, dat klopt. Het is echt zo. Ik maak een grapje over. Ik vind dat hij dat een beetje met een accent aanzet. Maar ik kan ook gewoon normaal praten. Dat kunnen volgens mij de meeste jongens die dat doen. Maar, of nou, niet allemaal misschien. Maar, weet het. Hij zat in Beste Zangers. Ik weet niet welk seizoen meer. Ik ben het even de tel kwijt.
2: Ja, met Acte en de Munnik en zo.
0: Ja, echt geweldig. Ja. Hartstikke leuke gast.
1: Ja,
0: dus,
1: zeker. Zeker de moeite waard. Goed, goedemorgen. Gianni Infantino die blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de FIFA en het Marokkaanse Rabat. De druk op Infantino was veel bekritiseerde plan om aandelen van het WK in de verkoop te zetten. En dat was erg groot geworden. Ook van binnenuit de FIFA klonk grote kritiek. Toch sprak de gehele top van de FIFA zijn steun uit aan Infantino. In maart zijn er nieuwe verkiezingen voor het voorzitterschap van de FIFA-bond. Infantino heeft al laten weten dat hij zich daarvoor weer kandidaat stelt.
0: Is dat zo'n soort wij van WC-eend adviseren WC-eend?
2: Nou, niet helemaal, want er was wel echt veel kritiek, ook van binnenuit.
0: Ook vanuit binnenuit, ja.
2: Dus ik denk wel dat hij echt zijn best heel even heeft moeten doen. Maar uiteindelijk is het gewoon een corrupte bende natuurlijk.
0: Ja, dat zeker. Ja, daar zijn we het over eens.
2: Ja. Ja. Dus hij moest nu iets meer zijn best doen om corrupt te zijn. Laten we het zo dan omschrijven.
1: Ik ben heel benieuwd wat er in maart gaat gebeuren.
0: Ja, zeker.
1: En drie Brabantse waterschappen hebben geen extra maatregelen meer om de droogte te bestrijden. De Brabantse Delta, de Dommel en A en Maas zeggen dat alle mogelijkheden zijn benut om het waterpeil op niveau te houden. Op steeds meer plekken geldt daarom een verbod om water uit sloten, beken en kanalen te halen. En ken je die van die Belg die verkeerd geparkeerd stond? Nou, dat gebeurde in het Spaanse Marbella. En die Belgische bestuurder had dat zo asociaal gedaan dat de ander verkeer er niet langs kon. Omstanders besloten het heft in handen te nemen, letterlijk, want op een video is te zien hoe een groep mensen de auto optillen en aan de kant zetten op een parkeervak waar de auto hoort te staan.
0: Gaaf.
2: Ja. Ja, dan kom je in die winkel uitgelopen. Ik had toch hier. Ik had toch.
0: Hè? Fantastisch.
2: En dan zien we hem zo een paar meter zal het zijn verderop in een vakje staan.
0: Het ziet er echt heel raar uit. Ik heb het vroeger ooit gezien. Toen maakten wij, als wij op vakantie gingen, moesten we altijd een overtochtje doen met een veerpont in Frankrijk. En het waren hele bijzondere veerboten. Niet waar je zeg maar achteruit in het achtersteven inrijdt en de voorkant eruit. Hè. Dus zeg maar over de lengte van het schip. Maar dan ga je in de breedte op het schip. Dus er komen grote rijplaten die klappen dan uit. En dan kun je er van de zijkant op rijden. En dat is natuurlijk een heel rare manier van eigenlijk inparkeren. Maar dat was dan altijd passen en meten. En dan stonden de mannetjes, die stonden een aantal wijzen. Jij en jij en jij komen. En dan ging dit schip, dat duwden ze dan vol met die auto. Dat reed je daarop. En er was er altijd toch één plekje vrij, waar zeg maar, ja, type, ik weet niet of je het dan gekend, Fiatje 500 of een klein autootje kon staan. En dan gingen ze die rij af van die wachten en dan haalden ze die eruit en die zei, kom maar hier. En dan parkeerden ze die auto precies op die klep. En dan kwamen een paar van die mannen en die gaan dan zeg maar op die vering staan te dumpen en dan boem, boem, boem, boem. En dan zetten ze hem zo erin.
1: Oh, wat goed.
0: Ja, dat is echt goed.
1: Die stuiterden gewoon
0: die
1: auto,
0: auto erin. Gewoon om dit laatste plekje op te vallen. Dat was echt vet. Dat is leuk om te zien. Ik weet niet of ze dat nog doen, maar in ieder geval de Belgen moeten oppassen.

0: Uit de muzikale erfenis van de dame Tina Turner. Private Dancer in de Kei van je morgen.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ja, twee liedjes mag je weer uitkiezen. Appje sturen naar 06-573-2203. Gaan wij de stemmen tellen. En het gaat vandaag om deze twee liedjes.
1: Wil jij koffie?
0: Double Trouble. Voor koffie.
1: Of toch liever een bakje thee.
0: Met Toto Africa. Ja, wordt het koffie vandaag. Just Keep Rocking. Lang niet gehoord Double Trouble. Of ook lang niet gehoord Toto en Africa. Voor de thee. Jij mag het zeggen. Welk smaakje heeft jouw voorkeur? 06-573-282-03. Wij zitten klaar om jouw appje te ontvangen. De Doobie Brothers zometeen. Die staan klaar met Long Train Running. Eerst even naar deze dame met de naam Dua Lipa. Dit is Houdini.

0: Doobie Brothers, A Long Train Running in een kei goeiemorgen. Dus eventjes kijken wat er te kiezen is voor wat betreft koffie of thee. Dit zijn de fragmentjes.
1: Wil jij koffie?
0: Just keep rocking, Double Trouble.
2: Of toch liever een bakje thee.
0: Met Toto Africa. Stuur je appje voor koffie, Double Trouble, of voor thee, Toto.

0: En wij gaan de appjes tellen.
1: Omroep Brabant.
0: Vandaag blijft wederom droog. Het wordt een zonnige dag. Met de westenwind is het wel een stuk frisser. Het wordt zo'n 22 tot 25 graden vandaag. Het is 1 minuut over 6:30. Tijd voor het nieuws. René Snippert.
2: Bij een plastic recyclebedrijf in Veghel is gistermiddag brand uitgebroken. In een shredder ontplofte een stuk afval tijdens het vermalen. De brandweer had het vuur snel onder controle. De shredder is wel volledig verwoest. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. In Zundert is dinsdag op woensdagnacht de voordeur van een huis aan de zaaier opgeblazen. Niemand raakte gewond. Volgens buurtbewoners speelt er al jaren een burenruzie en waren er eerder andere incidenten. Op camerabeelden is te zien dat twee mensen iets op de deur plakken en vervolgens wegrennen. De burgemeester heeft per direct cameratoezicht in de straat ingesteld. Het gaat goed met de ooievaar. Was het dier ooit bijna verdwenen uit Nederland, nu kun je ze vaak in grote groepen zien. Zeker in deze tijd van het jaar. Henk kijkt met zijn verrekijker iedere avond zijn ogen uit.
3: Wat ze dus doen in de trektijd is dus bij elkaar komen in groepen van enkele tientallen, soms tot wel meer dan 100 ooievaars. En die gaan samen dus op trek naar Afrika.
2: Ruim 100 jaar geleden was het dier bijna verdwenen. Nu zijn er zo'n 2000 broedparen in Brabant.
0: Weet je dat het een Franse vogel is?
2: Is dat zo?
0: Ja, die hebben ze in Frankrijk ontdekt. Daar zagen ze vliegen zeggen, ooievaar.
2: Ah. Goed. Hoewel de
0: succes.
2: Hoewel de natuurbrand bij Venray onder controle is, geldt er nog een noodverordening om de hulpdiensten ruim baan te blijven geven. Vanochtend wordt gekeken door welk gebied dat nog nodig is. Vannacht zijn nog enkele brandhaarden gedoofd en sommige campinggasten en omwonenden die mogen terug. Een aantal van hen kreeg gisteravond bezoek van premier Jette.
4: Als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
2: De brandweer verwacht nog dagen bezig te zijn met nablussen. De treinen tussen Venray en Boksmeer die rijden weer. Dan een bijzonder verhaal uit andere media over een project. Jaarlijks groeien in Nederland namelijk zo'n 28.000 kinderen op met een ouder in de gevangenis. Om de band tussen de ouder en de kind te versterken doen 15 gevangenissen mee aan een voorleesproject. Gedetineerde vaders lezen kinderboeken voor op video die daarna thuis worden bekeken.

0: Volgens de gevangenisdienst DJI geeft dat kinderen meer rust en helpt het de ouder bij hun terugkeer in de maatschappij.
1: Ja, mooi.
2: Ja, mooi.
1: Kun je niks van zeggen.
2: Nee, kun je niks van zeggen.
1: Het is keimooi.
2: Het is keimooi. Mooi project. Dankjewel René. Meer nieuws op Web en App van Omroep Brabant. Zometeen de uitslag van Koffie of Thee. Dus nog heel eventjes om jouw stem door te geven via de app.

0: Tonight, tonight. Goedemorgen, 10 minuutjes over 6:30. De koffie en thee wordt geregeld. Dat betekent...
1: Wil jij koffie
0: of thee? Dat ik die vraag ga stellen aan één persoon en in de vorm van Henrike. En Kei, goedemorgen Henrike.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat brengt jou op dit tijdstip al uit de veren?
2: Het is gewoon mijn biologische klok of zo, denk ik.
0: Oh ja? Ben jij altijd zo vroeg wakker?
2: Ik ben eigenlijk altijd wel om 6 uur wakker.
0: Oh, echt waar? En waar heeft dat mee te maken, denk je?
2: Mijn man moet altijd ook vroeg op, dus die staat altijd vroeg op. En ja. Dan ben ik wakker.
0: Maakt
2: dan...
0: het zo'n kabaal dat jij ook wakker bent?
2: Ja. Sorry.
0: Ja. Nou, het is, en staat er nog iets op het programma voor vandaag?
2: Nee, weinig.
0: Oh, dat is lekker.
2: Ik heb lekker een dagje vrij.
0: Oh, dat is lekker. Wat doe je voor werk dan, Henrike?
2: Ik werk bij het Oogfonds in Maarten.
0: Een oogfonds?
2: Normaal gesproken, vrijwilligerswerk.
0: Okay. Oh, dan sta jij in de bekende file die wij meestal al rond 6:30 noemen.
2: Nee hoor, want ik ga altijd met de trein.
0: Oh, dat is lekker. Ja, dat is heel, heel slim, inderdaad. Dan rij je er voorbij. Je kan er even kijken. Hè. Als je uit de trein kijkt, dan zie je ze bij z'n bommels een beetje staan.
2: Ja, dan kan ik mooi zwaaien en dan
0: zie ik
2: iedereen stilstaan.
0: Precies. Heb je dan een eigen plekje altijd in de trein? Of dat je een soort van gewoonte hebt van, nou, daar wil ik zitten?
2: Ja. Dus meestal als je naar beneden, de trein naar beneden gaat, en dan zit er 1 stoel.
0: Oh, die? Ja.
2: En
0: ja.
2: Die wil ik.
0: Die wil jij. Maar ik denk tegenwoordig dat je al blij bent dat je kunt zitten, Henrike.
2: Nou, valt mee hoor.
0: Oh ja?
2: Valt mee. Meestal kan ik wel zitten. Maar je moet wel de goede plek kiezen, zeg maar. Je moet op perron precies op de juiste plek gaan staan.
0: Oh.
2: Als je voordat de trein aankomt en dan stopt de trein zo, dan stopt de deur van de trein voor je neus.
0: Ja.
2: Maar als je lang genoeg met de trein gaat, dan weet je precies
0: dan weet je
2: waar
0: je precies
2: moet staan.
0: Oké, okay, ja. Ik ga een paar keer per jaar bij de trein. En ik ben altijd diegene die dan denkt, ik sta sowieso bij de verkeerde deur. Zeg maar, waar alleen maar mensen uitkomen. Terwijl de rest van de trein zie ik iedereen al instappen. Dan ben ik zo'n beetje de laatste die al instapt.
2: Voor.
0: Ja, nou goed, misschien moet ik vaker met de trein
3: gaan. Ik heb ook echt een goede truc. Die is wel decadent. Ik reis altijd eerste klas.
0: Oké. Okay. Ja, dat is decadent. Maar dat is een goede truc.
3: Daar heb ik er echt zo erg voor over.
0: Ja.
3: Voor die paar keer dat ik met de trein moet, zeg maar, in een jaar.
0: Ja.
3: Heb ik zo'n eerste klas ding.
0: Ja, nou, op zich wel slim. Best slim. Maar ja, goed,
3: heerlijk.
0: Als je net zo Henrike...
3: Telefoon opladen.
0: Ja, lekker.
3: Zitten.
0: Komen ze nog langs met een drankje? Of,
3: dat zou ik wel fijn vinden.
0: Ja, dat is wel fijn. Ja. Goed, Henrike, over drank gesproken. Koffie of thee? Waar gaan we vandaag draaien?
2: Thee, makkelijke keus. Thee.
0: Makkelijke keus. Oké, okay, nou, je was niet de enige. Dus de meeste stemmen geldt dan. Jij mag het uiteindelijk de uitslag brengen. Gaan wij Toto draaien met Afrika. Wens ik jou een hele mooie vrije dag, Henrike.
2: Ja, dankjewel.
0: En tot in de trein.
2: Doeg.
0: Henrike koos net zoals velen voor deze. Het is vandaag thee. Toto, Afrika. En een kei goeiemorgen.

Joey en Mena, Just Hold Me. Daarvoor nog Togo. En Afrika. En dan krijg je goeiemorgen. Ik heb wel nog één, dan gaan we daar weer naar een tease. Mogen we raden, kijken of we vandaag een puntje kunnen verzamelen. Mark of ik. Doen we met Rondé. Oh my god.

0: ik nog de drummer, Sharon van Rondé. Dit is het liedje waar het alweer allemaal om gaat op dit moment. Waar het zo over gaat is het nieuws. René, waar ga je het over hebben? Wat mogen we raden? Wat is het?
1: De tease van vandaag is dit. Een nieuw record van 300 meter. Maar welk record?
0: Een record van 300 meter?
2: Ja. Vierljeppen.
0: Vierljeppen. Vierljeppen.
2: We zitten zo in het Fries.
0: Ik denk, nou, ik hoop dat het is. Maar ik weet het niet 100% zeker. Maar ik heb iets gelezen over 300 meter broodjes in Mexico, geloof ik.
2: Ah, ja. Oh, oké. Okay.
0: Lekker. Mij, ja, lijkt me lekker.
2: Zijn die er nog?
0: Nee, die waren allemaal op. Want ze hadden dat uiteindelijk ook
1: gewoon... 200 meter.
2: Het record is aan het dingelen, want ik had honger.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Mijn papa verkoopt stoelen.
3: Dit zit, al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel, binnen 3 dagen geleverd.
2: Dit zit.
3: Voordelig en snel.
2: Dit zit.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
5: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
4: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
5: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
7: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
6: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
8: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
6: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus Medvedev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. We gaan lekker door met een keigoedemorgen. Straks het antwoord op de vraag. Een nieuw record van 300 meter, maar welk record? Je mag het appen als je denkt te weten wat het is. Straks het antwoord.
10: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Nu bij Dirk, Wiskas. 3,99. Lekker voor de kat.
16: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
17: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
18: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
19: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
18: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
20: Dit is Omroep Brabant. Met nu
21: Kei. Goedemorgen. John van Vroeger.

0: Dat is eigenlijk het allerbeste. Don't worry about a thing. Gewoon dat je geen zorgen hoeft te maken. Dat zou altijd fijn zijn. Want er zijn toch van die momentjes dat je dat af en toe gewoon niet aan ontkomt. Maar take a deep breath.
1: Wat is het laatste waar jij je echt druk om hebt gemaakt?
0: Druk om hebt gemaakt?
1: Maar dat je echt niet gewoon... Dat je dacht, oh de vermicelli is op in de supermarkt. Oh... Of nou, mijn favoriete merk is er niet.
0: Nee, ik heb me van de week wel een keer heel druk gemaakt.
1: Ja?
0: Ja, ik heb me van de week heel druk gemaakt. En dat was namelijk, ik kwam in een situatie terecht... dat ik echt van, dit is tegen het onbeschofte aan. Het is gewoon dat je denkt, dat ga ik dan toch even vertellen. Ik heb problemen met de connectie van mijn telefoon en mijn smartwatch, ja. Zeg maar. En daarvoor moest ik naar Vodafone. Daar was ik een paar weken geleden geweest. Heb ik daar verteld.
1: Toen zegt fysieke winkel moest je
0: naartoe? Fysieke winkel,
1: oh ja. Ja.
0: Ben ik daar geweest en toen zei die jongen... dat is een bekend probleem. Ik heb toevallig iemand meer gehad deze week, die had dat ook. Dus ik kan daar nu over gaan bellen met de technische dienst. Maar weet je wat ik doe? Ik maak even notitie. Jouw e-mailadres laat ik achter. En dan komen ze daar met de e-mail op terug. Daar zijn ze dus nooit meer teruggekomen.
1: Oh, ja.
0: Dus dacht ik van de week, ik ga er weer eens eventjes heen.
1: Ja.
0: En
1: even verhalen halen.
0: Ja, even, nou ja, gewoon vragen wat de status is.
1: Oh,
0: dus
1: ja.
0: Ik kom daar en die medewerker die zegt... kan ik je ergens mee helpen? Nou, ik leg dit verhaal uit. Zegt hij, wat is je telefoonnummer? Dat is natuurlijk het telefoonnummer. Heb je legitimatie bij je? Ik zeg, ja, op mijn telefoon. Ik wil rijbewijs opstaan. Nee, ik moet fysiek.
1: Oh ja.
0: Ik zeg, nou, dat is jouw collega van een paar weken geleden... helemaal geen enkele moeite mee. Die vond het prima op de telefoon. Nee, ik moet fysiek. Ik zeg maar... Wat is het probleem over fysieke legitimatie? Ik zeg, je kan toch zien dat ik ben. Dit is het telefoonnummer. Ik kan hier nog een factuur en alles laten zien. Dus ik kan gewoon aantonen dat ik het ben. Nee, dat moet. Het moet fysiek.
1: Oh ja.
0: Ik zeg, dat vind ik echt heel raar. Zegt jouw collega. En op dat moment komt er een andere collega van hem. Die komt van achter zijn balie. En die roept, wat begrijp jij hier niet aan?
1: Hè?
0: Serieus.
1: En dit was de Vodafone in Den Bosch.
0: Dat is de Vodafone in Den Bosch.
1: Ja, dat snap ik
0: op de Hoge Steenweg. Ja.
1: Ja. Nee, ja, nee, ja.
0: Waarom? Ik zeg, sta toen met je collega. Ja, ik kom hem even bijvallen. Wat snap jij hier niet aan? Ik zeg, wat ik hier niet aan snap, is dat ik bij Vodafone zit.
2: Goedemorgen.
0: Ik zeg, goedemiddag.
1: En jij gaat nu overstappen.
0: Nou. Het verhaal is nog niet helemaal af, want weet je, ik zit dus met een. Daarom maakte ik dus mij druk over. Ik heb hun hulp nodig, want ik doe het niet.
1: Ja.
0: Iets doet het niet. En ik betaal ervoor. Dus dat. Dus dan dacht
1: ik. Zo irritant, ja.
0: Ja, maar dus dan ga ik. Ik ging de servicelijn bellen. En dus dan bel je de telefoon, dus de helpdesk van Vodafone. En kreeg ik een medewerker, dus ik leg het verhaal uit. En toen zegt ze, ja, ik moet eventjes verifiëren of u het bent. Dan stuur ik even een sms'je naar uw nummer en dan is dat goed. Ik zeg, dus je hoeft mijn legitimatie bij zijn maand te zien. Nee, je hoeft het niet te zien, zegt ze. Ja, ik zeg, hoe kan je dat ook zien door de telefoon? Dus je kunt iemand bellen en die kan meteen geloven dat jij het bent.
1: Maar
0: en,
1: je hebt dus in een week tijd bij hetzelfde bedrijf... 3 verschillende beleidsprocedures meegemaakt.
0: Ja.
1: Ja, mooi.
0: Ja.
1: Ja,
0: dus.
1: Nou, als ze dat even zelf op orde willen maken daar, dank alvast.
3: Ja. Ja, maar ze controleren toch ook altijd als je medische gegevens moet bespreken. Ook alleen maar je datum bijvoorbeeld.
0: Ja, het is totaal belachelijk. Hoezo moet je
1: had gewoon geen zin om te helpen.
0: Nee.
1: Zijn gewoon van,
0: een steltje rukkers.
1: Ik heb het weer. Vertel even het
0: je vroeg, heb je
1: weer.
0: Nog druk gemaakt? Ja.
1: Dat is
0: gebeurd.
1: Dan is de don't worry about a thing.
0: Ja.
1: Laat het gaan.
0: Ja, daarom zei ik... Eventjes inhaleren.
1: Adem in.
0: Laat gaan.
1: Adem uit.
0: Adem uit. Vandaag donderdag 6 augustus. Het is droog, geregeld zonnig, matige tot in de open gebieden vrij krachtige westenwind. En het wordt 22 tot 25 graden vandaag.
1: Ja, ik zal even een blik in de geschiedenis doen. In 1965, de Beatles brengen ook vandaag een album uit, net als gisteren. Ze deden het blijkbaar altijd rond dezelfde tijd.
0: Oh.
1: Maar dan wel niet in hetzelfde jaar. Dit keer was het album Help.
0: Ja.
1: In 1991 het wereldwijde web ontstaat. Oftewel, de eerste website ooit komt online. En in 1890 is het de eerste mens die overlijdt op de elektrische stoel.
0: Ja, weet je helaas of gelukkig misschien niks meer van.
1: Nee.
0: Het is vandaag... het is heel mooi, ik moet even ademhalen.
1: Ja,
0: take a deep breath. Internationale dag voor aandacht voor de speciale ontwikkelingsuitingen... voor ontwikkelende binnenstaten.
3: Sorry, die kreeg ik niet even mee. Kun je nog een keer zeggen?
0: Internationale dag voor aandacht voor de speciale ontwikkelingsuitdagingen... voor ontwikkelende binnenstaten. Dat is in het Engels International Day of Awareness of the Special Development Needs and Challenges of the Landlocked Development Countries.
1: Oké, okay, nou, dus landen die niet aan een zee gekoppeld zijn.
0: Dat klopt.
1: Dat is wat landlocked is.
0: Ja.
1: Die krijgen vandaag de landen die daar extra hulp nodig hebben.
0: Ja.
1: En niet aan zee liggen.
0: Ja.
1: Die krijgen hulp vandaag.
0: Ja.
1: Vind ik redelijk specifiek. Ja, wel,
0: redelijk
1: maar,
0: specifiek. Ja. Maar dit is, heeft te maken met de economische situatie. Dat het lastig is voor dat soort landen. Die dus, daar hebben ze een hogere transportkosten. En minder economische groei.
1: Je
0: dat
1: kunt er niet met een boot heen.
0: Je kunt niet met de boot heen.
1: Nee.
0: Maar het is vandaag ook nog dag van de duiken in de zee.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, nou, ja, gelukkig. Maar daar kunnen zij ook gebruik van maken. Dus het is eigenlijk best wel sneu voor die landen.
3: Ja.
0: Zullen we naar het nieuws gaan?
3: Ja, het nieuws dan. Het Erasmus MC die neemt vanaf deze week DNA-testen af. Onder alle te vroeg geboren baby's. Zo willen artsen afwijkingen kunnen opsporen die het risico vergroten op doofheid door antibiotica gebruik. Dat is trouwens voor het eerst in Nederland dat zoiets wordt gedaan. Een deel van de A58 is gisteravond laat urenlang afgesloten geweest bij de afslag Tilburg-Reeshof na een lange politieachtervolging. Een automobilist reed vanuit de richting Breda richting Tilburg. Op de N65 draaide de bestuurder en ging deze weer op hoge snelheid weer richting Breda om vervolgens in België uit te komen. Hoe dat is afgelopen is niet bekend. En dan de tease van net. Net een punt voor John.
0: Oh, wat zei je? Ja. Een punt voor John?
3: Nee, net geen punt
0: net
3: voor
0: niet.
3: John. Sorry. Ja, nee, waar het wel over ging, een 300 meter lange tiramisu.
1: Oh, Marie José in de app.
3: Ja.
1: Thijs in de app.
3: Oh.
1: Applaus, jullie hadden het
3: wel. Het
1: zijn er denk ik nog
0: applaus,
1: meer.
0: Nou, applaus,
1: oh, Marcel, Toos, het waren er heel veel. Sorry, jullie hebben het allemaal goed.
0: Hey. Hey.
3: Ja, een restaurant in Zandpoort Noord wist dat gisteren te maken. Volgens de eigenaar van de zaak is de nieuw Nederlands record gevestigd. 15.000 lange vingers, 1000 kilo roommengsel en 138 biertafels waren er voor nodig.
1: Oh, dat zou ik niet willen opeten, zo'n biertafel, maar ja. Ja. Oh, daar lagen ze op. Oh.
3: Daar lagen ze op.
1: Oh, oké. Okay.
3: Ja, ja.
0: Jij en bier?
1: Nee, maar de tafel hoef ik niet.
0: Nee, de tafel niet. Nee, bij bier, ja, bij de R houdt het op.
1: Ja.
0: Daar zet je een punt achter. Ja. Tiramisu en bier lijkt me ook niet echt lekker trouwens. Gaat dat drijven?
1: Er bestaat een tiramisu biertje.
0: Oh ja, dat geloof ik allemaal.
1: Ga ik jou laten proeven.
0: Oh, dat ben ik
1: heb ik thuis, serieus.
0: Oh, serieus?
1: Ja.
0: Waar heb je eigenlijk niet thuis?
1: Ja, weet ik niet. Nee, ik heb een goed leven. Nee,
0: precies, jij mist niks.
1: Nee.
0: Dat betreft. Nou, mooi. Nee. Dit is Mel en Kim in...
2: Kei goeiemorgen. Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: Meja, all about the money. En een kei goeiemorgen. Het is 8 minuten voor 7:30. Er is iets te doen binnenkort.
1: Jazeker.
0: Ja.
1: Ja. Ja. En dat is wel op 5 september.
0: 5 september.
1: Het is bij Aquabest.
0: Dat is hier op een steenworp afstand.
1: Jazeker.
0: Ja.
1: En het is van een vriend van de show.
0: Ja. Nou, dan weten we al over wie we het hebben natuurlijk.
1: Ja, nee, ja, Snollebollekes.
0: Ja, Rob Kemps en...
1: Die was altijd totaal los.
0: Ja.
1: Nou, dat heet nu Brabantse Vrienden.
0: Oh.
1: En dat is wel
0: een festivalletje.
1: Ja, dat is een festival. Ja, dat is echt...
0: Een betere versie.
1: Een verbeterde versie. Ja. Ja, het wordt knusser, het wordt gezelliger.
0: Ja.
1: Maar de line-up die is fantastisch.
0: Ja. Nou.
1: Gerard Joling, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Tine Martin, Max Schuitmaker, Samuel Welte. Ja, dat wil allemaal
0: wel. Schuurmans.
1: Ja.
0: Nou
1: ja.
0: Ik zie ook Lampengrassen staan.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ja, vind ik een matige act.
0: Ja, is een matige act. Ja.
1: Kun je niet alles hebben.
0: Nee.
1: We hebben ook weer een eigen stage met Omroep Brabant. Fijn Vision stage.
0: Ja.
1: Met Vulgaire, Lamme Frans, Vieze Jack, Jan Biggel, Gulli, Jeroen van Zels, Arjen van Oost, Zelfs Staat.
0: Zo.
1: Ja, dus dat is ook een fijne line-up. Ja, het is gewoon lekker.
0: Nou, lekker.
1: En jij mag daar nu iets over bekendmaken, John.
0: Bekendmaken.
1: Vertel.
0: Nou, vertel.
1: Ja, ik weet het al. Maar...
0: Ja, je weet het al, hè?
1: Ja.
0: Ja, vanaf volgende week gaan we kaartjes weggeven. Wow, eigenlijk heel simpel.
1: Ja, leuk toch?
0: Ja, leuk, man. We gaan het gewoon doen. Vanaf maandag hier in Kei Goeiemorgen, dan gaan we van start. En dat is met Jordi, want dan is hij weer terug van vakantie.
1: Oh,
0: dan zit mijn vakantiejobje erop, zeg maar.
1: Dat is eigenlijk zonde.
0: Waarom?
1: Dat, ja, kijk, gingen ze eigenlijk vorige week of
0: de
1: tweede weggeven toen jij er was.
0: Toen ik er was.
1: Dus het heeft niks met jou te maken.
0: Nee.
1: Maar toen stopte de WhatsApp ermee.
0: Ja.
1: Dus ja, dat kun je heel moeilijk weggeven.
0: Nou ja, hadden we nog kunnen doen met bellen en zo.
1: Ja,
0: maar dat vonden we niet eerlijk. Dus
1: dat
0: is misschien ook even goed om voorbij te zeggen. Want we willen wel iedereen de gelijke kans geven.
1: Dat eerlijk is.
0: Ja, dus met WhatsApp is dat toch beter. Dus vanaf volgende week kaartjes te winnen. En wellicht ga jij dan wel voor een optreden van deze man. Maar niet alleen, want ook Mart is erbij. Mart Hoogkamer. En misschien doen ze het wel samen daar, op het main stage, je weet het niet. Hè?
1: Zeg nooit nooit.
0: Zeg nooit nooit. Dus vanaf volgende week kaartjes voor Brabantse Vrienden bij Aquabest. Wat op 5 september gaat plaatsvinden.

0: ben ik ook vaak te vinden. Nate Smit heeft er een liedje over gemaakt. Find Me in a Bar. René, het nieuws.
1: Meerdere campers in brand en ik heb een bizarre tip voor goede dutjes.
0: Oh, ja. Dat is iets voor ons dan.
1: Ja, dat is misschien iets voor ons.
0: Tussen dutjes, zeg maar.
1: Ja.
0: Oké, nou, we horen het zo.
2: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
4: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
5: Omroep Brabant.
0: Vandaag blijft het wederom droog. Het wordt een zonnige dag ook. En met de westenwind is het wel wat frisser dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 25 graden. Straks uitgebreid weer met Weerplaza. We gaan naar het nieuws. Het is 1 minuut over 7:30. En dat wordt gelezen door René Snippert.
6: Bij een camperstalling in Almkerk zijn gisteravond 8 campers uitgebrand. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de loods op het terrein. 's Avonds werd het zijn brandmeester gegeven. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Een automobilist moest in Breda zijn auto inleveren bij agenten van de politie. Die betrapte de man terwijl deze met snelheden tussen 190 en 200 km per uur tussen Rijsbergen en Breda reed. Daar geldt een maximum van 80 km per uur. 3 Brabantse waterschappen hebben geen extra maatregelen meer om de droogte te kunnen bestrijden. Brabantse Delta, de Dommel en A en Maas zeggen dat alle mogelijkheden zijn benut om het waterpeil op niveau te houden. Op steeds meer plekken geldt daarom een verbod om water uit sloten, beken en kanalen te halen. Axel, dat is het bedrijf achter de fietsmerken van Sparta, Batavus en Baboe, vraagt uitstel van betaling aan. Dat is vaak een voorbode van een faillissement. Het gaat al langere tijd niet goed met de fietsfabrikant. Zeker nadat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit het bedrijf in 2024 verbood om bakfietsen van Baboe nog te kunnen verkopen, omdat ze zouden kunnen breken. Daardoor melden 18.000 mensen zich aan voor een massaclaim.
7: Deze mensen staan, als dit door de rechter wordt bevestigd, en de bewindvoerder dit eruit trekt, staan deze mensen misschien met lege handen. Dus wij maken ons daar grote zorgen over.
6: Het fietsbedrijf heeft gezocht naar een nieuwe eigenaar, maar dat is nog zonder succes.
0: Maar er zijn toch geen 18.000 mensen die door de fiets zijn gezakt?
6: Nee, er zijn mensen die massaclaim hebben gedaan, inderdaad. Of die allemaal door de fiets zijn gezakt.
8: Het zijn allemaal mensen die fiets hebben en nu bang zijn dat ze er doorheen zakken, omdat hij wordt teruggeroepen.
6: Ja, en dan willen ze het geld terug hebben. En
8: voor
6: dat
8: de fiets. Want je gaat niet fietsen op een fiets waarvan de Voedsel- en Warenautoriteit zegt, kan zomaar eens zijn dat je er doorheen zakt.
0: Ja, of je bekijkt of er een verstevigingetje aangemaakt kan worden. Dat lijkt me dan. Dus vind
8: je
0: het een beetje
8: zelf opdrijven de kosten.
0: Ik heb wat moeite met gelijk dan die massaclaims neerleggen. Dat is niet constructief. Kijk maar wat dat doet.
8: Nee, dat klopt. Maar je krijgt wel je geld terug.
0: Nou, blijkbaar niet. Want
8: of ze gaan failliet en dan krijg je niks.
6: Ja, dan krijg je helemaal niks inderdaad. Heb je en een kapotte fiets, helemaal niks. Ja. Ja, doe je wel eens een dutje?
8: Zeker.
0: Zeker.
6: Nou, ik ook. Zeker naar zo'n vroege dienst. Nou, ik heb een hele bijzondere tip. Je kan een kopje koffie.

0: koffie drinken voor je gaat slapen. Ja, dat hoor je goed. Gisteren vertelde slaapexpert Marijn daarover in de show van Afslag Zuid. Luister zelf maar mee.
1: Nou, het fijne van cafeïne is, als je dat dus gebruikt, dus het zit ook in thee, hè, dus hele sterke thee of koffie, dan begint het ongeveer na 20 minuten te werken. Meestal zeggen we ook een powernap, die mag eigenlijk niet langer dan 20 minuten duren, want dan kom je een beetje in een diepe slaapfase terecht, dan word je sowieso een beetje, ja, een beetje slaperig wakker, dat wil je natuurlijk niet, want je wil juist fit worden van zo'n dutje. En die koffie, die helpt je dus om na 20 minuten een boost te geven, en dan word je dus gewoon fitter wakker.
0: Maar ja, voor een goede nachtrust heeft Marijn dan wel weer ander advies.
1: Ja, ik zou niet net voordat je naar bed gaat drinken. Want over het algemeen houden we inderdaad aan dat je zo'n beetje, ja, 9 uur voordat je naar bed gaat eigenlijk al geen koffie meer moet drinken.
0: Ja, ik moet zeggen, dat red ik vaak niet. Na het eten eigenlijk nog wel een pakje koffie.
2: Nee, ik stop eigenlijk hier, als ik hier klaar ben met de show, ben ik ook klaar met koffie drinken.
0: Ja?
2: Ja, tegenwoordig wel, ja. Ja, meestal wel.
3: Kijk maar aan, ik drink je koffie.
2: Ja, ik drink je koffie. Dus,
0: dus jij redt die 9 uur makkelijk.
3: Die red ik red vaak 24 uur van tevoren. Al 37 jaar voordat ik vanavond ga slapen.
2: Ja. Dat powernapje, dat ben ik niet helemaal met hem eens. Dat die 20 minuutjes, dat geloof ik wel, als je misschien heel even snel een klein dutje wil doen. Maar als ik echt even een dutje middags wil doen na de show, dan kan ik even wel 2 uurtjes pakken, hoor.
0: Ja, moet je dat niet doen. Want dan word je natuurlijk weer wakker in 20 minuten.
2: Ja,
3: nee. Nee, het gaat echt voor powernapjes van 20 minuten.
2: Echt voor de korte powernap. Zeg maar dat je achter je bureau zit, denkt van wat, niemand ziet me. Ik doe even mijn ogen dicht. Dat. Nou, de komende 20 minuten, als je me niet horen, dan weet je wat ik aan het doen ben.
3: Ik heb slecht, dus we moeten zo het weer doen.
2: Oh, doe het zo het weer. Ja. Oké, nou.

0: Leuk dat ze zichzelf gewoon afkondigen. Roxette, Joyride. Uitgefloten, ja, maar dan op de, niet op de uitgefloten manier, maar gewoon op de goede manier. Hè. Zoals ze zijn uitgefloten, niet alsof van nu wegwezen. Wouter van Berlebeek, een hele goede morgen.
1: Een goede morgen.
0: Hey, goedemorgen. Weerplaza. Ja, jullie hebben het de afgelopen dagen heel druk gehad met hoge temperaturen, maar volgens mij gaat het vandaag iets anders worden.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Vertel.
1: Het zal voor velen een stuk aangenamer zijn vandaag. Vanochtend kon je het al een beetje merken. Hè? Het is flink afgekoeld. Loopt al 12, 13 graden zo'n beetje. Nou, vanmiddag wordt het zo'n 23 graden. Een hele normale temperatuur eigenlijk voor deze tijd van het jaar. En daarbij veel zonneschijn. Dat zien we nu al buiten. Ook wel wat bewolking, maar het blijft overal droog. En er staat niet al te veel wind uit het westen. Dus ik denk voor veel mensen een heerlijke dag om even bijvoorbeeld de ramen lekker open te zetten buiten.
0: Ja, eventjes de warmte, ja, een beetje de warmte eruit laten. Maar ik denk dat heel veel mensen op dit moment eigenlijk wel een beetje snakken naar wat water in de vorm van flink wat buien. Dus zeg maar, dat hebben we niet vaak hier in Nederland.
1: Nee.
0: Maar nu wel. Maar zit dat erin?
1: Nee, dat zit er niet in. Deze week niet, volgende week ook niet.
0: Jeetje.
1: Daar kunnen we heel kort over zijn.
0: Ja, dat wordt wel problematisch.
1: Nou ja, in ieder geval ook voor de natuur, ja. Want je ziet al heel veel bomen in,
0: ja, in de herfststand staan.
1: En dan hoor je mensen leuk zeggen, oh, de herfst is vroeg dit jaar. Nou ja, dat is voor droogte natuurlijk.
0: Ja, dus het laat een blad vallen.
1: Ja.
0: Dat viel mij ook op inderdaad. Ja, het ziet er allemaal wat anders uit aan de natuur. Zijn we er niet op ingerekend. Hoe lang duurt het nog voordat we hier tussen de palmbomen wonen?
1: geen idee.
0: Nee?
1: Maar als, nou ja, we hebben natuurlijk hele wisselende zomers gehad de afgelopen jaren.
0: Hè,
1: van zeer nat, zeg maar rustig, extreem nat tot zeer droog.
0: Ja.
1: De verschillen zijn groot en het kan volgend jaar net zo goed weer een zomer worden waarin het ontzettend veel regent.
0: Ja, dus dan zeggen we weer, god, die zomers in Nederland stelt ook niks voor. Hè?
1: Zo leven we een beetje bij de waan van de dag.
0: Ja, precies, dat klopt.
1: Maar voorlopig is het droog en warm. En dat gaat ook zeker de komende dagen gebeuren, want de temperatuur gaat weer omhoog.
0: Ja.
1: Nou, morgen zitten we nog wel een beetje in die koele lucht, een graad of 24. Geregeld zon, het blijft overal droog. En in het weekend draait de wind weer wat meer naar het zuiden, wordt het weer volop zonnig met veel hogere temperaturen. Ik denk dat we zaterdag op zo'n 28 graden uitkomen en zondag alweer de tropische grens van 30 graden halen.
0: Zo, nou, lekker hoor.
2: Ik vond het ook lang geduurd hebben.
0: Jij vond het al lang duren?
2: Ja, ik dacht, waar blijft die 30 graden? Het is ook alweer weer anderhalve dag geleden.
0: Ja.
2: Het moet wel weer komen.
0: Ja, het moet weer komen. Dat komt er dus weer aan, Wouter.
2: Ja, joh, ik zie volgende week 34 alweer staan. Dus,
1: precies, hier ben we net voor inderdaad. Volgende week wordt het waarschijnlijk wel een stuk warmer, ja.
0: Nou,
2: lekker toch?
0: Eerlijk. Ja, ja. Nee, het draagt in ieder geval bij aan een vakantiegevoel.
1: Ja.
2: Maar kun jij ergens zien, zeg maar, dat het klaar is? Loopt ergens jouw lijn naar beneden dat je denkt, nou, dan is het wel. En niet per se 28. Ik denk dat iedereen dat nog wel prima, gewoon die pieken van boven de 30, wanneer dat een beetje afgelopen is.
1: Nou ja, de zomer duurt natuurlijk nog wel even.
2: Nee, zeker.
1: Voorlopig is dat niet echt in beeld. Nee.
0: Nee, ik kan me ook wel herinneren dat we ook wel dat we september ook nog wel eens zoiets hebben gehad.
2: Zeker.
0: Ja, zeker toch wel. Ja.
1: We een paar jaar geleden in september zelfs nog een hittegolf gehad.
0: Ja, precies.
1: Dat is wel makkelijk hoor. Ja.
0: Tegen de tijd, dit jaar zitten we denk ik tegen de 7 of de 8 staande.
2: Maar zullen we een rondje maken? Hoeveel te worden?
0: Hoeveel hittegolven?
2: Want dit was 5, toch?
1: Nee, dit is 4. Het is nog steeds 4, want het loopt nog.
2: Oh, het is gewoon heel lang 4.
1: En stel dat het vandaag of morgen toch 25 wordt in onze provincie, dan blijft het 4 volgende week.
0: Oh, dus we moeten eigenlijk onder de 25 blijven.
1: Om weer één dag onder de 25.
0: Ja, precies.
2: Ja. Op hoeveel denk je dat we uit gaan komen als het straks zeg maar november is en het echt klaar is? Ik zeg 7.
1: Dan kun je dit weekend aan de 5e beginnen inderdaad. En dan heb je de tweede helft van augustus en september nog.
0: Ja.
1: Nou, 6 moet dan.
0: Ja, ik ga ook voor 6. Ja, 6.
1: Maar het record wat ooit gehaald is in Nederland, sinds we in ieder geval aan het meten zijn, dat staat op 5.
2: Dat gaan we pakken.
0: Ah, we gaan pakken.
1: Dus dat de evenaring moet er toch wel in zitten, zou je denken nu.
0: Nee, we gaan er overheen.
2: Nee, 6. Minstens 6, ik zeg 7.
0: Ja.
2: We pakken hem.
0: We pakken hem.
2: Ja.
0: Ja. Vandaag allemaal de koelkast buiten zitten met de deur open, dat het in ieder geval die 25 niet halen. Ja. Nou, Wouter, dank je wel. Maakt er een mooie dag van, joh.
3: Telefoon bingo.
0: We gaan spelletjes spelen. De sfeer zit er goed in. En ik vind het een mooi moment om te gaan bingoen.
2: Mooi.
0: Ja,
2: heb jij de computer aangezet?
0: De computer eventjes de bingo-computer erbij pakken. Hij gaat 2 getalletjes eruit trekken. En als je die ergens in je telefoonnummer hebt, dan mag je appen.
4: 7.
3: 7.
0: Oh, 7-7?
2: Oké.
0: Nou, mooi. 7-7 en je telefoonnummer ergens...
2: Ja, moet je wel dus 2-7's hebben.
0: 2-7's, dat is wel belangrijk. Ja. Mag je nu appen? 06-573-28203. En als je dan straks gebeld wordt, moet je opnemen met Bingo. Dat is de afspraak die ik bij deze maak.

0: R-E-S-P-E-C-T. Respect, Aretha Franklin. 10:08 is het. Je luistert naar Kei Goeiemorgen op Omroep Brabant. De ochtendshow. En wij speelden, of we spelen het volgende.
1: Telefoonbingo.
0: En dan gaan de telefoon over laten gaan. En dan gaan we kijken of er wordt opgenomen.
2: Bingo.
0: Bingo! Ja! Kei Goeiemorgen.
2: Hey, Kei Goeiemorgen met Ayo.
0: Ayo, Kei Goeiemorgen. Ja, jij zit. Jij zat er bovenop, man, op de telefoon.
2: Ja, ja, ik ben al aan het werk.
0: Ja, je bent al aan het werk. Maar ja, wat doe je voor werk, Ayo?
2: Ik ben werkvoorbereider.
0: Werkvoorbereider. En voor wie bereid je het voor?
2: Ik werk voor de Young Duke in Sliedrecht. Dus dat is net buiten Brabant. Ja. Maar ik woon in Brabant.
0: Oh ja, maar wij hebben het heel graag dat mensen die ook gewoon in Brabant wonen... ons voortzetten daar waar het Brabant ook ophoudt.
2: Ja, precies. Over de grens.
0: Ja, over de grens. Dat vinden wij mooi.
3: Eigenlijk gaan wij voor wereldheerschappij uiteindelijk, Ayo.
0: Ja, uiteindelijk wel. Maar we beginnen met Nederland.
2: Ja.
0: Ja, en dan gaan we langzaam richting België en dan zakken we zo een beetje af, zeg maar. Dat is een beetje het idee.
3: Maar dan wel vriendelijk.
0: Ja, wel vriendelijk. Ja, ja zeker.
2: Vriendelijk met de zachte G.
0: Kijk, dat bedoelen we. Ja, ik moet zeggen dat ik bij jou nog niet echt hoor. Maar daar hebben meer Brabanters tegenwoordig last van.
2: Oké, sorry hoor.
3: ik vond hem wel mooi eigenlijk.
0: Ja, nee, ja zeker, absoluut. Nee, maar er is ook niks mis met wat... bedoel, als we de gezelligheid maar hebben en het Brabantse gevoel... en daar zit er bij jou helemaal goed in, dat hoor ik wel, Ayo.
2: Ja,
0: wens ik jou een mooie dag in Sliedrecht. En leuk dat je even in de uitzending kwam. En proficiat, kei goeiemorgen prijzenpakket komt jouw kant op.
2: Helemaal
0: dankjewel, fijne dag. En dan zeggen we houdoe. Ayo gaat er vandoor met het

0: Yazoo, don't go. Wij gaan richting het nieuws van 8 uur. Ben ik eigenlijk goedemorgen. Straks aan de andere kant dan gaan we niet alleen heel veel fijne muziek draaien. Maar ook we gaan het hebben over Willem II. Terug in de Eredivisie. Dat en weer zometeen.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie en Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
9: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
8: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
10: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
11: Race als een pro. Bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
10: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
11: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
10: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
13: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
12: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten, ook aan de woonboot van deze man.
14: Deuren die niet meer goed willen sluiten, de voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen, omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
12: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, 3:08. Geniet ervan, want een donderdag op dit tijdstip geen files worden gemeld. Dat is buiten de vakantietijd wel eens heel anders. We gaan zo naar een keigoed morgen met fijne muziek. Straks gaan we het hebben over Willem 2 en dit hoor je zo meteen. Over een paar minuutjes in de Kei Goeiemorgen.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
19: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
20: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
19: Summer Sale bij Kwakernaad Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
21: De meest geboekte rondvaart van de Silvermail. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Silvermail.nl.
22: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: Kei, goedemorgen.
25: John van Vroenhoven.
26: Het is weer super. Ik bedoel, we voelen ons geweldig.
27: Goedemorgen, zonnezorgen, helemaal naar de kloten.

0: begonnen in de jaren 70 met het vullen van dansvloeren. En dat is eigenlijk met dit liedje nog altijd het geval. Er wordt flink gedanst altijd op Gloria Gaynor. And I will survive.
1: Goedemorgen.
0: Het is donderdag vandaag, 6 augustus. Vandaag is het droog, geregeld zonnig. Bij een matige tot in open gebieden. Een vrij krachtige westenwind wordt het vandaag 22 tot 25 graden.
2: En dat met Helene Hendricks, die jarig is, 46 jaar. Presentatrice bij SBS. Erwin Krol, weerman, 76 jaar. En een van de vijf van deze dames is jarig.
0: Maar ja, wie dan?
2: Gary Halliwell wordt 54 jaar inmiddels.
0: Oh, 54, ja. Ja, dat is een mooie leeftijd. Vandaag is het dag van de ballonnen voor Gary Halliwell, Helen Hendricks en Erwin Krol. Natuurlijk de dag, want
2: kunnen ze
0: hangen een ballonnetje op.
2: Ja.
0: Om hun verjaardag te vieren. Dag van de waardering van de boeren. Dat is zeker niet onbelangrijk. Want daar krijgen we tenslotte ook allemaal eens eten en drinken van. En dag van de vloot. En dat is drankjes waar je dan vanille-ijs in doet.
2: Ja.
0: Dus het ijs gaat dan floten. Zeg maar, drijven
2: of
0: op
2: cola of ranja of zo. En dan doe je dan inderdaad een bolletje op. En dat is, in Amerika is dit echt heel groot.
0: Ja, dat is dat
2: en
0: groot,
2: hier in Nederland doen we dit helemaal niet.
0: Nee, doen we niet zoveel.
3: Is dat lekker?
2: Het ligt eraan met welk drankje, maar ja hoor.
0: Ja.
3: Ja?
0: Ja. Maar wel, het moet vanille-ijs zijn, hè?
2: Nou, dat is wel het meest gangbaar. Ja. Dat is wel het originele, zeg maar. Ja. Maar ja, alles verwaterd.
0: Alles verwaterd.
2: Ja.
0: Ja, zeker, absoluut. René, het nieuws.
4: Nou, goedemorgen. De vondst van een drone met explosief materiaal op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken een nieuwe escalatie. Hij sluit niet uit dat een ander land achter de drone zit. Op een perceel met buxusplanten in Biezermortel heeft vannacht brand gewoed. De brandweer had het vuur snel onder controle. De politie doet onderzoek omdat er aanwijzingen zijn dat het mogelijk aangestoken is.
0: Worden het blussersplanten?
4: Blussersplanten,
2: ja. Hey.
4: En wie op een warme zomerdag snakt naar een bolletje ijs, hoeft steeds minder ver te zoeken. IJsselons zijn de afgelopen 10 jaar als paddenstoelen uit de grond geschoten. Daarover schrijft het AD. Het assortiment aan smaken dat je daarbij kunt kiezen wordt ook steeds groter. Vooral softijs met gekke toppings is populair aan het worden. Zoals olijfolie, maldonszout of kaviaar.
0: Ah ja, geef maar gewoon een simpel ijsje.
4: Ja, mij ook.
2: Nou, dit is precies wat jij net zei. Jij zegt net, moet dit met vanille?
0: Ja.
2: Dat ging over die floats, weet je wel.
0: Ja.
2: Nee, maar dat is het origineel. Maar ja, jij hebt tegenwoordig, kun je naar een winkel, naar een ijszaak lopen, en dan heb je inderdaad echt schepijs met de smaak. Ja, kent zo gek niet bedenken. Nee. Of het is schoen zoals Snickers.
0: Ja.
2: Kun je gewoon, dan hebben ze dat gewoon.
0: Ja, hebben ze.
2: Ja, hebben ze.
4: Nou, zou die overslaan, denk ik. Maar
2: ja.
0: Paddenstoelijs. Zeker weten dat.
2: Ongetwijfeld.
0: Paddenstoelijs.
2: Koriander, basilicum.
4: Gadverdamme, koriander.
2: Ja, dus, ik weet dat het ergens is.
0: Ja, maar dat lijkt me wel lekker, korianderijs.
4: Oh nee.
0: Ja, lekker man.
4: Nee, ik heb wel een keer basilicumijs op. Dat is erg lekker.
0: Ja, maar dat zou met koriander ook zijn.
4: Nee,
0: maar
4: je hebt
0: ook
4: ik kan geen koriander eten.
0: Koriander basilicumijs. Dat zou ook lekker zijn.
4: Nee.
2: Ja, er is echt heel veel.
0: Nee, maar ik zou je vertellen, er is in Den Bosch een ijszaak. Die doet al 99 jaar één smaak.
2: Oh echt?
0: Van Julje.
2: Ja, maar dat is wel heel goed dan.
0: Ja, er staan ook altijd rijen. Nou, die gaan stoppen.
2: Oh.
0: Dus niet vanwege dat ze niet succesvol zijn, maar die stoppen ermee. Omdat ze, ja, de opvolging krijgen ze niet goed voor elkaar.
2: Nee, zuur.
0: Ja, dat is heel zuur.
2: Ja.
0: Daar baalt iedereen van. Dat is echt dat is bekend.
2: Ja, vind ik als ze maar iedereen baalt, maar niemand denkt dan achter neem ik het over.
0: Nee, maar dat willen ze niet.
2: Oh, zij willen het
0: zij
2: niet?
0: Zij willen het niet. Ze willen dat het in de familie blijft. Dat is een geheim recept en dat willen ze niemand geven. Sterker nog, daar hebben ze al heel veel geld voor geboden gekregen van allerlei grote ijsmerken. Maar zij willen het recept niet geven.
2: Maar nu vergaat het.
0: Ja, maar dat, ja, dat
2: daar
0: is,
2: hebben ze dan liever.
0: Ja, blijkbaar.
2: Oké. Okay.
0: Ja, het is heel jammer. Het is echt jammer.
2: Ja, dat vind ik echt jammer.
0: Het is 99 jaar, maar ze zijn 100 jaar ook net niet. Het is,
2: maar hoe lang zijn ze nog? Dan ga ik nog een keer langs.
0: Ze zijn er tot einde van het seizoen. Dat is al eind september, denk ik.
2: Ja, zoiets.
0: Zijn.
2: September, begin oktober.
0: Zeker heen gaan. Het is heel lekker. Het is scherp ijs, maar het proeft als soft ijs. Het is niet hard. Ze hebben één smaak van.
2: Oké. Okay. Maar wel met toppings? Of
0: kan je wel de toppings. Dan kan je de ouderwetse chocoladetoppings,
2: lekker,
0: geloof ik. Weet, wat ik nu zeg, weet ik niet, pak ik nooit. Maar ja, allerlei toppings.
4: Okay. Geen kaviaar.
0: Nee, ze houden het echt bloedsimpel. Gewoon vanille-ijs.
4: Ja, lekker.
0: That's it. Slagroom, beetje nutjes, toppingtje, spikkeltjes. Kan ook nog verschillende bakjes. Al,

0: American Offers, the best day of my life. Het eredivisieseizoen in het voetballen staat op het punt van beginnen. Vorig jaar zaten PSV en NAC in de eredivisie, maar de ploeg uit Breda is gedegradeerd. Maar daar is een andere Brabantse ploeg voor in de plaats gekomen. Willem II is terug en speaker van de Tilburgers is Pim Smolders. Pim, een kei goeiemorgen.
1: Een kei goeiemorgen, mannen. Hallo.
0: Ja, hallo. Goeiemorgen. Om maar even met te beginnen. Hoe staat Willem II ervoor, denk jij?
1: Dat is meteen de belangrijke vraag. Ik ben zeer benieuwd, want de transferwindow duurt nog tot 2 september, 1 minuut voor 12 s'avonds. Ja. En er moet ook nog wel wat gebeuren, zo eerlijk moet ik wel zijn. Dus ik ben zeer benieuwd de komende zaterdag.
2: Ja, okay. Jullie hebben tot nu toe vooral gehuurd.
1: Dat klopt. Dat zie je vaak. Hè. Dat ploegen die promoveren, die proberen dan een paar huurspelers en ook wel een paar spelers vast te leggen. Maar inderdaad, we doen het nu vooral met huurlingen. Dus er moet nog wel een speler of 4-5, als ik begrepen heb, wil een tweede wel bij hebben. Dus,
0: denken we dan? In de aanval, verdediging of wat is specifieke voorkeur?
1: Nou, de linie die je niet noemt, en dat is de verdediging of het middenveld. Daar moet echt nog wel wat gebeuren. Daar moet het meeste gebeuren. En echt nog wel wat backup, denk ik, in de verdediging en ook nog wel aanval. Maar vooral middenveld moet echt nog versterkt worden.
0: Oké. Nou, dus, en is het daar. Want hoe zit dat met budget? Want Pim, want ik kan me voorstellen, je komt dan vanuit de eerste divisie en ga je naar de eredivisie. Daar krijg je toch ook andere budget natuurlijk voor je kiezen.
1: Klopt inderdaad, sponsorgelden gaan vaak omhoog. Je krijgt extra tv-gelden, dus wat dat betreft gaat het budget omhoog. Ja. Ik heb het raar gehoord, maar daar laten clubs meestal zich toch niet helemaal over uit. Maar je moet een beetje denken richting de, en ik kan er een paar miljoen naast zitten, maar richting de 20 miljoen heb ik begrepen. Wat je dan aan spelersbudget hebt, maar dat is dan aan huursommen, het kopen van spelers, maar ook de salarissen en dergelijke. Dat is best een behoorlijk bedrag, maar daar moet je dan mee doen. Ja. En dan moet je creatief zijn. En dan ga je dus ook huurspelers krijgen voor een jaar. Soms met optie. Hè, dus een optie tot koop op het moment dat ze bevallen. Maar dit jaar is het in ieder geval voorlopig nog veel zonder optie. Dus die gaan in principe weer terug naar een oude club.
2: Ja, okay. Nou is Willem II de afgelopen jaren een beetje de yo-yo van het voetbal. 5 jaar 2 keer promoveren, 2 keer degraderen. Is het dan zo dat jij ook denkt, we zullen dit jaar wel weer degraderen? Of is er echt goede hoop? Dat zou ik wel mooi vinden, want er zijn tijden geweest met 6 clubs uit Brabant in de eredivisie. Ik overdrijf misschien een beetje, maar nu zijn het er elke keer 2. Het is wel mooi als NAC dan bijvoorbeeld weer promoveert en jullie ook echt kunnen blijven.
0: Ja.
1: Ja, natuurlijk willen we ontzettend graag blijven. Nou, ik ga je niet zeggen van wij gaan eens even onze handhaven. Dat is gewoon het doel. Want zo realistisch moet je natuurlijk wel zijn. Ik denk, komende zaterdag is 11 weken geleden dat we de promotie vierden in Volendam. Hoop heb je natuurlijk altijd. Maar je gaat strijden met clubs als ADO en Cambuur. Dat zijn clubs die ook gepromoveerd zijn. Telstar zal het denk ik moeilijk krijgen. Excelsior ook meestal wel. Ja, ik denk dat je dan de clubs hebt die met elkaar gaan strijden om er in ieder geval in te blijven. En daar horen wij bij. Dus handhaven, ik heb daar zeker goede hoop op. Hè. Dan moeten we echt nog wel een paar goede spelers bij. Maar ik ben het met je eens. We hebben ook de afgelopen jaren een aantal keren het overstapje gemaakt terug en ook weer vooruit. Dus wat dat betreft is het wel fijn dat we de komende jaren wat stabieler gaan zijn, hopelijk, en in de Eredivisie blijven. Dus ik hoop dat jullie met mij mee hopen.
0: Ja, dat hopen wij zeker.
2: Zeker.
0: Absoluut. Ja, ik ben er ook. Kijk, in de Formule 1 heb je het yo-yo, wat dit seizoen is. Dat doen jullie eigenlijk al een paar jaar. Yo-yo heen en weer. Het is eigenlijk de bedoeling natuurlijk, Pim, dat jullie lekker gewoon stabiel in die Eredivisie blijven. En ik kan me ook voorstellen dat het voor de hele club, niet alleen de spelers, maar ook de supporters, gewoon dat het lekker, een beetje steady, dat je gewoon in ieder geval dat je lekker in die Eredivisie blijft. Daar kan je op het lange termijn ook wat beter voor gaan
2: plannen. Willem II is ook gewoon echt een Eredivisieploeg.
0: Absoluut.
2: Qua stadion, qua achterban, qua alles. Ja.
1: Ja, het is ongelooflijk, want ook de afgelopen jaren, als je kijkt toen we in de KKD speelden, je zit gewoon echt iedere week vol. Hè. Er zit gewoon iedere week 15.000 man om de week. Ja, elk uitvak is uitverkocht. Dus wat dat betreft, aan alle kanten, als je inderdaad de dingen opnoemt die jullie opnoemen, en echt niet om arrogant te zijn, maar dan hoort dat wel eigenlijk in de Eredivisie thuis. Maar dat moet je wel laten zien. Dus laten we hopen dat we de komende jaren kunnen gaan bouwen. Nou, qua sponsoren wordt er gebouwd. We hebben een heel mooi jubileum. Want we bestaan ook nog over 6 dagen, onze vierde verjaardag, 130 jaar. Dus in het jubileumjaar zou het natuurlijk ook mooi zijn om je te handhaven in de Eredivisie. Ja. Dus ja, ik hoop dat het gaat lukken. Ja, nou, zeker.
2: Dat is een prachtig shirt.
0: Ja, serieus. Mark pakt het er even bij.
2: Maar dat kraagje is zo.
0: Ja, dat is mooi.
2: Ja, het, het is gewoon...
0: Een beetje retro.
2: Het is gewoon het rood-wit-blauwe banen wat je van Willem II kent. Maar dan echt met zo'n mooi kraagje, het logo er goed op. Ja, het is echt prachtig.
0: Nou, mooi.
1: En sponsorloos, hè?
2: Sponsorloos.
0: Dat is eigenlijk niet goed, hè, Pim? Want je moet natuurlijk eigenlijk gewoon zoveel mogelijk geld binnenharken om alles te kunnen betalen.
1: Ja, maar ik zeg het niet goed. Sponsorloos betekent, ik bedoel eigenlijk dat er geen sponsor op het shirt staat. Okay. Is voor 3 jaar volgens mij is er vastgelegd dat er dus geen sponsor op het shirt staat. Maar in plaats daarvan zijn er 20 sponsoren ongeveer. Die hebben gezegd van, weet je, wij betalen allemaal, maar we hoeven niet op het shirt. Dus samen brengen zij een groot bedrag samen, net zoals een normale hoofdsponsor zou zijn. Ja. Maar we laten daarmee wel het shirt zonder sponsor zijn. Dus het geld komt wel binnen, maar geen sponsoruiting op het shirt.
0: Oké. Okay. Hey, en Pim, dan ben ik even benieuwd. Hè, als jij straks voor de eerste wedstrijd, jullie gaan eerst uit volgens mij richting Go Ahead Eagles.
1: Ja, klopt.
0: En dan de eerste thuiswedstrijd is 15 augustus, zie ik dat goed?
2: NEC.
0: Ja. Hoe ga je dan het publiek welkom heten?
1: Ja, natuurlijk gaat dat zijn met welkom terug in het Willem II stadion en welkom terug in de Eredivisie. Ja, dat gaat het zijn.
0: Ja, dat gaat het zijn. Nou hoop ik dat het niet zo hol klinkt als dit, maar dat er gewoon een helemaal volle bak stadion zit en dat jullie helemaal vol gas gaan, Pim.
1: Ik hoop het ook. Dankjewel in ieder geval.
0: Goed zo. Nou, heel veel succes.
2: Hoeveel wordt het zaterdag?
0: Ja,
1: tegen Go Ahead. Ik hoop dat we daar met een gelijk speltje weg kunnen komen. Omdat er dus toch nog wel wat moet gebeuren.
0: Meer ambitie, Pim.
1: Meer ambitie. 1-1?
0: Nou, voorzichtig, maar het is een goed begin. Hey, heel veel succes. Leuk dat je het even in de uitzending wilde komen, Pim.
1: Yes. Dankjewel, mannen.
0: Pim Zwolle, speaker van de Tilburgers.

0: Kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
1: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
2: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
5: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Omroep Brabant.
7: Vandaag opnieuw een droge dag. Het wordt ook zonnig. Met de westenwind is het wel iets frisser. 22 tot 25 graden straks op de thermometer. Vanavond en vannacht is het helder. Koelt het af naar een graad of 12, 13. Morgen dan weer een mix van zon en wolken. En de iets hogere temperaturen gaan we alweer richting de 6, 27 graden. Het is 1 minuut over 8:30. Tijd voor het nieuws met René.
8: Een deel van de A58 bij Tilburg Racehof is gisteravond urenlang afgesloten geweest na een lange politieachtervolging. De automobilist reed via Tilburg en de N65 uiteindelijk richting België, waar de Belgische politie de achtervolging overnam. Op de A58 is gezocht naar spullen die mogelijk uit de auto waren gegooid. De aanleiding voor de achtervolging is nog niet bekendgemaakt. Op 12 augustus is in Brabant een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Rond 8:10 s'avonds bedekt de maan ruim 90% van de zon. Voor het beste zicht is een open plek in het westen nodig. Volgens Weerplaza lijkt die dag onbewolkt te worden. Wie gaat kijken moet wel een speciale eclipsbril dragen om oogschade te voorkomen.
7: Ja, of een cd'tje, dat deden we vroeger allemaal.
8: Een cd'tje?
7: Ja, cd'tje, ja. Je moet door een cd'tje heen kijken.
8: Door een cd'tje heen kijken?
7: Ja.
8: Oh, nou, dat wist ik ook niet.
7: Ja.
8: Nou, dus een brilletje of een cd'tje.
7: Ja, brilletje schijnt beter te zijn, maar als je dan toch niks hebt en je hebt nog een cd'tje ergens liggen, kan je een cd'tje pakken.
9: Door de rand van zo'n cd?
7: Ja, zeker. Niet rechtstreeks erin kijken, dat is...
9: Kun je één keer doen?
7: Ja, dat doe je dan ook niet meer. Ja.
8: PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel voor Joey Veerman. De middenvelder kreeg rood in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ. De aanklager wil hem 3 wedstrijden schorsen, waarvan 1 voorwaardelijk. Veerman raakte zondag een AZ-speler met zijn schoen aan het hoofd. PSV laat de zaak nu voorkomen.
7: Zo wel erg zwaar gestraft, hoor.
9: Ja, het er waren al mensen die het überhaupt geen rood vonden.
7: Precies.
9: Om dan 3 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk te geven. Of 2 waarvan 1 voorwaardelijk.
7: Ja.
9: Maar ik vind eigenlijk 3. Want die hele wedstrijd tegen Go Ahead Eagles heeft hij ook niet meegedaan.
7: Nee, heeft hij ook niet meegedaan.
9: Dus dat is wel, vind ik wel zwaar.
7: Heel zwaar. Heel zwaar. Absoluut.
8: Gianni Infantino blijft aan als de FIFA-voorzitter. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ook vanuit het FIFA-bestuur zelf kwam kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden, maar meerdere voetbalbonden, waaronder de UEFA, vinden nog steeds dat Infantino moet opstappen. De boosheid is zeker nog niet gezakt, zegt deze verslaggever.
10: Infantino die wil in maart voor de 4e keer verkozen worden als hoogste baas van de FIFA. En nu is de vraag, gaat de UEFA zelf een alternatieve kandidaat naar voren schuiven? En ook, wat gaan de andere bonden doen? Zijn deze excuses van gisteravond en eerdere financiële en andere beloftes van Infantino genoeg om toch weer voor hem te kiezen? Of kijken we nu naar een coup in slow motion?
8: In een verklaring is te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. In Breda staat een auto vol met kogelgaten, kapot glas en sporen van explosieven. Dat is namelijk een film uit een Hollywoodfilm die gebruikt is in een film met George Clooney en Brad Pitt. In de film Wolves. Een autoliefhebber die kocht de auto op een veiling.
11: En deze heb ik kunnen kopen in Frankrijk van een bekend museum. Daar was hij net afkomstig uit Los Angeles.
12: Wat heb je ervoor betaald?
11: Want er blijft altijd een beetje een geheimpje voor zulke autoliefhebbers onderling. Want daar is eigenlijk niet echt een waarde aan te koppelen. Wat ga je er op een gegeven moment mee doen? Ja, eigenlijk naar kijken. Ja, af en toe naar kijken en misschien ooit eens een keer ergens neerzet. Het gevoel van hebben is eigenlijk het leukste.
8: Ja, en dus nu staat de auto in een loods. Dan ben je toch benieuwd hoe de auto eruit ziet. Het hele verhaal kan je lezen op onze web en app. En het is echt even de moeite waard.
7: Ja, maar kom op zeg. Dit is toch gewoon dat je...

0: dan zou je toch zeggen, ja, ik wil er nog wel €1000 voor geven. Maar hij zit wel veel, er zit wel veel schade aan.
1: Er zit heel veel schade aan.
0: Dat koop je toch niet?
1: Nee, maar het is trouwens niet, het zijn niet echte kogelgaten. Dat hebben ze dan weer ergens laten maken in een fabriek. Dus dat is allemaal nep.
0: Ja.
1: Maar ja, het is meer het idee dat George Clooney en Brad Pitt in die auto hebben gezeten natuurlijk.
2: Ja, hallo,
1: maar ja, wat ga je ervoor geven? Ja,
2: ik zie hier dat er op de veiling staat gewoon, dus hij kan er geheimzinnig over doen. Er is €7.840 geboden.
0: Ja, vind ik
2: dat
0: veel.
2: Was het hoogste bod.
1: Dan zal dat het winnend bod wel zijn geweest.
2: Ja. Nee, see, dat was het winnend bod. Staat hier gewoon op internet.
1: Ja.
2: Dus ja, hij kan er heel geheimzinnig over.
0: Ja, nou ja, weet je, ik heb hier net een beker of een glaas koffie hier gedronken. Ik bied het ook aan bij deze dan. Als
1: ja, wel een echte beker van John.
0: Van John.
1: Ja,
0: van hem. Ja, van mij. Ja. En Mark, heb je nog wel iets in de aanbieding?
2: Voor €7.000 altijd.
0: Ja, zeker toch?
2: Ja hoor.
0: Ja hoor.
2: Ik heb hier een glas.
0: Mag gewoon bieden. Stuur even een appje. Omroep Brabant. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: En daarvoor hoorde je ook nog Tom Jones met The Art of Noise en Kiss.
1: Omroep Brabant, komkommernieuws.
0: Ja, dat nieuwtje over die auto, dat had het goed gedaan, denk ik ook, in het komkommernieuws.
2: Dat was op zich
0: wel een leuk nieuwtje, ja. Die auto. Maar hoeveel is die uiteindelijk gekocht? Wat hadden we het?
2: Ja, bijna 8000 euro in de veiling. Ja. Ja. En op Marktplaats staat hij nu voor 55.000
0: euro. Oh, zo,
2: hij probeert hem ook weer te verkopen.
0: Hij probeert hem ook te verkopen. Ja. Nou, iemand die ook iets probeert te verkopen is Bridget Maasland. Haar appartement in Amsterdam voor 1,4 miljoen euro. Daarom heeft ze de muren wit geschilderd. Dat was een paar weken geleden grootste in het nieuws. En dat betekent toch altijd dat zij op nummer 1 staat in het komkommerklassement.
2: Ja, en het komkommerklassement is een klassement wat wij bijhouden met nieuwtjes die het in een gewone week in april of oktober misschien niet zouden redden. Nee. Maar nu het wat rustiger is in de zomer, wel door redacties wordt getypt.
0: Ja.
2: We hebben elke dag 1 berichtje. Dan mag jij als luisteraar zeggen waar op de schaal der komkommers dat berichtje komt.
0: Ja. Nou, ik heb een nieuw berichtje wat ik graag wil nomineren voor op het bord.
2: Vertel.
0: Nou, een 22-jarige kruidvatmedewerker Aisha Vis gaat namelijk de wereld over met een dansje dat ze opnam in de winkel. De video trekt in korte tijd, hou je vast, 26 miljoen views en wildvreemden herkennen haar ineens op straat. Wie bang is voor rijen bij de kassa omdat de cashière druk is met dansen, die stelt zich gerust. Volgens de kijkers verdient ze opslag, maar ze vertelt zelf dat ze dat niet hoeft. Ze vindt het gewoon leuk.
2: Ik wel, nee, ik moet niet beïnvloeden.
0: Nee, wij mogen hier niets over zeggen.
2: Nee.
0: Maar het berichtje is dus Aisha bezorgt kruidvat 26 miljoen views met video van 15 seconden.
2: Op een dansje.
0: Ja, het is een nietszeggend videootje.
2: Ja nee, maar daar zeg je al toch weer iets mee.
0: Oh, ben ik weer te ver?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Wat vind jij als je nu zit te luisteren? Moet dit op de schaal van komkommers heel laag?
0: Ja.
2: Wat dus betekent dat het een leuk berichtje is.
0: Ja.
2: Of heel hoog, richting de 10 bijvoorbeeld. Ja. Dan is het een bericht wat het misschien in april of oktober helemaal niet had gehaald.
0: Nee, hadden we het er niet over gehad.
2: Nee, dat was een beetje dus, bullshit.
0: Vind jij het een leuk verhaal? 1 komkommer. Geef jij het. Vind je het. Wow, maakt me niet zoveel uit. Dan ga je richting de 4-5. En denk je, wat een bullshit. Dan zou ik zeggen
2: 8, 9, 10. Ja, zoiets. Ja, misschien ook wel.
0: Ja. 06-573-282-03. Wat is jouw mening? Hoeveel komkommers ga jij geven? Laat jij de studio helemaal groen zien van de komkommers? Dan denk je, valt wel mooi mee. Straks de uitslag. Christina Aguilera nu met Genie in the Bottle.

0: Ibirexa, samen met Faithless, een nieuwe versie. Ja, New Religion.
1: Omroep-Brabant, komkommernieuws.
0: Ja, het nieuwtje over Aisha, die een videootje heeft gemaakt van 15 seconden... omdat ze danste in de kruidvat. Die heeft 26 miljoen keren bekeken. Zou niet weten waarom je het zo vaak wil zien. Of waarom
2: is niet één iemand, hè, die het 16 miljoen keren bekeken.
0: Maar goed, er zijn het wel heel veel mensen die dan blijkbaar dat leuk vinden.
2: Nou, en het mooie is, John... de wereld en iedereen zijn mening en hoe mooi dat is. Want wij hadden het hierover en wij zeiden... ja, dit komt sowieso wel in de top 3, toch?
0: Ja.
2: Want wij vonden het echt verschrikkelijk.
0: Ja, verschrikkelijk. Wij vinden het namelijk verschrikkelijk. We houden hier helemaal niet van. Ik vind het echt het meest debiele wat er is. Als ik het,
2: nou, zo erg ver gaat het bij mij nog niet. Maar wij dachten wel dat het dik de top 3 zou halen.
0: Ja.
2: Iedereen vindt het
0: sorry iedereen, dat is beledigd. Maar ik vind het echt stupide.
2: Eén komkommer, Truuske 1 komkommer, Hermine 2 komkommer, Neeltje 2 komkommers, Marja 5 komkommers. Patrick die stuurt nu nog, ik zal hem nog netjes meetellen, 7 komkommers.
0: Ja,
2: moet ik even
0: genoeg
2: berekening maken. Maar dan gaat hij het ook niet meer redden. Nee.
0: Ik denk van alle berichtjes waarvan ik dacht, nou, die gaan mensen helemaal, weet je, dit is echt gewoon 11 komkommers, wat hij bij wijze van spreken.
2: Ja.
0: Dan zou er dit wel één zijn, maar nee, het is denk ik de laagst scorende ooit.
2: Ja, het is uiteindelijk kwam echt best veel 1 en 2'tjes binnen.
0: Ja.
2: Heeft hij, ik moet even snel opnieuw berekenen met de 7 komkommers van Patrick erbij. Dan wordt het was 2.9, het wordt nu 3.1.
0: Ja.
2: Dan net.
0: Ja.
2: 3.1.
0: Oké, nou ja.
2: Dus hij staat helemaal onderaan. Dit is het leukste berichtje wat we hebben behandeld in alle tijden.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Nou, jij moet niet gekker worden. Ja, blijkbaar. Ja, nou goed, het kan.
2: Dat is prima.
0: Dat is ook niet. Ik veroordeel ook niet.
2: Nee, wat ik zeg, ieder zijn mening. Dat
0: ieder zijn mening.
2: Goed, dat doen
0: alleen,
2: we.
0: Alleen, ik zal het echt nooit kijken, het filmpje. Ik vind, ik heb het al.
2: Ja, ik heb het gekeken.
0: Ja, ik heb het één keer gezien nu. Ja, helaas. Ja, dus ik tel ook mee. Dan,
2: het is al 27 miljoen.
0: Ja, precies. Hey, dankjewel voor het appen allemaal. Mark Anthony, tot het nieuws van 9 uur. Straks mag je weer liedjes gaan aanvragen. Dit is You Sang To Me. Oh, jazeker.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
7: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
8: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
9: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
12: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
11: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren twee Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
13: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
11: De politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden. In het noorden vanmiddag kans op een bui. En het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. We gaan zo meteen naar de Kei Goeiemorgen een slinger geven aan het rad. Er komt de categorie letter bij. Maar mijn boodschap aan jou, mijn vraag is... denk van eens even na over een lekker liedje. Ga ik het straks voor je draaien.
15: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
19: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
18: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
20: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
21: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
22: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
23: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
24: DK Electric. Een elektrische auto... Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
25: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
26: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
27: Is Omroep Brabant. Met nu
28: Kei Goeiemorgen. John van Vroenhoven.

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier. Kei, goedemorgen.

0: Chris Cab. Liar, liar. Daarvoor nog London Beat. Allemaal een kei goeiemorgen. 12 minuutjes over 9.
1: Kei goeiemorgen.
0: Donderdag 6 augustus. Vandaag droog, zonnig. De wind maakt het allemaal wat frisser. De westenwind. Daarmee worden 22 tot 25 graden vandaag.
2: Het is de dag van het wereldkampioenschap Friesdammen.
0: Ja.
2: Dat is een beetje oldschool dammen. Dat bestaat al heel lang.
0: Maar dan net... in Friesland.
2: Ja, het is begonnen in Friesland. En het is nu ook in Friesland. Veel meer mensen doen mee.
0: Ja.
2: Het is ook de dag van de IPA, de IPA.
0: Ja, de IPA.
2: IPA-biertjes.
0: Biertjes, IPA. Ja.
2: En de dag van de verse adem.
0: Weet je waar IPA voor staat, eigenlijk?
2: Indian Pale Ale.
0: Ja.
2: Ja.
0: Indian Pale Ale. Ja. Dat is snel gezegd, maar het is... Jij bent een bierkenner.
2: Ja, nou, liefhebber. Ja.
0: Liefhebber.
2: Ja.
0: Kenner niet dan.
2: Nou ja, kennen vind ik zo wel. Dan vind ik dat je een cursus moet hebben gedaan.
0: Oh, zo.
2: Dat heb ik niet gedaan.
0: Oké, maar je proeft wel.
2: Zeker.
0: Ja, oké.
2: Ja.
0: Nee, het nieuws.
3: Ja, de ene auto verkoopt beter dan de andere. Maar er zijn ook modellen die helemaal niet verkopen.
0: Gelukkig.
3: Daarover schrijft Autoweek. Er zijn verschillende merken en type wagens waarvan er geen één is verkocht. Daar zitten natuurlijk hele dure modellen tussen. Maar bijvoorbeeld ook de Citroën Space Tourer. En de elektrische versie van de Fiat 500 staat op de lijst.
2: Die zijn de afgelopen maand 0 keer verkocht.
0: Ja. Ik zat het lijstje toevallig, heb ik het even door zitten nemen. Ja. Daar zitten wel bijzondere exemplaren bij.
3: Ja, er zitten modellen tussen die zeker niet hard gaan.
0: Nee.
3: Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat Marco Borsato aan zijn comeback zou werken. Nou, daar waren jullie ook erg enthousiast over.
0: Ja.
3: Nou, zo zou hij te zien zijn bij de Vrienden van Amstel Live. En even later zou hij met zijn eigen concerten komen in Ahoy. Maar ja, zijn management zegt nu dat het dus niet waar is. Ja, dus of er nou wel of niet de comeback aankomt, dat is een beetje onduidelijk.
0: Nou ja, dit is echt wel een flater van Evert Santegoets in het bijzonder.
2: Ja,
0: de Telegraaf.
3: Van privé.
0: Telegraaf heeft het met een grote kop, die meldde het, dat het was uitgelekt. En die hebben ook moeten rectificeren zelfs.
2: Zeker, ja, en privé inderdaad ook. En Shownieuws heeft het gebracht, weet ik het wie allemaal. Ja. Terwijl, het blijkt nu of niet zo te zijn, of ze proberen het nog even geheim te houden. Of ze hebben toch een plan B, dat zegt de Telegraaf nu. Ja, ik hoop nog steeds op een rentree.
0: Heel veel mensen hopen op een rentree. Maar ja, weet je, in dit soort gevallen is waar rook is vuur, zeggen ze altijd. Dus, maar ja, Evert heeft daarin toch of zijn hand overspeeld. Eén bron is geen bron, weten wij ook, hè, in de media.
2: Ja.
0: Dus ja, het is, maar laten we hopen dat het in ieder geval het begin is van een suggestie voor Marco om terug te komen. Want dat zo kun je het eigenlijk ook nog zien. Hè.
3: Twee mensen hebben ze in ieder geval binnen.
0: Zeker, maar ik geloof dat er een onderzoek was gedaan dat ze nog wel meer dan. Ze nog wel twee erbij kunnen vinden.
3: Oh, ja.
1: Kei, goedemorgen.
0: Ja, we gaan een slinger geven aan het rad. Dat doe ik bij deze. En wat komt eruit? Welke letter? De V van Vroenhoven.
2: Onder andere. Ik weet niet of je antwoord wil zijn op deze categorie. Nou ja, op zich klopt het wel, denk ik. Dingen die zwaarder zijn dan 50 kilo.
0: Zeker.
2: Ja.
0: Ja hoor.
2: Zou ook ongezond zijn, denk ik, als je...
0: Nou, als ik minder dan 50 kilo zou, dan moet je me wel even...
2: En het mogen mensen zijn.
0: Ja.
2: Maar je krijgt een streepje voor als je wat creatiever bent.
0: Oké. Dus dingen die zwaarder zijn dan 50 kilo met de letter V... mag je nu een appje sturen. Doe er dan een liedje bij, want dat vinden we altijd fijn... om een liedje van je te krijgen. Dan kunnen we dat gaan draaien en doe ik met heel veel plezier. Eens even kijken wat er zo'n beetje dadelijk binnen gaat komen. Ik pak er vast eentje bij. Dingen die zwaarder zijn dan 50 kilo... ik vind dit wel een hele creatieve ook. Een volle tank benzine.
2: Ja, als je de tank meerekent en je hebt een 50 liter tank bijvoorbeeld, dan...
0: Ja, ik denk zelfs dat 50 liter benzine al meer is dan 50 kilo.
2: Ja, dat zou ook zomaar zijn.
0: De dichtheid van benzine groter is dan water.
2: Oké,
0: ja.
2: Ik geloof je meteen. Ik
0: ga het opzoeken, maar het is
2: hoe dan ook goed.
0: En ook een goed liedje erbij, zeg maar. Justin de Wild, cheerio.
2: Zeker. Komt-ie aan.

Madness, Baggy Trousers. Dankjewel, Ties. Er zijn opvallend veel mensen die met het letter V denken aan dingen die zwaarder zijn dan 50 kilo aan een vrachtwagen. Zo ook Pierre en Yvonne, die willen Playa Iti horen. Henk Wijgaard is ook aangevraagd door René. Dus ik ga snel even door.

0: Keihard. Dankjewel, René, die vroeg hem aan. Die kwam ook met de letter V, dingen die zwaarder zijn dan 50 kilo. Ook een vrachtwagen. Ik kan een aantal vrachtwagens bijna niet meer tellen, maar ik heb nog een andere. Die ga ik straks draaien na het nieuws. René, waar ga je het over hebben?
1: Nou, een burenruzie die loopt helemaal uit de hand en vissen die worden gered door vissers.
2: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland-Veghel en Rosmalen.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scootme, daar kom je mee thuis.
4: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1.

0: nieuws.
1: Een jarenlange burenruzie in Sundert loopt uit de hand. In de nacht van dinsdag op woensdag werd de voordeur van een huis aan de Zaaier opgeblazen. Niemand raakte gewond, maar op camerabeelden is te zien dat twee mensen iets op de deur plakken en daarna wegrennen. Vermoedelijk heeft dat met het conflict te maken. De burgemeester heeft meteen cameratoezicht in de straat ingesteld. Op een perceel met buxusplanten in Biezenmortel heeft vannacht brand gewoed. De brandweer had het vuur snel onder controle. De politie doet onderzoek omdat er aanwijzingen zijn dat het mogelijk is aangestoken. De Duitse regering spreekt van een nieuwe vorm van dreiging nu een drone met explosief materiaal is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Wie erachter zit, dat is nog niet duidelijk. Het vermoeden is dat Rusland erachter zit, maar bij een persconferentie werd daar niks over gezegd, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren. Ja, een andere vraag die nog open blijft is hoe deze drone zo ver heeft kunnen komen. En dat zal de discussie in Duitsland over of de afweer tegen dit soort drones hier wel op orde is de komende tijd alleen maar verder aanwakkeren.
1: De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïense vrachtvliegtuigen. Oekraïne gebruikt de Duitse luchthaven als uitvalsbasis in de strijd tegen Rusland. Vrijwilligers van een visvereniging uit Giesbeek hebben de vissen uit een plas in de buurt gered. Het water staat daar door de droogte gevaarlijk laag, waardoor de vissen lagen te spartelen in de modder. En dus kwam Hengelsportvereniging Ons Genoegen in actie. Ze verplaatsten de vissen naar een grotere plas vlakbij.
3: Ja, en dan trekken we het net in de rondte. En dan hoop ik dat de vissen daarin blijven zitten.
4: Een zware klus, hè? Dat heb je wel gezien. Hè?
5: Ja.
4: Je kan er heel moeilijk bij komen. Je zakt ontzettend in de modder.
5: En waar zijn jouw schoenen of laarzen gebleven?
4: Ja, die moeten ergens of in de modder zitten. Ik had al de oudste aangetrokken bewust.
6: Het is geen werk voor oudjes, hè?
4: Ja, we moeten wat voor over hebben, hè?
1: Ja, vissers die vissen redden. De komende twee weken valt er bijna geen regen. Dus er wordt verwacht dat het water in sloten en beken nog wel verder zal zakken.
7: Oh, ik vind het zielig ook wel.
8: Ja, je ziet het voor je, dat die vissen dan zo spartelen zijn.
1: Ja,
8: dus
1: ja. We moeten wat.
8: Ja. Nou ja,
1: dan springen
8: we
1: vissers dus erbij.
8: We hebben water nodig.
7: Ja, ja. Geef ons water.
8: Geef ons water.
1: We moeten wat, hoor.
8: Een regendansje.
1: Ja. Ja.
8: Dankjewel, René. Meer nieuws op Web&App natuurlijk van Omroep Brabant. Mario kwam nog met een suggestie voor dingen met de letter V die zwaarder zijn dan 50 kilo. Een V8 met dit liedje.

Miami. Ja, een stukje eigen werk. Gewoon even de remix van The Groovebox in de South Beach remix. Miami, Will Smith in een keigoedemorgen. Dankjewel voor alle appjes. Het ratje gaat morgen weer draaien met een nieuwe categorie en een nieuwe letter. Maar de muziek gaat natuurlijk lekker door tot 10 uur. Straks neemt Hubert het stokje weer over. Zover is het nog niet. Heb ik nog wat lekkers voor je. Waaronder deze. Red Hot Chili Peppers nu. En Under the Bridge.

0: John. Ook een soort van 3J's. Ja, het zijn de buitenlandse 3J's. Ja. Turn the lights off. Nou, het is ook een heel ander genre wat zij bezigen. Toch?
1: Nou, je kunt overal een beat aan het doorzetten. Ik wil jou er straks een eigen productie draaien.
0: Ja, ik ga draaien de eigen productie van Miami.
1: Zou de 3J's ook kunnen voor beatboxen?
0: Zou ik eens doen. Ik
1: dat is leuk.
0: Ja, dat is leuk. Als ze een keer hier komen, dan ga ik ze mee verrassen.
1: Ik ben sowieso een groot liefhebber van de 3J's.
0: Ja, ik ook.
1: Ze erg muzikaal
0: zijn. Ja, vind ik ook.
1: Maar ik vind het ook wel leuk om te horen wat er gebeurt als je er een beat onder zet.
0: Okay,
1: als je ze een keer gaat verbieden.
0: Ga ik eens maar aan de slag.
1: Ja, leuk.
0: De ultieme bonte 50.
2: De ultieme bonte 50.
1: Die zijn leuk, toch?
0: Ja, die is leuk. Ik sta al te swingen.

0: En het is vandaag de laatste kans. Uit deze twee liedjes die
1: daar moet uitgekozen worden.
0: Vandaag wint, gaat naar morgen. Ja, en dan moeten we echt gaan stemmen voor de ultieme winnaar. Ultieme Bonte 50.
1: Ultieme Bonte 50, ja. Nou, met Bruno Mars. Geef het je te doen. Ja. Geef het door straks via de app bij Huub Bermel, Brabants Bond. Tot 1 uur gaat hij hiervan maken. Straks nog Koen. En dan hebben we ook afslagsuit weer natuurlijk met Ronnie. Ja, daarover gesproken. Dan is het alweer bijna vrijdag. En morgenochtend dan geef ik acte de présence. Dan ben ik er weer met Jasper samen voor een nieuwe aflevering van de vrijdageditie van een Kei Goeiemorgen. Maak er een mooie dag van.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
8: Mijn papa verkoopt stoelen.
9: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
10: Dit zit.
9: Voordelig en snel.
10: Dit zit.
9: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
11: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovenseweg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden bood Australië hun een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Ach ja, wij hebben altijd de zon, Annemieke. Als ze er is, tenminste, van de ANWB. Annemieke, hoe gaat het? Zeg, hoe lang ben je nu bezig bij de ANWB?
10: 4 maandjes ben ik nu
4: vier
10: bezig.
4: 4 maanden? Ja, en zijn ze aardig? Is het een leuke baan? Zijn ze vriendelijk?
10: Ja, zeker. Nee, ze zijn hier ontzettend lief. En het werk is echt heel erg leuk.
4: Okay,
10: want okay. Ik zit natuurlijk niet alleen maar bij jullie. Dat vind ik wel natuurlijk wat leuk.
4: Oh, ik heb altijd gedacht dat je alleen voor ons beschikbaar was.
10: Nee, we kijken bijvoorbeeld ook naar het verkeer in het buitenland.
4: Oh.
10: Zeker ook. Hè, nu iedereen lekker op vakantie is, is dat super interessant om dat bij te houden. Ook,
4: en waar vind ik dat dan, die informatie die je geeft over het buitenland? Want stel voor dat ik naar Frankrijk wil of ik ga naar België. Even de files weten. Hoe ziet dat dan?
10: Onder andere in de onderweg-app van de ANWB, op de website. En met name ook op Twitter houden we ook echt bij gedurende de hele dag van hé, waar heb je nu vertraging. Dus als je bijvoorbeeld op de hashtag van de route Soleil zoekt, dan kan je meteen eigenlijk zien wat er aan de hand is als er vertraging is. Dus dat is super leuk om zo ook vanaf
4: nuttig.
10: De kaart helemaal naar het buitenland te kijken.
4: Oh, je bent zo nuttig, zeg Annemie. Ik wist het helemaal niet. Ik heb je ook een beetje onderschat eigenlijk, gepartaliseerd.
10: Ja, er komt wel meer bij kijken. Maar het leukste is natuurlijk gewoon naar de Brabantse wegen kijken en daar uitzoeken of iedereen lekker kan doorrijden of niet. En dat helemaal uitpluizen. Dus ik heb 1 vertraging voor je op de A59 richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder heb je 5 minuten vertraging.
4: Oké, dan heb je wel pauze op tijd.
10: Ja, zeker.
4: Heb je dan nu even pauze of ga je weer meteen hapsa door? Ga je nu weer naar België toe, naar Italië en zo? Of zit je nu gewoon even op je plekje koffie
10: nu
4: te drinken?
10: Nu weer hapsa door en dan straks, als we met wat meer collega's zijn... dan is er ook wel even ruimte om af en toe even een wandelingetje te maken.
4: Oh, okay.
10: Maar wel altijd tussen de bulletins door. Dus hier zitten mensen altijd goed op de klok te kijken.
4: Nee, niet dat je nodig hebt en je bent er niet.
10: Nee. Ik meld me zeker als er iets is.
4: Goed, dankjewel.
10: Fijne show.
4: Dag.
14: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
15: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van 2 vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
14: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
18: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
19: Ik doe het voor gezonde nieren.
20: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
21: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
22: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
23: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
24: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
25: Of je nou liever vroeg opstaat of tot laat doorwerkt, meer van het denken bent of van het aanpakken, misschien hou je wel van nieuwe dingen uitproberen of hou je liever vast aan mooie tradities. Terwijl de een wat meer van gemak houdt en de ander liever een beetje een uitdaging zoekt. Wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame trekken graag samen met je op, zodat jij je bedrijf kan laten groeien. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
26: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen?
27: Voor iedereen.
28: Dit is Omroep Brabant.
1: Met nu Brabants Bond en Bermol.

0: Harry Styles, zo heet hij. Nou, stijl heeft hij wel degelijk. Het plaatje was meteen populair, ging hartstikke goed met hem. En nog steeds over trouwens, hoor. En daarvoor Hartman en Dan Hartman met Relight My Fire.
1: Are you ready?
2: Brabant Bond.
3: Met Bermel op Omroep Brabant.
0: Goedemorgen, van harte welkom. Een klein probleempje, even meteen aan de kaak stellen. Er is een groep vrouwen en die heeft moeite met het woord schaamlip. Ja, ja, je hoeft immers jezelf niet te schamen voor onderdelen van je lichaam. Dat vind ik ook eigenlijk wel. Hè. En daarom stellen zij nu voor om in plaats van het woord schaamlip het woord vulvalip te gebruiken. Ja, oké, okay, prima. Maar ja, om nu dat woord, wat zo ingeburgerd is, uit het systeem te krijgen, uit je vocabulaire te krijgen, ja, dat is toch een lastige kwestie. Dat is echt kut.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Bermel.
2: Dit is

Ja, die Gene Simmons die had ooit eens een reality soap. En ik vond het zo leuk. Werd uitgezonden, ik meen, bij RTL 5. Ik was waarschijnlijk de enige kijker, daarom hebben ze hem van de buis gehaald. Maar in Amerika is hij razend populair en doet hij ook gewoon hele leuke dingen. Heeft hij, ja, ik ben overigens dol op reality soaps. Ik kan niet genoeg krijgen van mensen die niks doen en die een beetje rondlopen in het leven. En dat deed hij ook. Hè. Maar hij is daar ook nog steeds heel enthousiast, maar ook vooral dus populair bij een hele grote aanhang. En daar was natuurlijk ooit eens van Kiss. Liedje om te zoenen, I Was Made For Loving You, na Anouk. En daarna voor George Michael en Mary J. Blige. Hij is er wel, dus we gaan er zo meteen naartoe. René voor het nieuws.

0: Ook een beetje vanwege de temperatuur, vanwege de zomer, vanwege de lekkerheid dat het lekker warm is. Dat we ervan genieten met z'n allen, dat op de camping zitten of waar dan ook, dat we met de barbecue bezig zijn. Of dat je gewoon lekker thuis zit, of dat je aan het werk bent. En dat het ook een beetje relaxter mag allemaal.
1: Ontdek je bij Omroep Brabant.
0: Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Ja, maar ook nieuws hoor je bij Omroep Brabant, toch? Je hoort eigenlijk alles bij Omroep Brabant.
2: Dat klopt.
0: Dus wat zit er zo meteen in dat nieuws dan?
2: Nou, meerdere campers in brand en hier hebben ze een huwelijksfestival.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer.

0: Eindhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
1: Karten bij de Landstart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
0: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
2: Omroep Brabant.
3: Even dat toch kijken naar het weer. We hadden het erover. Of het als dat lijkt ook alsof ik schizofreen ben. Nee, ik had het erover. Het weer van vandaag. Nou, droog in ieder geval. Geregeld een zonnetje erbij. Bij een matige tot krachtige wind. En het kan zo'n 25 graden zout kunnen worden. De tijd voor dat nieuws, aangekondigd dat juist, zojuist al, hier is René Snippert.
4: Bij een camperstalling in Almkerk zijn gisteravond 8 campers uitgebrand. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de loodsen op het terrein. In de wijde omgeving was een dikke rookpluim te zien. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Motocrosser Jeffrey Herlings is hard op weg naar zijn 6e wereldtitel. De crosser uit Oplo staat met nog 5 wedstrijden te gaan op 104 punten voor in het WK. Na 17 jaar stapte Herlings dit seizoen over van KTM naar Honda. Die overstap zorgde wel voor veel gewenning, maar inmiddels draait hij volop mee aan de top.
5: Dat is geen titel die makkelijk gehaald is door mij. Ik denk dat een titel halen sowieso nooit makkelijk is. Op dit niveau. Maar zeker omdat ik er nu echt lang op moet wachten. 2021 was mijn laatste wereldtitel. Dus als ik hem dan na 5 jaar, waar dat niet is gelukt, een paar keer dichtbij geweest. Maar gewoon niet is gelukt. Als ik hem dan weer terug zou halen aan het eerste jaar ook nog op een andere motor. Ja, dat zou wel, dat zou wel speciaal zijn, ja.
4: Als hij fit blijft, lijkt de wereldtitel hem nauwelijks nog te kunnen ontgaan. Hoewel de natuurbrand bij Venray onder controle is, geldt nog een noodverordening om de hulpdiensten ruim baan te blijven geven. Vanochtend wordt gekeken voor welk gebied dat nog nodig is. Vannacht zijn nog enkele brandhaarden gedoofd en sommige campinggasten en omwonenden mogen terug. Een aantal van hen kreeg gisteravond bezoek van premier Jette.
6: Als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
4: De brandweer verwacht nog dagen bezig te zijn met nablussen. De treinen tussen Venray en Boksweer rijden weer. Rusland hoopt met een groot huwelijksfestival op meer baby's. Ja, in Moskou gaven 150 stellen elkaar het da-woord, ofwel het ja-woord. Het Kremlin wil zoiets doen aan het lage geboortecijfer. Ja. Nou ja, deskundigen denken alleen dat zo'n festival weinig verschil maakt. Volgens hen helpen betaalbare huizen en goede kinderopvang veel meer.
3: Ja, ik denk ook dat zekerheid dat het veel meer biedt. Dat ja, als mensen zich veilig voelen en prettig voelen, dat je dan denkt van, oh, we hebben het fijn. Ach, daar past wel een kindje bij. Denk ik zo,
4: dat toch? Denk ik ook, dat je dan de ruimte ervoor hebt.
3: Ja. Ik zat te denken, die bosbranden, daar worden wij als helikopterjongens ook een beetje nerveus van. Met die gas, als het gas te hoog staat, dan durf je de helikopter ook niet neer te zetten. Als je tenminste zo'n open, ja, ik vlieg op een Zwarte 300, die heeft een open motor. En die zit laag, achterin. Dus als je in gas gaat staan, land, en daar kunnen vonkjes loskomen.
4: Oh, zo, ja.
3: Heb je hele gas in brand staan. Tenzij je natuurlijk een helikopter hebt met een motor bovenin. Dan is dat niet zo noodzakelijk. Maar die kleine jongens van mij wel, waar ik in vlieg. Dus dat is ook heel tricky om dat te doen. Dus dat durf ik ook bijna niet, joh.
4: Nee, dat snap ik.
3: Dus ik zet dat ding nog liefst neer op asfalt gewoon. Dan weet je zekerheid dat je ook nergens problemen krijgt.
4: Ja, het is nu zo droog dat er echt maar heel weinig nodig is dat er brand ontstaat.
3: Je let heel goed op. Ja, terwijl dat je daar nooit over nadenkt, dit soort dingen. Ja. René, we zijn eruit, hè?
4: Ja, we zijn er weer uit.
3: Oké, dankjewel voor de hulp. Tot een uurtje weer. Hoi, hoi. Ja, daar ben ik. Maar zo meteen weer dat koffertje dat wagenwijd open gaat. En daar zit een liedje in. Zal ik het alvast zeggen dan? Een liedje van Neil Diamond zit erin.

0: reed de Bauza. Of ze noemen zich de Bauza, twee jongens uit Duitsland. En ik zag ze toevallig bij de BRT op tv. Of de VRT heet dat dan tegenwoordig. Die hebben daar een soort muziekfestival. En daar traden ze op. Het is bijna een complete band, dat wist ik helemaal niet. Ik dacht, dat is iemand achter een computertje of wat dan ook. Maar dat is dus niet het geval. Magnetic, zo heet het.
1: Het koffertje van Mol.
0: Ik heb het je beloofd. Mannen, woord en woord. Meestal probeer ik me aan mijn woord te houden. En anders probeer ik mezelf daar heel diplomatiek uit te lullen. Ja, dat zeg ik eerlijk. Dat doen we allemaal. Dus niet zeggen, dat doen we allemaal. Ja. Appen, dat kan trouwens nog steeds, dat weet je. Ik zeg dat dan maar even, dat je weer kunt appen. 06-573-28203. En ik probeer antwoord te geven. En soms geef ik alleen een woordje terug. Maar dan, ja, ik weet dat ik je altijd zie op de computer. Dus dat je dus ook al heb je geen leesbevestiging, ik lees je wel. Ja, zo werkt dat dan. Dus dan moet je gewoon op vertrouwen. Soms moet je dingen gewoon maar aannemen dat het zo is. Een liedje gevonden van Neil Diamond. If You Know What I Mean. Het komt van het album Beautiful Noise. 50 jaar geleden uitgebracht. En ik zit een beetje in het 50 jaar geleden te voeten, omdat wij zelf Omroep Brabant 50 jaar bestaan. En dat feestje, dat gaan we vieren in september. Hoe dat feestje gaat uitpakken, dat ga je vanzelf nog allemaal horen. Maar we bestaan 50 jaar. Dus Neil Diamond, 50 jaar geleden, Beautiful Noise, geproduceerd door Robbie Robertson. Die ken je van een band die heet The Band. En je kent Robbie Robertson ook van zijn muziek met en voor Bob Dylan. Daar werkt hij ook mee samen. Nog even een klein leuk, saillant detail. Is dat het liedje If You Know What I Mean gaat over de jeugd van Neil Diamond. Dat hij een tiener was. En dat hij een vrouw wist te versieren op leeftijd.

Overgeblazen door de funk van deze Daz Band. En uitermate succesvol met dat ene liedje terug naar decennium 80.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
7: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend secondspecialist.
8: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
9: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. En in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ik denk Annemieke bij de ANWB.
12: Klopt, ja, nu ben ik er weer.
9: Ja.
12: Helaas wel natuurlijk, want ik heb een vertraging op de A29 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp zijn ze een pechgeval aan het bergen. Daardoor is de linker rijstrook dicht en heb je 35 minuten extra reistijd.
9: Dankjewel.
13: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3-sterrenslot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
17: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
18: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
19: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
20: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu
21: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: No Mercy van Raccoon. Het ligt eraan waar het over gaat.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo.
2: Fijn vissen!
3: Bermel. Brabants Bond op Omroep Brabant.
2: Goedemorgen, Brabant. Dit is Bermel.
0: Wat een prachtige introductie. Goeiedag, van harte welkom. Een beetje bewolkt. Er zitten wat wolkjes voor het zonnetje. Op deze donderdag 6 augustus 2026. Het is 12 minuten, bijna 13 minuten over 11. Het komt erop aan. Vandaag weer 2 liedjes van Bruno Mars. En er mag er maar 1 winnen.
3: Werken, lachen en gezelligheid. Yeah! Dit is Brabants Bond.
2: Met Hubert Mol.
1: Omroep Brabant.
0: En je weet hoe het werkt. Mocht je nog niet zijn gewhatsappt met ons, even de oude app eruit gooien. Opnieuw het nummer erin zetten. Opnieuw bij je contact te zetten. En opnieuw proberen te appen. En dan zie ik je vanzelf binnenkomen via 06-573-28203. En dan kun je stemmen. Of je kunt het anders tegen me vertellen. Mocht je dat willen.

0: Een hele kleine Michael Jackson en zijn broertjes, de Jackson 5 en Want You Back. Onder de bezielende leiding toen van Berry Gordy, die toch wel wat hoorde in de broertjes. Maar papa Jackson, die dacht van ja, er valt geld te verdienen. Er valt heel veel geld te verdienen aan mijn kinderen. Dus die zei van, we gaan zelf verder. Dus die haalden ze weg bij Motown. Maar ja, toen zei een van de mannen, een van de zoons, Jermaine, ja, maar ik blijf bij Motown. Hoezo dan? Ja, ik heb mijn liefde gevonden. De dochter van Berry Gordy is mijn liefje, dus ik ga er niet weg. En vandaar dat de naam Jackson 5 veranderde in Jacksons. En dat is altijd zo gebleven. Maar het was niet haatdragend. Ze begrepen het ook wel dat hij zijn vrouw en daarmee zijn schoonvader trouw bleef. Het verhaal achter de Jackson 5. Mag ik daar even, voordat we naar de ultieme bonte 50 gaan, even iets met jullie delen, of je dat ook hebt. Ik liep daar straks naar het toilet. En dan kom je op zo'n toilet waar van die TL-buizen hangen. Nou, je ziet alles, hè. En je loopt daar binnen, je kijkt in de spiegel en je denkt wel, oh, wat ben ik godschuwelijk lelijk. Oh man, toch, je ziet ook echt alles. Ieder pukkeltje, iedere oneffenheidje, dat zie je daar. Waarom doen ze dat vaak op toiletten zo, dat ze dat soort lampen daar hangen van de TL-buizen? Waarom kun je dat niet een beetje beschrijven? Ik keek in de spiegel en ik schrok gewoon van mezelf. Ja, dus dan hoef je ook niet meer te plassen, kan ik je vertellen. Ik keek naar mezelf en dacht, oh mijn hemel zeg. Mocht er iets goed zijn, mocht er iets leuks aan je te vinden zijn, mocht je ook denken van, nou ja, het is toch niet zo lelijk. Als je hier in de toiletten bij zo'n spiegel staat, ben je heel lelijk omdat je alles ziet. Nou goed, terzijde gelaten, over lelijkheid gesproken, dan moet er eentje overblijven.
1: De ultieme bonte 50.
0: Deze bijvoorbeeld, Treasure. Bruno Mars.

0: Of zeg je, ik ben meer van de romantiek. Deze met Lady Gaga, die vond ik echt super.
1: De ultieme bonte 50.
0: 06-5732-8203. Mocht je ooit in ons app-systeem hebben gezeten, dat lekker handig was. Mocht je ons toegang hebben gevoegd aan je contacten, even die oude eruit gooien, opnieuw dubbel doen en dan kom je hier vanzelf binnen. En kun je zeggen 1 of 2. 06-5732-8203. 06-5732-8203. Ga je voor Treasure, Bruno Mars, of ga je voor met Lady Gaga, Die With A Smile? Ik zou het graag van je willen weten. Kom maar op.

0: Oh, dat is een lekker nummertje, zeg. Davina Michel, Would It Be Friends? Would I Be Friends With Me? Zo heet hij voluit. Would I Be Friends With Me? Dan weet je waar we het over hebben. Michelle David, of eigenlijk... ja, want zo heet ze dan, Michelle David. Davina Michel, uiteindelijk zo is ze zichzelf gaan noemen. Het is een gekke plaat, waanzinnige plaat. Jammer dat ze geen tripplaat is.
1: Altijd en overal. Omroep Brabant.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.
0: Omroep Brabant. Even nog een kleine boodschap tussendoor. Everything I do it for you. Vrij vertaald. Dat ik hier sta, dat is ook voor mezelf. Ja, dat zeg ik eerlijk. Maar ook voor jou, omdat ik het leuk vind om plaatjes te draaien. En een beetje te oud bed op die radio. Vind ik leuk. Ja, sorry.

0: Kloot, zo heet hij eigenlijk, maar hij noemt zich Cloud omdat kloot hier toch een heel andere betekenis heeft. En daarom heeft hij zich Cloud genoemd. Maar ja, oorspronkelijk heet hij Kloot, dat zei hij zelf tegen mij. Maar ja, je begrijpt het nu in ieder geval. Het is zo'n beetje half tafel. Heb jij dat ook, René? Als je voor de spiegel loopt hier bij Omroep Brabant.
1: Wat dan?
0: Dat je dan, nou, dat je zelf ontzettend, dat je alles ziet, dat je zo lelijk wordt in de spiegels hier op het toilet.
1: Ja, ook dat ligt aan de spiegels.
0: Ja, nee, dat ligt niet aan jou. Je bent een mooie vent.
1: Nee.
0: Ja, maar dan loop ik daar naartoe en dan ga ik even mijn handen wassen of zo. Want ik ben ook een beetje. Zit ik te viezerikken. En dan ga ik even handen wassen en dan kijk ik in de spiegel en denk: oh mijn god, zeg eens of er een alien staat. Maar ja, daar heb je het. Zo erg heb je het niet. Dat valt mee.
1: Ik een beetje, maar dan weet ik in ieder geval nu dat het dus aan die spiegels ligt.
0: Ik heb als gedacht, misschien moet ik er gewoon van lampen uitdraaien.
1: Nou, misschien is dat het wel.
0: Dat het een beetje anders kleurt. Maar waarom doen mensen dat? Van die lampen erin hangen op het toilet, dat je denkt van, ik wil dan nooit meer plassen.
1: Nee.
0: Nooit meer. Laat staan dat je er wat anders gaat doen. Dat je er lang zit.
1: Ja, maar hoe ga je dan naar de wc? Toen laat je het gewoon lopen hier.
0: Nee, ik weet niet hoe je dat... Nee, is ook heel slecht.
1: Nee, dat is misschien ook niet handig. Weet je wat, we halen gewoon de spiegels weg.
0: Ja. Maar je moet af en toe wel even kunnen kijken. Dat je af en toe zie ik een beetje ordentelijk uit, hè?
1: We gaan er even over nadenken.
0: Ook leuke collega's lopen er ook rond. Ja, moet je een beetje rekening mee.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Ja, dat mag helemaal niet. Maar dat is wel zo, natuurlijk. Ja, een beetje ordentelijk uitzien.
1: Ja.
0: René, wat zit er nieuws?
1: Goed. Ja, wilde achtervolging die eindigt met een grote drugsvangst. En door de droogte moet misschien rioolwater worden gebruikt.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Er waren eens...

0: Een Enaya accu van e-stripcambikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-stripcambikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
1: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland-Veghel en Rosmalen.
2: Omroep Brabant.
3: Het is droog, geregeld een zonnetje erbij. Er staat een matig windje. Dat kan een beetje krachtig zijn. Het is maar net welke plek je bent in Brabant, bij een temperatuur van een graad of 25 maximaal. Het nieuws, René Snippert.
4: De achtervolging die gisteravond begon op de A58 bij Tilburg is geëindigd met een crash in Antwerpen. In de auto vond de Belgische politie een flinke hoeveelheid cocaïne en contant geld. De bestuurder, een man van in de 20, is aangehouden. Bij de crash raakte niemand gewond. Filmmaker Nina Broers uit Brabant heeft met haar korte film Waar is mijn libido? Een Oscar voor studenten gewonnen. Ze is de eerste Nederlander die deze prijs wint. Of de eerste Brabander die deze prijs wint. Ze kreeg een Studenten Academy Award in de categorie Beste Alternatieve of Experimentele Film. Het nieuws werd op een bijzondere manier gebracht.
5: Nou ja, we hadden een soort groepsinterview online. En toen hebben ze het eigenlijk gewoon gezegd vanuit de Academy. En ja, we zaten eigenlijk met z'n tweeën in die call. En er werden gewoon vragen gesteld als een soort interviewopzet. Maar ja, toen werd het nieuws in één keer gedropt. Super vet.
4: Wel een bijzonder dingetje hieraan. Welke trofee ze precies krijgt, goud, zilver of brons, wordt pas op 14 september bekendgemaakt. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in de muren, daken en deuren, zegt deze woonbootbewoner.
6: Ja, de hele woonboot die raakt ontzet omdat de bodem waarop die droog valt natuurlijk niet egaal is. Op het dak, dakbedenking zie je rimpelen, deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen. En dat zijn allemaal van die uitdagingen waar je dan onvrijwillig mee te maken krijgt. Die toch wel eens een hoop stress opleveren.
4: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Nou ja, nog meer over rioolwater. Glastuinders in het westen van het land willen gezuiverd rioolwater gebruiken nu ze door de droogte geen water meer uit sloten mogen halen. Volgens Glastuin Mouw Nederland kan de schade oplopen tot 150 miljoen euro als het sproeiverbod te lang duurt. De sector wil het rioolwater extra laten zuiveren, maar het waterschap zegt dat het nu nog niet zomaar gebruikt kan worden.
3: Ja, dat is een lastig dingetje. Hè? Van, ja, je roept van, ja, wij kunnen water niet missen. Dus, maar ja, de overheid zegt van, nee, maar je mag niet sproeien, je mag niet water gebruiken. Ja, wij kunnen water niet missen. Maar ja, voor welke keuze ga je nou? Waar kies je nou voor? Hè? Ja, nou, iedereen komt wel op voor zijn eigen hartje, voor zijn eigen portemonnee. Maar het is een lastig dingetje, daar kom je niet zo maar uit.
4: Nee, dat klopt. En je hebt natuurlijk ook met natuur te maken. Ja. Je hebt met het water te maken, je hebt met de droogte te maken. Maar ik snap de glastuinbouw ook heel goed.
3: Ja, en die groep zegt, we moeten water hebben. Ja, de ander zegt van, ja, maar je kunt geen water hebben, want dat kan niet. En, ja. Dat is het loof. Ik ben blij dat ik niet in de schoenen sta van iemand die bij de overheid thuis hoort.
4: Nee, ja, maar misschien is dat rioolwater, dat zuiveren, dan wel een heel goed idee straks.
3: Ja. Vaak is het wel zo dat crisis en chaos nieuwe ideeën oplevert.
4: Klopt.
3: Dat mensen worden een beetje innovatief. Die gaan dan dingen bedenken waar ze nooit eerder aan hebben hoeven te denken. En dan ineens komt er iets moois naar voren. Dus dat is wel goed. Ja. Dat ligt een mooie uitdaging. Ja. Zo ook voor die spiegels. Ik zat te denken, als ik nou eens met een kwast iets ga doen op die, of gewoon iets leuks erop teken.
4: Ja, dan ga je er precies zo staan dat je dan zeg maar altijd dat kan zien.
3: Dat het wel mee of iets overheen plakken. Soort,
4: ja.
3: Dat je wel jezelf ziet, maar niet heel erg ziet. Een prima rol.
4: Ja, ik snap hem. Ja, ik
3: weet het. Ik ga er even over denken.
4: We gaan nog even naar de tekentafel.
3: Ja, dat is goed.
4: Ja, vind ik een goed idee.
3: Dankjewel. Hè?
4: Ja, nou, tot zo.
3: U zometeen nog een keer luisteren naar de fragmenten in het kader van de Bruno Mars Week voor de ultieme Bonte 50. Twee uitgezocht en eentje blijft er maar over. Dankzij jou. Want jij gaat stemmen. Althans, daar reken ik op.

0: groot nummer later. Taken Back My Love, Enrique Iglesias en Ciara. Maar het is tijd om nog één keer te luisteren naar twee liedjes van Bruno Mars en dan daadwerkelijk die keuze te maken, die belangrijke keuze.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Daar gaat het om.

0: De ultieme Bonte 50.
1: Het is een lastige, dat geef ik toe. Ja, ja, het is niet alles hoeft gemakkelijk te zijn. Het gaat erom dat er enige vorm van liefde is. Dat er contact is, dat er verbinding is. Dat je denkt van nou, dat is meteen eigenlijk de liefde op het eerste gevoel, op het eerste gehoor. Is dat bij 1, Treasure? Of is dat bij 2, Die With A Smile met Lady Gaga? Het is geheel aan jou, ik zeg er verder niks over. Je kan me bereiken via de app 06-573-28203. Het gaat om echte liefde. De liefde voor één van deze twee. Welke van deze twee zou naar de finale mogen morgen? En welke zou dan misschien in de ultieme Bonte 50 terecht kunnen komen?
2: Omroep Brabant presenteert...
0: een nieuwe plaat die je moet horen.
2: En dit
0: is deze week de Omroep...

0: Armin van Buren en Sascha, en dan mag je best wel wat zweetdroppeltjes hebben. Dat is ook nodig bij zo'n liedje. Even lekker bewegen, even lekker de motoriek in beweging zetten en even de spieren losgooien, dat kan.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Dit plaat nog de gehele week en die week loopt bij Omroep Brabant van vrijdagmiddag tot de volgende vrijdagmiddag. En morgenmiddag wordt er weer een nieuwe tipplaat gekozen. En morgen wordt ook een liedje gekozen uit 4 liedjes in het kader van de ultieme Bonte 50. Even een beetje doornemen, wat hadden we ook weer. Maandag won Grenade van Bruno Mars, dus die gaat naar morgen. Morgen kun je ook kiezen voor Locked Out of Heaven, ook. En je kunt morgen kiezen voor The Lazy Song. En je kunt morgen ook kiezen voor deze. Glansrijk gewonnen vandaag. Lady Gaga en Bruno Mars, of net andersom. Die with a Smile.

0: persoonlijk niks over zeggen, maar ik vind deze zo mooi. Och, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ik mag er niks over zeggen, ik moet neutraal blijven. Zo mooi, dankjewel. Die with a smile met Lady Gaga. Over mooie schoonheid gesproken. Ik heb een liedje en dat zal niet, ja, ik zeg het eerlijk, niet voor iedereen even mooi zijn. Of je moet het horen en denken, daar zit wel wat in en het verhaal kennen. Het gaat vooral over de apartheid in Zuid-Afrika. Daar was een zangeres, Amanda Strijdom, die steeds zich opwierp tegen dat bewind wat daar zat. En daarom werd ze gestraft. Ze werd in de gevangenis gezet. Toen dacht ze, dat wil ik niet. Ik wil eigenlijk, ja, daar heb ik geen zin in. Ik ga in het verzekeringsleven. Maar ze is daarna, toen het allemaal een beetje rustiger werd, toch weer liedjes gaan maken, liedjes gaan zingen in haar eigen taal, in het Zuid-Afrikaans. Dat versta je een beetje. En dat heeft ze ook een keer gedaan met Stef Bos. Luister naar dit liedje en misschien vind je het niks. Ach, accepteer het. Komt daar weer een ander liedje wat je ook mooi vindt. Of je vindt het heel mooi en bijzonder, zeker met het verhaal erbij. Luister.
1: Ik het

0: Ja, ik vind het een prachtig liedje. Zeker omdat je ook de betekenis weet. En als je het verhaal hoort rond deze Amanda Strijdom uit Zuid-Afrika. En ze heeft dus Stef Bos gevonden. Die ook zijn vrouw uit Zuid-Afrika heeft gehaald trouwens. Ik weet niet of hij daar nog mee is. Maar dus er is een snelle link te maken. Tot zover weer een uurtje Brabants Bond. En nog een uurtje te gaan, zometeen tussen 12 en 1. Dus we gaan samen lunchen als je dat leuk vindt. En ik heb nog wat fijne plaatjes in het koffertje liggen. Dus het koffertje van Mol. Dus ik denk, dat zit wel goed. Althans tussen ons twee.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
9: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
10: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
11: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungie, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
1: Is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig, met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zometeen maar eens even kijken hoe het zit met het weer in Brabant.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
7: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proefliggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
8: Ah, oh, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
9: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
7: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
11: Brabants Bond en Bermol.

0: Een heel aardig liedje, denk ik, van de Spice Girls. Say You'll Be There. Het is niet te spicy.
1: Brabant Bond met Hubert Mol.
0: Goedemiddag. Van harte welkom. Smakelijk eten. Goed dat je er bent. Dan een uurtje lang Brabant Bond. Voor de BB'ers is het een vertrouwd geluid. Mocht je net nieuw zijn omdat je nog vakantie hebt en omdat je nieuw bent van boven de rivieren of heel ver uit het zuiden, dat je L1 hebt achtergelaten en dat je een leuke radio hoort. Het is hartstikke fijn dat je er bent. Of dat je van boven de rivieren komt en je bent van alles gewend, de Randstad en zo. En dan heb je de gemoedelijkheid van Omroep Brabant te pakken. Zo'n beetje het gevoel van hier.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Hubert Mol.
2: Dit is Brabant.

0: I knew it. I knew it. Taylor Swift. Ik wist het niet. Ik wist het helemaal niet. Ik wist niet dat ik het bezat, dat ik het in me had, dat het zou kunnen gebeuren, dat het me zou... Dat het me zou overkomen. Dat het me zou overmannen. Nee, waar heb ik het over? Nou, het was een hele tijd geleden dat Taylor Swift hier was. En toen zag ik van die beelden ook mannen van mijn leeftijd die waren bij Taylor Swift. En toen moest ik hem lachen en denken, oh, wat een sukkel zeg. Wat een sukkel. Ja. En dat moet je nooit zeggen. Dan roep je het karma op je af. En nu ben ik zelf een Swiftie. Ik hou van haar muziek. Weet je, zo gek dat je als mens kunt veranderen. En dat ik niet wist dat het ooit zou gebeuren. Dat ik ooit een liefhebber zou worden van Taylor Swift. En ik vind het zo te gek.
1: Terug in de tijd, nu weer mol. Gaan we ouwe terug naar toen.
0: Toch een beetje Lucky Man dat ik er kan draaien voor je. En dat ik het mag delen met jou. Lucky Man, een oudje uit de jaren 70. Emerson, Lake & Palmer.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Het is niet degene die echt in de film wordt gebruikt, hoor. In waar de timer van La Dirty Dancing heb ik het over. Nee, het is aan het eind. Ze hadden eerst een andere versie. En voor het eind hebben ze deze versie genomen. En die kwam uiteindelijk in de hitparade terecht. Ja, en dat betekent dat je dus 4 minuten en 30 seconden... even wat langer in je stoeltje moet blijven zitten... als je de film ziet in de bioscoop. Ik weet niet of je nog ooit gedraaid wordt. Maar stel voor dat het zo is. Of je hebt hem op Netflix of waar dan ook. Dat je even wat langer blijft zitten. Dan hoor je het liedje helemaal.
1: Dat is prachtig, toch?
0: Ja, maar in de film zit een andere versie. Hè? Dat moet je weten. Dus.
1: Ah, ook mooi.
0: Ja. Dat weet ik niet zo goed. Ik vind deze mooi.
1: Alleen nog die lift is fantastisch, toch? Dat wil elke vrouw toch een keer gedaan hebben?
0: Ja, nou, Jordi heeft het bij mij gedaan.
1: Oh!
0: Jordi, ja, hij kon...
1: Nou, dat is vast heel charmant.
0: Nee, want ik ben kukkeldom.
1: Oh.
0: Ja, en wie viel er op zijn hoofd?
1: Ja, jij denk
0: ja, precies,
1: ik.
0: Ja, precies, ja. Ja, dus zeg maar Patrick Tracy. Dat was ook een aanleiding om te kijken? Van
1: ja, jou? Ja. Dat toch was wel een aanleiding, ja.
0: Oké. Okay. Godverdamme toch. Ja, altijd, hè, die Patrick Tracy, hij is dood en nog steeds. Ja.
1: Hij ziet er nog steeds goed uit in de film dan.
0: Hij is dood. Oké, okay. Rieke, goed dat je er bent. Wat zit er in het nieuws?
1: We moeten opletten, want er zijn veel nepagenten actief in onze provincie. En een vrouw is ontslagen omdat ze haar mannelijke collega... tientallen keren 's nachts bezocht.
2: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
3: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen... om samen met een van onze slaapspecialisten... jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
4: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
5: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
6: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Alle week, ik was hem vergeten.

0: Nienke Kuberis voor het nieuws.
1: Deze zomer zouden we in Brabant wel eens een record aantal hittegolven kunnen hebben. Volgens Weerplaza begint dit weekend waarschijnlijk de vijfde hittegolf van het jaar. Mogelijk volgt later zelfs nog een zesde, en dat zou dus een record zijn. Vandaag blijft het met zo'n 23 graden nog aangenaam, maar vanaf zaterdag loopt de temperatuur weer op. Zondag kan het 30 graden worden. De politie waarschuwt voor nepagenten in meerdere plaatsen in Oost-Brabant, zoals Os, Den Bosch en Helmond. De oplichters bellen mensen op of staan aan de deur en vragen naar dure spullen of bankgegevens. De politie benadrukt dat echte agenten nooit spullen komen ophalen om die veilig te stellen. Bij twijfel kunnen mensen om legitimatie vragen of 112 bellen. Dan naar Curaçao. Dan gaat de politie extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Er zijn er steeds meer inbraken en ook huurauto's van toeristen zijn doelwit van criminelen, zegt deze correspondent.
2: Banden weg, bumpers weg, koplampen losgetrokken en meegenomen. Verzin het maar. Vorige week was er een bestuurder zelfs van een gloednieuwe Kia die zijn vier portieren kwijt was. Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden.
1: De politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, oftewel het is genoeg. En een medewerkster van een verpleeghuis in Gelderland is volgens een rechter terecht ontslagen na tientallen nachtelijke bezoekjes aan een collega. De vrouw kwam in 4 maanden tijd zo'n 30 keer buiten werktijd langs, en vooral als de man nachtdienst had. Tegen haar werkgever zei ze dat dit maar 1 keer was gebeurd, en dat bleek veel vaker te zijn. Nou, volgens het gerechtshof mocht het verpleeghuis haar daarom ontslaan.
3: Jeetje, wat dat dacht hij meemaken zich.
1: Ik denk dat die man leuke nachtdiensten had.
3: Nee, dat wil je niet hebben. Nee, joh, daar word je hartstikke bang van, joh.
1: Van die vrouw?
3: Ja, joh.
1: Als het 30 keer gebeurt, dan neem ik aan dat het bij die man redelijk vrijwillig was dat ze langskwam.
3: Ja, ja, dat vind ik een lastig dingetje, dit. Ik zie jou kijken met een blik waar ik bang voor word. Ja, ik vind daar wel wat van. Ja, ik denk, ja, je bent toch gek. Ja.
1: Je vindt het gek?
3: Ja. Ja, een beetje gek allemaal. Een beetje eng ook allemaal. Ja. Ja.
1: Ik denk dat ze het erg gezellig hadden samen in de nachtdienst.
3: Oké. Okay. Ah, nee, dat is wel duidelijk, denk ik, zoals je het zo zegt. En ik denk je altijd zo meteen weer, hè? Tja, ja, ik weet het niet. Ja, ja. Het is tijd geworden voor een liedje van Damiano David, weet je nog? En zometeen dan weer Plaza voor het uitgebreide weer de komende dagen. We zetten het op een rijtje, of zij zetten het voor je op een rijtje. Dan hoor je het allemaal.

0: Ja, ik vind hem beter alleen dan met zijn beentje. Maar dat zal wat zeggen over mijn smaak, over mijn gevoel en over mijn oren, hoe ze zijn ingericht. Dat weet je nooit. Maneskin, dat is de band waarmee dat ze ooit Songfestival wonnen. En dit is de zanger Damiano David. David and the First Time. Het is tijd geworden voor iets heel anders. Wouter van Bennebeek, goeiedag.
1: Goeiedag.
0: Het valt nu een beetje tegen. Ja, het is wel, de temperatuur is lekker. Ja. Fijn als je lekker buiten zit voor je tentje op de camping. Ja,
1: het valt tegenwoordig al snel tegen. Hè, na die,
0: maar dat is zo, weet je. En als het zo warm is, dan word je ook stapelgek van. Maar als het dan ineens wat minder is, slechts 25 graden ongeveer, dan zeg je gewoon, dan ga je toch een beetje mopperen.
1: Ja, dat klopt. Nou ja, goed, eigenlijk hebben we daar geen reden toe, hè.
0: Nee, dat is, daar heb je ook volkomen gelijk in. Het is een prachtige zomer eigenlijk, toch?
1: Ja, zeker. En het is, ik denk dat het voor veel mensen vaak toch wel heel warm is. Maar vandaag valt het mee. Het is niet overal even zonnig op dit moment. Er staan best wat stapelwolken in het oosten. Ja, inderdaad, onder andere bij jullie. Heel lokaal valt er uit ook een spat regen. Maar dat doet natuurlijk niks aan tegen de droogte. Nou, in de loop van de middag wordt het vanuit het westen weer wat zonniger. Temperaturen, hè, zoals je zei, tot 25 graden lokaal. Op dit moment is het een graad of 22. En er staat een matige wind uit het westen. Nou, morgen veel van hetzelfde. Ook dan een westenwind, geregeld zon en zo'n 23 of 24 graden. Misschien een lokale 25 nog. En dat is eigenlijk een hele normale temperatuur voor deze tijd van het jaar.
0: Ja, nee, ik wou zeggen, ik heb hier eens een lange broek aan. Weet je, dat kan weer eens. Gewoon een lange broek aan. Afgelopen dagen kon dat helemaal niet. Want dan liep ik steeds je korte broek, want dat is te warm. Hoe gaat het nu verder? Want het is nu een beetje afgekoeld. Wat minder qua temperatuur dan. Maar dan?
1: Je moet rekening houden met dat de temperatuur heel snel weer omhoog gaat. Zaterdag komen we uit rond 28 graden. Zondag zou het alweer zo'n 32 graden kunnen worden.
0: Okay.
1: Met allebei de dagen veel zon. Dus er staat een heel zonnig en warm weekend op het programma. Mm-hmm. En ook volgende week blijft het warm met veel zonneschijn. In ieder geval tot en met vrijdag. En hoge temperaturen. De eerste dagen zo'n 28 graden en halverwege de week. Dan komt er waarschijnlijk wat warmere lucht binnen. En komen we zo nu en dan wel weer boven de 30 uit.
0: Okay. Ja. Het blijft zomer. Het blijft heel warm.
1: Ja.
0: Wouter, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Tot de volgende.
1: Doei.
0: Hoi.

0: Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

Clovis Capaldi. Someone you loved. Hij heeft Gilles de la Tourette, die ziekte. Daarom moet hij af en toe rust nemen. Is hij even een tijd uit de relatie en dan komt hij weer terug. En dan heeft hij ons weer te pakken met een prachtig liedje, zoals nu in dit geval. Daar even een oudje draaien voor je. Javelin, die van Electric Light Orchestra. Hou vast, komt hij aan. Hold on tight.

0: Valentine. Jammer voor die Jeff Lynne. Hij wilde afscheid nemen, werd ziek en heeft nooit meer een afscheidsconcert kunnen geven of willen geven. Dat weet ik dan niet, maar hij heeft daarna gedacht van ja, laat maar zitten. En hij is dus mee gestopt. We horen niks meer van hem. Nee, hij zit gewoon lekker in zijn tuintje, een beetje gitaar te spelen, met zijn kleinkinderen te spelen. Ik heb geen flauw idee, maar hij is wel weg. Koen Wijn, goedemiddag.
1: Ja, een hele goede middag weer.
0: Hoe staat het ervoor?
1: Het staat er goed voor. Ik heb
0: hoe hangt de vlag, zou mijn vader zeggen?
1: Nou, die hangt uitstekend, want ik heb echt een leuke uitzending voor de boeg. Ik krijg een
0: dat bepalen wij wel, hè?
1: Nee, maar het komt echt goed. Ik ben
0: je kunt het van tevoren zeggen, maar als we niet weten wat het inhoud geeft, dan kan ik het sowieso al niet beoordelen.
1: Nou, ik heb straks twee leden van een leuke band, een Tilburgs-Bredaanse band, op bezoek. Die ik graag wil laten horen.
0: Onbekend?
1: Ja, onbekend. Dus dat wil ik graag laten horen. Ja. Het gaat zo slecht niet in ons land. We denken af en toe allemaal dat het slecht gaat. Maar als er een actiegroep zich bezighoudt met het vraag of het schaamlip kan blijven, of dat het
0: vulvalip. Ja, daar had ik vanmorgen over. Ja, omdat het omdat we beter kunnen zeggen vulvalip.
1: Juist, precies.
0: Ja,
1: ik heb dat vanochtend net als jij gelezen. En ik kon me niet meer dwingen. En ik heb een klein stukje geschreven daarover. En dat wil ik zo meteen voor gaan dragen.
0: Ja, het is grappig dat het jou ook bezig hield. Ik begon er vanmorgen de uitzending al over, omdat het mij ook bezig hield.
1: Ja.
0: En ik had zoiets van, ja, we zijn daar nou mee bezig. Of het schaamlip. Maar goed, ik heb geen
1: schaam. Jij hebt altijd zo'n mooi beschouwinkje, hè? Zo'n paar regels. Heb je die nog ergens bij de hand?
0: Ik heb gezegd, weet je wat ik heb gezegd vanmorgen? Ja, ik heb gezegd van, nou, er is een. Ik zal het letterlijk voorlezen. Ja. Is er niet stom dan?
1: Nee.
0: Ja, zeg, er is een groep vrouwen die moeite heeft met het woord schaam. Je hoeft je immers helemaal niet te schamen voor je lichaam. Daarom stellen zij voor om in plaats daarvan het woord vulvalip te gebruiken. Oké, prima. Om dat nu dat woord uit ieder systeem te krijgen is een lastige kwestie. Dat is echt kut.
1: Ja, vind ik mooi.
0: Het is wel zo, want het is zo'n algemeen woord.
1: Ja.
0: Ik zie er ook niks vies bij.
1: Ik ook niet.
0: Ik hou van vrouwen, ik hou ook van schaamlippen. Ik vind het prachtig.
1: Ja.
0: Niks mis mee.
1: Nee, exact.
0: Waarom?
1: Nou, ik ga er zo ook nog heel even op door. Ik kan het ook niet loslaten en ik doe denk ik een aanvulling op datgene wat jij had.
0: Ja, voor nu zeg ik even.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaat Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaat Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
4: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
5: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
4: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
6: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
9: Dank daarvoor. Dan even kijken naar Annemieke. Ja, die zit bij de ANWB. En die heeft een aardig gezicht, denk ik, op de weg. Dus vertel.
10: Vertel. Nou, ik heb 1 vertraging op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof staat de berm in brand. En daardoor is de rechte rijstrook en de oprit dicht. En daardoor heb je dan een 30 minuten vertraging.
9: Nou, daar moeten we het dan maar mee doen. Ik dank jou zeer hartelijk. En een 30 minuten vertraging betekent dat wij over een 30 minuten waarschijnlijk elkaar nog wel eventjes spreken.
10: Dat denk ik ook. Dus okay. Sterkte als je in de file staat en tot straks.
9: Yo, houdoe. Zometeen gaan we het dus hebben over de vulva-lip. Ja, want schaamlip, dat zouden we niet meer mogen zeggen. Volgens de Dolomina's althans. Wat vinden we daar nou van? Nou ja, ik vind er in ieder geval iets van. En ik kon me vanochtend niet inhouden. Wat ik ervan vind, dat hoor je zometeen.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Gun jezelf een Holland America Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel!
13: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
16: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
17: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes,

0: Vosje Special, c'est la vie.
1: De wijn van Iets na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Het is 13 over 13, ja, want de secondes net ook op 13 zou het ongeluk brengen. Ja, ik hoop het niet, ik ben er altijd wel een klein beetje gevoelig voor, maar het is what it is. En het is dus ook echt 13 over 1 op deze 6 augustus 2026. De dag waarop ik vanochtend de krant opensloeg en op een artikel stuitte wat ik nog niet eerder had gezien. Het was al wel een keer eerder in het nieuws geweest, maar vandaag weer in alle hevigheid los. Dat is namelijk dat de Dolomina's een campagne aan het starten zijn over... het begrip schaamlip. Ja, schaamlip. Hubert en ik hebben het er net al eventjes over gehad. Want schaamlip zou moeten veranderen. En ik kon mij niet inhouden. En toen ik dat las en heel even dat artikeltje doorging... toen kwam er opeens iets bij me op. En soms heb je dat in je creatieve brein... dat er iets ontspruit en dat je dat aan papier moet toevertrouwen. Dus, ik heb een kleine column geschreven... en die ga ik nu aan je voorlezen. En je mag me altijd laten weten wat je daarvan vindt. Ook als je het er helemaal niet mee eens bent. Dames en heren... de schaamlip. De Dolomina's starten een campagne om het woord schaamlip uit de dikke vandalen te krijgen. Het zou namelijk schaamte aanwakkeren over iets waar vrouwen zich helemaal niet voor hoeven te schamen. Vulvalip zou het nieuwe woord moeten worden waar de dames zich prettig bij voelen. Vooropgesteld, je mag het noemen zoals je het noemt. Maar wat doen we dan met schaamhaar en schaamstreek? Of schaamluis? Slaan we die voor het gemak even over? En wat te denken van de blinde darm? De Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden... die schijnt al een actie voor te bereiden. Ook obesitaspatiënten zijn klaar met de dikke darm... en anorexiapatiënten die hebben dan weer moeite met de dunne darm. Inmiddels borrelt het ook op de burelen van de Nederlandse vakbond pluimveehouders... want zij hebben zich actiebereid getoond om voorgoed af te rekenen... met het woord kippenvel. Een alternatief hebben ze nog niet... en voorlopig zijn ook andere dingen daar belangrijk. Het lijkt ook een opmaat voor iedereen die Adam heet... om binnenkort kritische vragen te gaan stellen over de Adamsappel. En ook de Tennisbond komt in het geweer tegen de aloude tenniselleboog. De Nederlandse Knaagdierenvereniging die houden zich voorlopig stil... maar ook daar valt te verwachten dat bij de eerstvolgende vergadering... de muisarm wordt besproken. Ik zou daarom deze poging van de Dolomina's vruchteloos willen noemen... al schijnt de Nederlandse Fruittelersorganisatie dat dan weer niet te kunnen waarderen. Wat vinden we er nou van?

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

dus Keen. Dit is Omroep Brabant, Somewhere Only We Know. Dankjewel voor de reacties op de column die ik zojuist voorlas. Ik zal hem straks nog wel eventjes delen op mijn socials. Dan kun je hem nog een keer rustig luisteren. In ieder geval wel geestig wat ik allemaal lees. Er zijn een hoop mensen die zeggen van ja, er wordt van een mug een olifant gemaakt. Waar moet ik mijn lid aan hangen als het schaambeen niet mag? Krijg ik ook van iemand. Mooi omschreven, Koen. Ze moesten zich schamen met dat gezever. Daar komt dan ook wel weer, heb je echt niks anders te doen. De voetbalknie gaan we ook niet meer over hebben. Nou ja, al dat soort dingen. De tendens is wel een beetje helder. En we denken hier inderdaad anders erover dan de Dolomina's zelf. Hey, zo meteen na het nieuws ga je horen.

0: En zo heet hij, inderdaad. Maar eerst, Nienke, wat zit er zo meteen in het nieuws?
1: Nou, opluchting en verdriet na brand in camperstalling in Uppel. En single boeren die op zoek zijn naar de liefde, die moeten even opletten.
2: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit. De Landsart.
4: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
3: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
4: Even helemaal niets. In een relax fauteuil van Teun Arts.
5: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
4: Zitcomfort speciaalzaak Teunarts is aanstaande zondag geopend.
0: We hadden het net over die brand, hè. Er stond een auto in brand op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Kelpen, Oler en Beert Noord. Dat is natuurlijk net buiten onze provincie. Maar toch, je zou op weg zijn naar de mooiste provincie van Nederland. Dan kom je daar in 2 kilometer terecht met 9 minuten vertraging. Omrijden, dat kan via Venlo over de A73 en de A67. Nou, dan weet je dat in ieder geval. Dat gaat nog de hele middag door. Verder geen vertragingen in onze provincie.
6: Omroep Brabant.
0: Wel even kijken naar het weerbeeld. Vandaag is het droog, geregeld zon bij matige tot in de open gebieden. Een vrij krachtige wind wordt het maximaal een graad of 25. En het nieuws, dat krijg je van Nienke.
1: Het is een komen en gaan van verontruste camper- en caravan-eigenaren bij een stalling in Uppel, vlakbij Almkerk. Er gingen gisteravond 8 campers in vlammen op. Mensen willen graag weten of die van hen nog heel is.
7: Ja, ik was toch wel benieuwd naar de caravan natuurlijk, die gestald staat. Want ik zou over 2 weken weggaan en hem op te halen. Dus ik dacht, ja, en hij stond, dacht ik, in de achterste loods. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Hij staat de loods terug, dus de schaal beperkt wel wat vocht, geloof ik wat. Maar voor de rest, zei hij dat het in orde was.
1: Nou, die mensen kunnen dus gewoon op vakantie. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de loodsen op het terrein. In de wijde omgeving was een dikke rookpluim te zien. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Motorcrosser Jeffrey Herlings is hard op weg naar zijn 6e wereldtitel. De crosser uit Oplo staat 104 punten voor in het WK en heeft nog 5 wedstrijden te gaan. Na 17 jaar stapte Herlings dit seizoen over van KTM naar Honda. En die overstap was volgens hem flink wennen, maar inmiddels draait hij volop mee aan de top.
8: Dat is geen ene titel die makkelijk gehaald is door mij. Ik denk dat een titel halen sowieso nooit makkelijk is op dit niveau. Maar zeker omdat ik er nu echt lang op moet wachten. 2021 was mijn laatste wereldtitel. Dus als ik hem dan na 5 jaar, waar dat niet is gelukt, een paar keer dichtbij geweest, maar die gewoon niet is gelukt. Als ik hem dan weer terug zou halen, het eerste jaar ook nog op een andere motor.

0: heel veel pijn. Nou, waarom daar precies zoveel van die kwallen zijn, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk komt het door een combinatie van factoren. Zeewater van minstens 24 graden, de windrichting en overbevissing. En daardoor heeft hij minder natuurlijke vijanden. Ben je boer en op zoek naar de liefde? Dan moet je dit weekend bij de Trekker Trekken in Oudebosch zijn. Daar organiseren ze dit weekend blind dates voor boeren, schrijft BN De Stem. Met een vreemde drink je dan een koud pilsje, eet je wat lekkers en kijk je ondertussen naar de trekkers die over de baan razen. Nou, om te zorgen dat je elkaar ook echt kan leren kennen, is er een speciaal plekje gereserveerd voor het koppel. Wel zo handig, eentje waar je niet doof wordt van het lawaai, maar wel perfect zicht hebt op de baan. Ja, en wie weet bloeit de liefde dan wel op tussen de ronkende trekkers. Keuze genoeg, want er zijn inmiddels al tientallen aanmeldingen.
1: En is het boeren met boeren of is het boeren met niet-boeren?
0: Volgens mij is het idee echt boeren met boeren. Omdat je elkaar dan begrijpt. Dat je dezelfde lifestyle hebt.
1: Dus het is niks voor ons. Wij kunnen er niet heen.
0: Helaas niet. Het lijkt mij wel leuk om een keer naar een Trekker Trek te gaan.
1: Dat wel?
0: Ja, het lijkt me heel
1: maar
0: leuk.
1: Maar niet om te daten.
0: Nou, als er nou een hele leuke boer is.
1: Ja?
0: Ja. Ja.
1: Dan kan hij zich melden via 06-573-28203.
0: Wie weet.
1: Hartstikke mooi. Hey, Nieke, dankjewel. En tot over een uurtje.
0: Tot over een uurtje.
1: Ja, zeker weten. Ed Sheeran en Justin Bieber staat nu voor je klaar.

ben bij een appje blijven hangen. Dat komt van Jan. Dan maak ik trouwens een beetje stil voor. Ja, dat is wel terecht, denk ik. Die zegt, dag Koen, mag ik speciaal voor iedereen die vandaag te kampen heeft met kanker, waaronder ik zelf, het nummertje Lichtje Branden van Suzanne Freek vragen. Dit om hem een hart onder de riem te steken. Een gemeend hart onder de riem. Zodat ze kunnen volhouden. Nou, ik zal heel eerlijk zijn, Jan. Dat doe ik echt niet altijd. We krijgen vaak dat soort verzoekjes binnen. En dat kan gewoon simpelweg niet, want anders worden we echt een zieke omroep. Dat wil niet zeggen dat het af en toe niet gewoon moet. Om heel even te bedenken dat je of vol moet houden en moet proberen te houden voor die verschrikkelijke ziekte, of dat je af en toe ook gewoon je zegening moet tellen als je er nog niet mee te maken hebt. Dus daarom, Jan, vind ik het een heel goed idee om dat te doen. Dankjewel voor alle aanvragen. Maar Jan is vandaag meer dan de terechte winnaar. Houden moet erin, Jan.

Mary Jane, of Mary moet ik zeggen, en Shackles en Praise You. Ik kom wel eens wat over de lippen wat helemaal niet hoort, hè. Maar dat geldt terzijde, want het is bijna het einde van uur 1 hier van Wijn in de Middag. Ik ben in blijde verwachting van een clubje artiesten dat straks deze kant in komt. Maar dat is straks pas. Want eerst namelijk richting een liedje. Nou, ik zal dit liedje denk ik niet komend weekend draaien. Maar ik heb natuurlijk Vakantie Koen. En Vakantie Koen, dat is, even kijken, komende zaterdag tussen 4 en 6 natuurlijk. En daar zit ik in het Verenigd Koninkrijk. En als ik in het Verenigd Koninkrijk zit, zit ik natuurlijk in Engeland. En als ik in Engeland zit, dan moet ik even langs Liverpool. Tenminste, dat vind ik dan wel aardig. Ik ga natuurlijk ook langs Londen, maar ik ga ook langs Liverpool. En als ik in Liverpool zit, dan kom ik natuurlijk bij een clubje mannen uit dat zichzelf de Fab Four mag noemen. En dan kom ik natuurlijk uit bij de Beatles. En die draai ik als allerlaatste in dit uur voor je. En die heet namelijk Come Together. The Beatles hier bij Omroep Brabant.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
10: Mijn papa verkoopt stoelen.
11: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Voordelig en snel.
12: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgelaaid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen. Zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS-journaal.
10: Dankjewel daarvoor, Dorien Bouwman bij de NOS. Het is 2:02. Je luistert naar Omroep Brabant. En zometeen gaan we naar een donker New York. Hoe en wat, dat hoor je dus zometeen.
15: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
16: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
15: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
16: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
18: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
19: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
20: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
21: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
22: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Olivia Dean en So Easy.
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
0: Ja, wat is het toch een hoop muzikaal talent. En wat blijft dat komen? Dat is een onstopbare eruptie van heel veel muzikaal talent. Wat maar blijft komen. Of het nou in het Nederlands is of niet. Er komt gewoon heel veel bovendrijven. En dat is mooi. Maar soms is talent ook nog onontdekt. En ik heb zo meteen over een uurtje heb ik hier een dame. Die heeft een strot. Nou, daar word je echt heel jaloers op. En die is nog onontdekt. En maar ja, goed, ik ga er een klein beetje proberen te helpen. Maar ik denk dat ze echt een heleboel kan. Daar komt ze over vertellen. Maar nu heb ik dat niet. Nee, nu gaat het over hele andere dingen. Nu gaat het over het weer. Het weer is echt een van de meest favoriete onderwerpen om over te praten. Maar ook om over te klagen. Want soms is het te warm, soms te koud, soms is het te bewolkt, soms is het te zonnig, soms is het te nat, soms is het te droog. Soms is het sneeuw, soms juist niet. Nou, er is altijd wel wat. En ik denk dat we volgende week ook weer aardig kunnen gaan klagen. Komende zondag dan gaan de temperaturen al boven de 30 graden. En daarna blijft het een beetje in de tweede helft van de 20 hangen. Tot woensdag, want dan gaat het weer boven de 30 graden. En donderdag helemaal boven de 30 graden. Dan wordt het weer fors. En dan kan het wel eens 6, 37 graden gaan worden. Kortom, we hebben in ieder geval weer wat te klagen in het vooruitzicht. Ook wel lekker, toch?

0: Forever Live and Die, OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. Hoor je bij Omroep Brabant.
1: Even spoelen naar
0: 1999, een soundtrack van een gelijknamige film. Het liedje heet Wild Wild West, dus dan weet je ook wel hoe de film heet. En Will Smith had daar de hoofdrol in. En dat zette hij op zijn album Willennium. Het is een sample van I Wish van Stevie Wonder, die ga je meteen herkennen, maar het is een heel fijn liedje. En het grappige, vind ik in ieder geval, aan dit liedje is dat die albumversie op Willennium, dat hij een heel stukje voor het liedje begint heeft. Of een heel stukje, een paar seconden in ieder geval. Waarin Will Smith met zijn eigen zoontje praat. Ja, dat vind ik gewoon mooi. Ik weet niet wat het is, maar dat vind ik dan mooi dat hij hem een vraag stelt. Dat hij antwoord geeft en eigenlijk komt erop neer. Ja, wat moet ik nou als track nog toevoegen aan mijn album? En het antwoord is uiteindelijk Wild Wild West. En die hoor je dan ook daarna. Luister mee.
2: So Jaden, look, it's only a couple more records left on the album, man. Like, what you think I should put on now?
3: What?
2: Really? Nah, come on, man. People heard that. I mean, I got some hot records. I got The Rain. I got What should I do next?
3: Wow.
2: All right, look, you know what? Look, I'm going to just go on. I'm going to pick my own. I'm going to put something else on. All right, man. Fine.
3: Wow.

0: Wild Wild West.
1: Omroep Brabant, kei gezellig.
2: Ja, heel leuk, heel leuk.
3: Het gevoel van hier.
4: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
1: Omroep Brabant.
5: Maar ja, ik ben hier

in een bepaalde rust kan brengen of zo. Met zijn gitaarspel, met zijn stem. En dat is hetzelfde een beetje als John Legend. Daar heb ik hetzelfde bij. En gewoon ook hele goede herinnering. Omdat we daar vroeger liters rosé bij wegdronken toen ik nog op de studentenkamer zat. Lekker borreltafeltje buiten. Hup, gaan met die benen. En nu, jaren later, is het nog steeds wijn in de middag. Maar dan op een hele andere en onschuldigere manier. Nelly Furtado hoor je nu bij Omroep Brabant. En Powerless. Zometeen...

0: naast Siesto dus na het nieuws. Maar nu eerst Nienke met het nieuws. Wat zit daar zo meteen in?
1: Nou, een vrouw uit Amerika vroeg ChatGPT om haar perfecte woonplek. En ze verhuisde er naartoe. En het is duidelijk hoe de enorme brand op de woonboulevard in Waalwijk kon ontstaan.
2: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
3: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
4: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaat Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaat Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
5: Of je nou liever vroeg opstaat of tot laat doorwerkt, meer van het denken bent of van het aanpakken, misschien hou je wel van nieuwe dingen uitproberen of hou je liever vast aan mooie tradities. Terwijl de een wat meer van gemak houdt en de ander liever een beetje een uitdaging zoekt. Wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame trekken graag samen met je op, zodat jij je bedrijf kan laten groeien. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
4: Summer Sale bij Kwakernaat Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
0: Robert Vriezen die zit bij de ANWB. En we hebben dat brandje net buiten de regio eigenlijk.
6: Ja, inderdaad. En de A2 is dicht vanuit Maastricht naar Eindhoven door die autobrand bij Weert Noord. Staat inmiddels ook een 9 kilometer file vanaf Gratum. Dik een half uur vertraging. De oprit is dicht, maar ook de rijbaan is dicht. En dat is het grote probleem natuurlijk voor het overige verkeer. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67.
0: Voilà, dankjewel. En tot over een half uurtje wellicht.
4: Omroep Brabant.
0: Dan richting het weer van vandaag. Nou, vandaag is het droog. Met geregeld zon. Het waait een klein beetje en het wordt maximaal een graad of 25. Dat is nieuws, Nienke.
1: De enorme brand op de woonboulevard in Waalwijk eind april ontstond door kortsluiting. Dat zegt Robert Koppens, de directeur van de mandenmakersgroep, dat eigenaar is van de panden. Het zou mis zijn.

0: gebracht?
1: Nou ja, we hadden een soort groepsinterview online. En toen hebben ze het eigenlijk gewoon gezegd vanuit de Academy. En ja, we zaten eigenlijk met z'n tweeën in die call. En er werden gewoon vragen gesteld als een soort interview opzet. Maar ja, toen werd het nieuws in één keer gedropt. Super vet.
0: Ja, Brabantse nuchterheid. Wel een bijzonder dingetje hieraan. Welke trofee ze precies krijgt, goud, zilver of brons, dat wordt pas op 14 september bekendgemaakt. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren, zegt deze woonbootbewoner.
2: Ja, de hele woonboot die raakt ontzet omdat de bodem waarop die droog valt natuurlijk niet egaal is. Op het dak, dakbedenking zie je rimpelen, deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt. Dat we hem anders niet meer in het slot kregen. En dat zijn allemaal van die uitdagingen waar je dan onvrijwillig mee te maken krijgt. Die toch wel eens een hoop stress opleveren.
0: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk. En zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen. En dat gaat stinken. We hebben allemaal wel eens gedacht om te gaan, om ergens anders te gaan wonen. Een Amerikaanse prestatrice die maakte die keuze van haar nieuwe woonplaats op een opmerkelijke manier. Ze wilde al langer weg uit Amerika en Europa trok haar al jaren. Daarom dacht ze eraan om in Venetië, Frankrijk of Engeland te gaan wonen. Maar telkens liep ze vast omdat haar partner of haar bedrijf niet direct mee konden. Nou, daarom besloot ze het aan ChatGPT te vragen welke plek dan bij haar zou passen. De chatbot adviseerde Den Haag. En dus vertrok ze daar naartoe zonder er ooit te zijn geweest. Inmiddels is ze gesetteld in haar nieuwe stad. Ze is hartstikke blij met haar keuze en noemt het een paradijs.
3: In welke stad zou ik moeten...
0: Nou, dit heb ik dus al even voor jou uitgezocht net.
4: Oh, ja.
0: Chat zegt dat jij in Tilburg moet gaan wonen.
4: Ja, daar woon ik al.
0: Nou, kijk, nummer 2 is Gent.
4: In Gent?
0: Ja.
4: Oké.
0: Okay, yeah. Nummer 3 is Münster in Duitsland.
4: Also, en jij?
0: Bij mij kwam Valencia op 1.
4: Ja?
0: Nou, daar heb ik toevallig gewoond.
4: Oh.
0: Dus heel goed.
4: Ja?
0: 2 was Tenerife. Ben ik wel eens op vakantie geweest. Kan ik zeer in vinden. Kan je en fietsen en kiten en hardlopen en lekker weer.
4: Ja.
0: En 3 is Girona. Nou, dat was ik een paar maanden geleden nog.
4: Nou, wat grappig. Dus jij zit in de sportieve steden en ik zit in de culinaire steden.
0: Jij zat op de Bourgondische steden.
4: Ja, precies. Ja. Nou ja, dan denk ik dat beste zou kunnen klopt.
0: Ja, toch mooi dat Tilburg eruit komt bij jou.
4: Vind ik ook wel lachen. Ik ben blij dat ik er woon. Ja, zeker. Goed, Nieke, dankjewel. Tot over een uurtje. Ik hoef nergens naartoe, zoveel is duidelijk. Even Lavine, zometeen met Complicated, maar eerst dus deze. Tiesto.

0: nieuwslezeres Marieke die zei laatst... ik heb Avril Lavigne weer helemaal ontdekt. Complicated, zo leuk liedje. En Skaterboy en ga zo maar door. Ja, het is alweer eventjes geleden, maar nog steeds hele fijne muziek. En daarom hoor je hem ook hier. Wat dacht je van?
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
0: Mijn grote vriend, niemand minder dan John.
2: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik...

Zo, dacht Dwijna, wat is er nou aan de hand? Maar ik was er gewoon al lang. Hé, hey, zometeen heb ik dus een fantastische act en die komt hier zomaar langs. Echt, daar ben ik heel erg blij mee. Maar eerst, misschien wel een ode aan haar. A Natural Woman.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Zomer in Tyler's. Surf voor het programma en tickets naar tylersmuseum.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
9: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
10: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, melden Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brandweer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel daarvoor. Eens even kijken bij Robert. Die kijkt naar de weg en die ziet Die ziet file op de A2 en dat je maar lastig onze regio in kan komen. Ik noem het even onze regio, hè? Regio Brabant. Mm-hmm. De A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven is namelijk tot 7 uur vanavond dicht bij Weert Noord. Daar stond een auto in brand. Half uurtje vertraging daar voor het verkeer dat voor die afsluiting staat. Maar je moet dus omrijden en dat gaat via Venlo over de A73 en de A67.
14: Nou, kijk, dan gaan we dat doen. Dankjewel, Robert. Ja. Tot over een half uurtje. Dan maar weer. In dit half uur, ja, nieuw talent. Tenminste, wat mij betreft zeker talent. Hoe en wat, ik vertel het je allemaal zometeen. Eerste vraag, waar hangt Josie uit? En daarna richting Stromae en Formidable.
15: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
16: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
17: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
18: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
17: En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
20: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
21: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
22: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
23: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
24: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
23: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
27: Goedendag.

0: De geweldige Palhaven Stromae uit de buurt van Brussel naar Buitenwijk. Eigenlijk daar groeide hij op. Een formidable.
1: Wijn in de middag.
0: Op Omroep Brabant. Ja, een hele goede middag. Het is 12 over 3, 6 augustus 2026. Er trekken wat wolkjes over. Maar af en toe ook zeker het zonnetje dat even tevoorschijn komt. Maar, laat ik heel eerlijk zijn, daar ga ik het nu niet over hebben. Nee, want een paar weken geleden, toen kwam ik bij mijn sportschool. Ja, je zit er niet aan me af, maar ja, ik heb echt een sportschool. En toen zei mijn trainer, Koen, moet je eens luisteren. En eerlijk, als radiomaker hoor je dat wel eens vaker. Maar moet je eens luisteren. Iemand die een plaatje van zichzelf, of iemand die een plaatje van die hij goed kent op de radio wil. En maar goed, bescheiden als ik ben, wacht ik geduldig, terwijl hij wat aan het intoetsen is op zijn mobiel. En als hij wat heeft gevonden, dan houdt hij het bij mijn oor en hoor ik.
2: So, you think you feel it again. Keep your head up and make a new plan.
0: Ja, dit is wat ik hoorde en ik dacht meteen, wow, dat is eigenlijk best wel goed. En wat een strot zit hierachter. En ik kijk hem aan en ik vraag hem, wie is die vrouw? En hij zegt, ja, dat is een van de trainsters hier. Ze heeft een bandje. En dat heet Sorry About The Mess. En ik ben in de auto terug op weg naar huis gestapt. En ik ben nog eens goed gaan luisteren en heb besloten, dit moet een podium krijgen. En daarom zit René Blommaert hier. Een hele goede middag.
3: Hi, goedemiddag.
0: Ja, hoe is dit voor je? Zit je opeens in de radiostudio? Daar heb je nog niet echt eerder gezeten in zo'n omgeving, hè?
3: Nee, niet echt.
0: Leuk. Spannend?
3: Nou, eigenlijk zit ik hier best lekker.
0: Ja?
3: De stoel is een beetje hoog, maar verder zit ik hier best lekker.
0: Ja, heel goed, heel goed. Hey, ik vroeg mij eigenlijk als eerste af, waar heb jij al die tijd gezeten? Of waar hebben jullie al die tijd gezeten? Want ik kende het nog niet en dit moet ergens vandaan komen. Jij moet eerder aan het belletje hebben gerinkeld.
3: Nee, dit was de eerste keer dat ik ging zingen eigenlijk. Nee, dat is niet waar.
0: Doremi.
3: Ja, Doremi, daar begon het. Nee, ik ben begonnen met zangles toen ik 9 was. En toen dacht ik eigenlijk, dit vind ik eigenlijk wel heel erg leuk.
0: Mm-hmm.
3: En om mijn 14e begon ik aan de vooropleiding van de Rock Academie. En daar leerde ik Hanna kennen, onze drumster. En dat was eigenlijk uitgebouwd tot een band. En die band heeft allerlei formaties gehad. En nu sinds 1,5 jaar spelen we in deze setting. En dat voelde zo goed dat we dachten, nu mag de rest van de wereld het ook horen.
0: Juist, en de rest van Brabant die gaat het in ieder geval horen. Wel één ding, dan moeten we meteen maar eventjes, dat is toch een beetje de olifant in de ruimte. Jij bent van oorsprong Limburgse.
3: Kan je dat horen?
0: Nee, dat kan ik niet horen, maar het is wel zo, toch?
3: Ja, het is wel echt zo, ja. Ik ben er ook best wel trots op.
0: Maar oh, toch wel?
3: Ik woon wel echt al heel lang graag in Brabant.
0: Juist, en je vertelde, Rock Academie, die heb je uiteindelijk niet gedaan. Waarom wilden ze jou niet? Want jij bent toch gewoon heel goed?
3: Ik was te jong. Ik was 16 toen ik klaar was met de HAVO. En toen zeiden ze, ga nog maar even meters maken. Dus toen dacht ik, ja, dan niet. Dus
0: en
3: toen ben ik iets anders gaan doen.
0: Heb je niet later gedacht van, ik ga nog een keer eventjes ding-dong?
3: Nou, toen kreeg ik de angst van elke zangeres knobbeltjes om mijn stembanden.
0: Ja.
3: Moest geopereerd worden, dus toen lag ik er sowieso even uit. En toen dacht ik, ik vind alles achter de muziek eigenlijk ook wel gezellig. Dus toen ben ik dat gaan doen en dat doe ik ook met alle liefde. En daarnaast muziek maken, dus het is nu ook geen moetje. Maar we doen het nu echt van liefde en vanuit ons hart. Dus eigenlijk misschien nog wel leuker dan dat het moet.
0: Sorry About The Mess heet het. Nou ja, sorry. Ik heb gezien dat jullie nog maar, ik weet niet, dit heb ik gisteren gecheckt, nog maar 122 volgers op Instagram hebben. Hoe kan dit? Dit kan niet. Dit mag niet en dit is niet goed. Hoe kan dat?
3: Ja, dat is ook misschien een beetje onze afkeer tegen social media. Wij willen gewoon muziek maken en dat er dan opeens een social media bij komt kijken, dat vergeten we wel eens.
0: Ja.
3: Dus dat is het denk ik ook.
0: Ja. Een paar maanden geleden jullie eerste EP gelanceerd. Daar staat ook een liedje op wat we zo meteen gaan luisteren. Jullie hebben niet helemaal nagedacht ook over de radio. Want jullie hebben hele lange liedjes gemaakt.
3: Ja, fijn hè?
0: Ja.
3: ja, als wij die tijd nodig hebben om een verhaal te vertellen, dan nemen we die tijd.
0: Juist. Nou, ja. We kunnen er lang over praten. We kunnen er ook even naar gaan luisteren. En dan ben ik wel benieuwd, en dan mag je eerlijk zeggen, hoe je het vindt dat als ik zo meteen op de knop druk, dat jouw plaatje, jullie plaatje, op de radio te horen is.
3: Ja, vet.
0: Ja?
3: Heel vet.
0: Oké. Okay. Ik ben ook heel benieuwd wat de mensen ervan vinden die zitten te luisteren. Die mogen dat altijd eventjes met me delen. 06-573-28203. En misschien denk je, goh, het is wel wat stevig voor Omroep Brabant. Ja, dat zou je best kunnen denken. Maar toch verdient dit zeker een podium. Waarom? Nou ja, dat vertellen je de komende drie

0: heb even naar jullie zitten kijken, want je hebt de bassist er ook bij. Nou ja, laat ik die er ook maar gewoon bij trekken.
1: Hallo, hallo.
0: Was dit?
2: Ja, cool.
1: Ja, te gek.
0: Want ik heb even de eerste anderhalve minuut, zo, duurt 3 minuten in totaal, heb ik het even laten gaan. En toen zette jij op een gegeven moment je oorschelp af van de koptelefoon. Jij deed dat ook, René. En jullie zeiden toen iets tegen elkaar, weet je nog wat je zei?
1: Ja, ik zei te gek. Ja, dat is toch bijzonder?
0: Ja.
1: Ja, dat is echt waanzinnig.
0: Ja. Nou, mooi. Hij heeft zijn radiodebuut gehad vanaf de plaat. Er komen ook wel wat reacties binnen. Wauw, Koen, dit is een goed nummer. Lekkere muziek om naar te luisteren. Lekker, Koen, doen ze goed. Maak daar maar de tipplaat van. En toch, ondanks de afkeer tegen social media, volg ik ze vanaf nu. Dat is wel lekker. Verrek is lekker nummer. Wat vet om ons helemaal te horen vanuit Zweden. Ah, dat is Hanna, de drumster. Die heeft wat geappt. Hartstikke leuk. En deze van Jol, die komt ook nog binnen. Die zegt, die klinkt wel lekker. Ben benieuwd of ze allemaal van die stevige nummers hebben, of ook wat rustigere?
2: Nee, we doen het soms ook klein.
0: Je doet het soms klein?
2: We houden het soms klein.
0: Juist, maar wat is dan What's Next, zeg maar? Want nu heb je een EP'tje. Dat zijn 6 liedjes, geloof ik. What's Next?
2: Nou, gelukkig hebben we er nog 20 liggen of zo. Dus er ligt echt genoeg klaar. We hebben 2 weken geleden hebben we in de studio weer gezeten. 3 singles opgenomen. Dus die komen een keer jullie kant op.
0: Ja, nou ja, ja. Dat mag gerust. Ik moest wel even denken, en ik heb het ook wel echt tegen collega's aangehouden, van moet ik het bij Omroep Brabant doen? Snap je dat of niet? Want het is natuurlijk, het is Omroep Brabant. Het is vrij stevig soms.
2: Ja. Ja, je kan het eigenlijk ook niet echt in één genre plaatsen. Maar gelukkig hebben we daar een bandnaam die daarbij past. Dus het is
1: Sorry About the Mess.
2: Ja.
1: We snoepen best wel veel uit verschillende genres ook.
2: Ja. Ja. Het raakt veel.
0: Ja, nou, in mij, en dan focuste ik me vooral op jouw stem. En ik heb dat ook tegen jou gezegd toen ik jou voor de eerste keer belde. Zei, nou, die heb ik nou nog nooit gehoord. Ik moest een beetje denken aan een kruising tussen Sharon Kovacs en Nona.
1: Ja?
0: Oké, okay, nou, Dean die zegt in ieder geval meteen ja. Daar ben ik al blij mee. Want jij zei, nou, die heb ik nou echt nog nooit gehoord.
2: Nee, die heb ik echt nog nooit gehoord.
0: Ja,
2: nee.
0: Maar waarom zit ik daar wel een beetje in de richting, denk jij, Dean?
1: Nou, ze heeft hoe zeg ik dat goed? Een soort raspiness, waar heel veel soul in zit.
0: Een
1: beetje raspy stem. Beetje,
0: een raspy, als in een kaasrasp.
1: Een beetje rokerig, een beetje, hoe zeg je dat, een beetje
2: crisp. Alsof ik heel veel whisky drink.
1: Ja, doe je dat wel?
2: Nee, vind ik ook niet lekker.
1: Misschien we aan beginnen.
2: Ja, ja. Ik ga straks een mond nemen.
1: Ja, dat, een beetje rokerig, maar ook gewoon een een strot, jongen. Wat heb ik jou daar?
0: Ja,
1: echt.
0: Ja, klinkt inderdaad gewoon heel goed. Ja. What's next? Wat gaat er gebeuren met jullie? Wat is jullie droom? Wat is jullie doel? Want ik kan me voorstellen dat je het hartstikke leuk vindt om hier bij Omroep Brabant te zijn. Ik vind het ook hartstikke leuk dat jullie hier zijn. Maar dat is niet de droom. Het is niet dat je begint met muziek maken en je denkt, als ik toch ooit bij Omroep Brabant kom.
2: Nou, daar begon het wel, hoor. Ja, dit is wel echt een bucketlistje.
0: Oké, voor velen. Ik ben ook veel te bescheiden.
2: Ja.
0: Nee, maar ik bedoel, is het juist de festivals die je af wil gaan, want ik vind het echt best wel een festival-act. Is het juist iets heel anders? Is het veel meer albums maken? Is het, wat is het doel, zeg maar?
2: Eigenlijk beide. Ik denk dat wij festivals heel erg leuk vinden om te doen. Het is grappig, want we hebben zo vaak in deze setting helemaal niet live gespeeld. En als we dat wel hebben gedaan, hebben we dat semi-akoestisch gedaan, omdat het zo hard is. Dus we willen gewoon echt volwaardige shows spelen, vol programma's, festivals volgende zomer. En ja, sowieso opnemen. En vooral blijven schrijven en spelen met elkaar. Ja.
0: Nou, vooral lekker doen. Wij kunnen elkaar dus nog ooit tegenkomen in de sportschool.
2: Zeker.
0: Ik begrijp, ja, mensen moesten daar ook heel erg hard aan lachen. Maar dat weet ik eigenlijk niet waarom. Ik snap daar helemaal niks van. Dus dat is mooi. Hou ons zeker op de hoogte van nieuw materiaal. Ik ben nog naar 1 ding heel benieuwd. Jullie hebben ongetwijfeld een appgroep van de band.
2: Ja.
1: Zeker.
0: Wat is het laatst gestuurde berichtje daarin? Want die hele band zit nu natuurlijk te luisteren.
2: Ja, die band zit te luisteren. Ga die pakken erbij.
1: Mag ik schelden op de radio?
2: Ja?
1: Oké. Fucking hell, jongens. Ik heb echt kippenvel.
0: Nou, dat is toch mooi. Hartstikke goed. Hey, heel veel succes en hou ons vooral op de hoogte.
2: Gaan we doen.
0: Yes?
2: Dankjewel.
0: Hartstikke mooi. Ja hoor. Sorry About the Mess. Ze waren hier en ze hebben hun debuut op de radio gehad. Hun plaat is gedaan.

0: zometeen na het nieuws, hoor je. Dat hoor je allemaal zometeen. Maar eerst gaan we richting Nienke. Zeg Nienke, wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: Een actie van Foodwatch heeft anders uitgepakt dan was bedoeld. En in Breda kun je zomaar een auto vol met kogelgaten tegenkomen.
2: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
3: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
5: Mijn papa verkoopt stoelen.
6: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Voordelig en snel.
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Robert bij de ANWB, de verkeerssituatie op dit moment, vertel.
7: 5 minuutjes vertraging op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij knooppunt Sint-Annabosch. 5 kilometer file ook. Dat is eigenlijk het enige in onze regio. Buiten onze regio stond er een auto in brand op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Weert Noord. Tot 7 uur vanavond is daar de weg dicht.
0: Ja, dat is inderdaad een flink.
7: Het verkeer wat voor de afsluiting staat, ja, dat moet rekening houden met 1,5 uur vertraging. Maar ja, dat zal moeten worden weggeleid. Het overige verkeer moet omrijden. En het gaat via Venlo over de A73 en de A67.
0: Dankjewel.
7: Alsjeblieft.
0: Vandaag droog, geregeld zon en maximaal een graad of 25. En het nieuws, dat krijg je van Nienke.
1: Bekers waarmee je onbeperkt frisdrank mag tappen in de Efteling zijn na een actie van Foodwatch niet aan te slepen. De organisatie riep 2 weken geleden op om ermee te stoppen, omdat het drinken van frisdrank niet gezond is. Maar de actie leidde tot veel commotie en daardoor zijn juist veel mensen gewezen op het bestaan van de hervulbare bekers. Sindsdien zijn ze populairder dan ooit en uitverkocht in het hele park. Een festival op het Autotron in Rosmalen sluit zaterdag af met een aangepaste vuurwerkshow om de droogte. Er is minder zwaar vuurwerk te zien en er wordt afgeschoten vanuit zeecontainers. 2 weken geleden werd een vuurwerkshow van een ander festival op hetzelfde terrein ook al aangepast. Groningen en Drenthe zijn een stap dichter bij het WK wielrennen in 2032. Van de 5 kandidaten zijn alleen Nederland en India nog over. Volgens ambassadeur Bauke Mollema

0: Kunnen kopen in Frankrijk van een bekend museum. Daar was hij net afkomstig uit Los Angeles.
1: Wat heb je ervoor betaald?
0: Want er blijft altijd een beetje een geheimpje voor zulke autoliefhebbers onderling. Want er is eigenlijk niet echt een waarde aan te koppelen. Wat ga je er op een gegeven moment mee doen? Ja, eigenlijk naar kijken. Ja, af en toe naar kijken en misschien ooit eens een keer ergens neerzet. Het gevoel van hebben is eigenlijk het leukste.
1: De kans is dus heel klein dat je hem echt tegenkomt, dat hij staat in een loods. Ben je benieuwd hoe de auto eruit ziet? Het verhaal kan je dan lezen op onze website en in de app.
2: Ik heb hem gezien. Die snapt dat er helemaal niks van deze nu gaat kopen. Het ziet er helemaal niet uit.
1: Gewoon een wrak.
2: Ja, het is echt een wrak. Maar goed, ieder zijn hobby. Zo is het ook maar net.
1: Ja, misschien is het gewoon het idee dat Brad Pitt daar dan in heeft gezeten.
2: Ja, dat zal het zijn. Nee, trouwens, het WK wielrennen. WK,
1: ja.
2: Toch?
1: Ja.
2: Dat moet jij helemaal los omgaan. Want het komt toch een beetje uit de streek.
1: Als Noord-Nederlander, ja. Ja, ik ben en ook al in Friesland. Komt
2: en ook
1: al
2: als wielrenner.
1: Ja, en als wielrenner. Ja, ja. Dus heel Noord-Nederland krijgt gewoon een boost. Dat
2: nou,
1: is heel mooi.
2: Bij deze...
1: Daarom dacht ik, dit ga ik even voorlezen.
2: Dat dacht ik al. Ja. Een klein beetje gekleurd. Ja. Ja. Hey, Nieke, dankjewel. Tot later, zou ik zeggen. Niet meer bij mij, maar zometeen bij Ronnie en Marjolein. Hier nu, Bryan Adams en Run To You.

zo meteen, kijk even op de klok. Ah, kan nog wel eentje. Ja, kan nog wel eentje. Zo meteen richting Ronnie. Wat zal hij doen? Wat zal hij kiezen? Zo meteen het antwoord.

0: niet.
1: Zo, Ronnie.
2: Zo, Koen.
1: Ja, ik heb twee liedjes voor je.
2: Dat dacht ik al.
1: Dat is meestal zo. Eén etie.
2: Oh.
1: Maar één geen etie.
2: Oké.
1: Dus ja, weet je, ergens denk ik, ja, hij gaat hiervoor. Aan de andere kant zit wel een verrassing in. Dus luister eventjes mee.
2: Ja, is goed, prima.
1: Eén van de twee gaat het worden. Waarom zit je nou bij te lachen bij die eerste?
2: Omdat ik dan een waanzinnig leuk liedje ben ook.
1: Maar dit ook.
2: Ja, wah.
1: Dat. Ja, ja, goed, denk er nog maar even over na. Ja. We hebben ook wel echte tijd, dus pak die tijd om er even over na te denken. En dan ga ik naar dit prachtige liedje van Bruce Springsteen. En die prachtige film waar dat ook in is gebruikt. Ja, wauw gewoon. The Streets of Philadelphia van The Boss.

0: is gewoon ijzer en ijzersterk. Met alle herinneringen die er vaak bij horen. The Streets of Philadelphia van niemand minder dan Bruce Springsteen. Roddy Balk, hey. De andere boss. Ja. Zometeen, afslag Zuid, wat staat er te gebeuren?
1: We gaan straks even contact proberen te zoeken met Freek van Freek en Eva. Niet Adam en Eva, dat zou eigenlijk wel toepasselijk zijn.
0: Freek.
1: Dat zou ook kunnen, maar dat zijn de twee die dat eiland hebben gewonnen in Zweden in mei. Oh, die in één keer een mailtje kregen van, hey, jullie hebben een eiland gewonnen. Maar eigenlijk moet ik het correct zeggen, ze zijn de beheerders geworden voor een jaar.
0: Ja.
1: En ze gaan zeer spoedig het vliegtuig instappen om kennis te maken met hun nieuwe liefde daar. Dus ik ben heel benieuwd wat er sowieso in de tussentijd allemaal gebeurd is. Hè, want ze zullen natuurlijk barsten van de goede adviezen die ze hebben gekregen van iedereen. En ja, of ze er een beetje zin in hebben. Dus we gaan ze straks even bellen. En verder is Nina Broers binnenkort de eigenaar van een studenten-Oscar, zoals dat heet. Ze heeft een film gemaakt. Die is in de studenten-Oscar-range prijzen gevallen.
0: De wat?
1: De Oscar. Dus
0: die voor studenten?
1: Ja, precies. Oh, voor studenten. Dus je hebt de grote Oscars, voor de grote films. Maar je hebt ook de studenten-Oscars.
0: Okay.
1: Nou, Nina die komt uit Eindhoven, Veldhoven, die hoek. En die heeft er dus een gewonnen. Mag ze ophalen in september. Bellen we eventjes. En verder onderzoek je zometeen. We hebben een leuk spelletje. We hebben een energy shot. We gaan er een gezellig einde van de dag van maken, Koen.
0: Oké, nou, ik heb gisteren een gokje gedaan. Hè, waarvan ik dacht dat jij dat liedje zou gaan kiezen.
1: Ja.
0: Ik ga dat weer doen. Of ik eruit kom, weet ik niet. Maar ik ga het in ieder geval wel proberen. Ja?
1: Ja?
0: Ik zit wel te twijfelen. Want ik zie het aan je bakkers.
1: Goeie carnavalskraai. Ik zie je tuin je bakkes.
0: Dat moeten we ook nog steeds kennen, hè? Carnavalskraaitje maken. Hey, ik zie het aan je bakkes dat ik denk dat...
1: Nee, dat wordt hem niet.
0: Oh, nee, echt niet?
1: Nee, echt niet. Leuk liedje. Maar die anderen die hoorden gewoon veel te weinig.
0: Ja,
1: dan
0: gaan we daarvoor.
1: Lekker. Ja. Nou, die.
0: Ik krijg je die van.
1: Zo'n heerlijk liedje, of niet dit?
0: Zeker. Ja, nee, hartstikke goed. Maar ik zit er wel eens naast, ja.
1: Dankjewel voor dit muzikale geschenk, Koen.
0: Hartstikke goed. Graag gedaan. Veel plezier zo meteen.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
10: Lekkere van Albert Heijn.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou die 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging, maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerk en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dan is weer in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Dan gaan we naar Robert Vriezen, die is van de ANWB, want die heeft files. Goedemiddag, Robert.
14: Hi Ronnie, goedemiddag. Nou, ik heb ze niet hoor, maar ze staan wel op mijn lijstje. In onze regio rijdt het eigenlijk prima door. Je hebt hooguit her en der een minuut of drie vertraging. Bijvoorbeeld op de A73 bij Blerik als je richting Nijmegen rijdt. Maar de echte vertraging net buiten onze regio om Noord-Brabant te bereiken via de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven, dat heeft nogal wat voeten in aarde. Want de weg is dicht bij Weert-Noord nadat daar een auto in brand stond. Blijft nog zo tot 7 uur vanavond. Dus tot die tijd omrijden via Venlo vanuit het zuiden over de A73 en de A67.
13: Dank u vriendelijk. En natuurlijk ontzettend veel sterkte als je in een van die files staat. Radio lekker aanhouden, want daar gaan we voor de allerlaatste afslag Zuid alweer voor deze week. Die beginnen we goed met Mr. Robbie Williams zelf. Hij is er zo met een snoepie, Candy.
15: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
20: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
21: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
22: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
21: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
22: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Silvermail. Er is nog plaats, dus boek hem snel op silvermail.nl.
23: Is om op Brabant. Met nu
24: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
25: Hey Ronnie, goedemiddag.
26: Ja, goedemiddag.

0: Afslag Zuid en Candy.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Gezelligste einde van je dag.
1: Met Ronnie Balk.
0: Nou, fijn dat je op tijd in de studio bent vandaag, Marjolein.
3: Ja, graag gedaan.
0: Gisteren was het echt een last minute call. De laatste seconde van het liedje tikte weg. En dan kwam ze, bam, de drempel over.
3: Hoppa, zat je, en precies op tijd.
0: Meteen aan, hè, bam. het on-air lampje gaat aan. En,
3: hop, en ik ben aan, ja.
0: Nou, de laatste alweer voor deze week, Afslag Zuid. Want het is donderdagmorgen. Dan zitten Stef en Christian er natuurlijk met de piepende bandenshow. Zoals elke vrijdag tussen 4 en 7. Voorlopig zijn Marjolein en ik er nog vandaag tussen nu en 7 uur. En hopelijk ben jij ook lekker van de partij. Ik zou het zeker doen als ik je was, als ik jou was, want het is de moeite waard. We hebben een hoop leuke dingen. En als we even terugkijken op de dag van vandaag, dan is dit wel de dag waarop we kunnen stellen, denk ik zo, dat in Italië het lekkere Italiaanse ijsje in de vitrines aan het smelten is. Zelfs de kaas op je pizza heeft het daar moeilijk, want het is echt stinkend warm daar in Italië.
3: Ja,
0: dat
3: is normaal daar.
0: En ik begreep dat het ook zeker nog een dag of 10 zo blijft daar.
3: Heftig hoor, als je daar dan nu precies je vakantie hebt.
0: Precies, je komt net binnen daar.
3: Ja.
0: En dan staat die thermostaat gewoon 10 dagen lang op maximaal.
3: Oh.
0: Dat. Nou, het land kampt momenteel al met de 4e hittegolf van deze zomer. In alle 27 grote Italiaanse steden geldt het hoogste hittealarm. Code rood is dat. De temperatuur in toeristische steden als Florence en Bologna loopt op tot een graadje of 39, 40 zelfs op sommige plekken. En in Rome, Milaan en Turijn, ook populair natuurlijk, is het met 37 graden eigenlijk ook nog gewoon hartstikke warm. Dus ja, dat ijs. Je krijgt het in je hand, zal ik maar zeggen.
3: Ja,
0: en dan moet je likken als een malle.
3: Ja. Ik denk dat niemand meer ijsjes haalt. Het is veel te warm om even door de stad te sjouwen.
0: Ja, dat is ook weer zo. Ja, inderdaad.
3: Wat doe je normaal? Ga je lekker naar Rome? Een dagje naar Rome.
0: Dagje naar Rome. Nou, zullen we lekker binnen blijven bij de airco vandaag. Het is verder ook de dag waarop er mooi nieuws kwam voor filmmaker Nina Broers. Die opgroeide in Veldhoven en Eindhoven. Ze heeft namelijk met haar korte film Waar is mijn libido? Een Student Academy Award gewonnen. Dat zijn de belangrijkste filmprijzen voor studenten. Je kunt het eigenlijk omschrijven als een Oscar voor studenten. Dus het is echt heel tof dat ze die gewonnen heeft. Ze wint de prijs in de categorie beste alternatieve of experimentele film. Op 14 september dan mag ze hem ophalen tijdens het internationale filmfestival van Toronto. En het is echt een hele bijzondere film die zeker wat ons betreft, althans wat mij betreft, laat ik dan even voor mezelf spreken, in de categorie experimentele film valt. Goeiedag.
3: Ja, eens. Ja, ze hadden me, dat is het enige ook wat ik erover zeg, ze hadden me goed te pakken.
0: Ze hadden je goed te pakken.
3: Ze hadden mij even beet.
0: Nou, we gaan straks even kijken of we contact kunnen leggen met Nina om tekst en uitleg te krijgen over datgene wat ze gewonnen heeft, ook over de film en wat er allemaal nog te wachten staat. Dus genoeg leuke dingen. Hopelijk is onze AI-muziekgenerator vandaag ook een beetje in een goede stemming.
3: Ik hoop het.
0: Want hij heeft namelijk weer een openingsliedje voor ons gemaakt. En de vraag is altijd, ja, is die leuk genoeg om straks nog een keer te draaien? En daar, die vraag die stel ik ook aan jou, Marjolein. Ja, als dat niet zo is, ja, dan gaat die hoppakee de prullenbak in. En anders komt hij straks nog een keer voorbij. Gaan we!

0: Are you ready?
1: Yeah.
0: Let's go.
1: Kees swingende, maar er zit wel een goede vibe in.
2: Ik hou wel van een beetje jazz.
1: Ja.
2: Ik vind het alleen, hij is me net iets te...
1: Iets te glad. Hij hoort niet op donderdag.
2: Nee.
1: Het is geen donderdag,
2: Jim. Ik weet niet, het is het gewoon net niet of zo.
1: Dus wegwezen maar gewoon.
2: Ja, doe maar weg.
1: Kom niet meer terug.

0: Donderdagmiddag langzaam al richting het weekend met Teddy Swims op de radio. Kan eigenlijk bijna niet beter, zou je zeggen. Mr. Know-it-all hier zo in Afslag Zuid. Nou, lekker dat de radio aanstaat. En wij doen bijna elke dag eigenlijk wel een klein onderzoekje. Want wij halen de wijsheid niet uit een boek.
1: Wij doen ons eigen onderzoek.
0: Maar dat kunnen we alleen maar doen als jij ons van input kunt voorzien. Want als dat niet gebeurt, dan is het onderzoek namelijk ook helemaal niks waard. Hoe meer mensen er meedoen, hoe betrouwbaarder het onderzoek wordt. Heb ik vroeger op school geleerd. Hè. Hoe groter de groep is die uiteindelijk deelneemt.
1: Ja,
0: dan heb je, zal ik maar zeggen, de statistieken die ook een beetje kloppen.
1: Zo hoort het.
0: Dus doe mee. Doe mee zometeen via de app 06-573-28203. Alle berichtjes komen hier binnen. En we waarderen ze stuk voor stuk. Ik ging natuurlijk onlangs op vakantie. En ik heb een beetje een oud model telefoon, Marjolein. Met niet zo heel veel geheugen.
1: Oh, heb jij de afdankertjes van de familie?
0: Ik heb inderdaad. Misschien maak ik er wel het meest gebruik van. Nou, alhoewel, ik heb twee dochters. Dus die hebben.
1: Onderschat hun niet, hè?
0: Die hebben de hele dag in de hand. Maar ik kom daarna denk ik wel redelijk wat dat betreft. En ik heb het inderdaad het afdankertje. Ik heb niet zo heel veel geheugen. Dus ik moest voor de vakantie, dacht ik van ja, weet je, leuk en aardig. Maar ik wil op vakantie ook wel wat foto's kunnen maken.
1: Ja.
0: We hadden al een keer vastgeslagen dat ik een foto aan het maken was. Net op een cruciaal moment dat hij zei, geheugen is vol.
1: Ja, dat wil je niet.
0: Dus ik denk, ik moet er even wat afgooien. Dus ik heb al wat zinloze filmpjes hebben. Had ik er al afgegooid, weet je wel. Die gewoon eigenlijk veel te veel schiet. En toen dacht ik, nou moet ik misschien eens even aan de apps gaan beginnen. Want er staan ontzettend veel apps op die je eigenlijk never nooit gebruikt. Sterker nog, er staan echt ontzettend onzinnige apps op. Ik kwam er een paar tegen waarvan ik dacht, hoe dan? Waarom heb ik die ooit op mijn telefoon gezet?
1: Ja. Een
0: waterpas.
1: Oh.
0: Ik heb denk ik een keer een schilderijtje ergens in mijn klusverleden moeten ophangen.
1: Had je die nodig?
0: Nee, nou, weg ermee met dat ding.
1: Werkt dat dan op je telefoon?
0: Ja, dan krijg je zo'n luchtbelletje te zien. Dat werkt uit. Ik had er ook twee flipcoins op zitten, twee zelfs. Dus dat is een app, daar druk je op en dan is het kop of munt. Ja, ik denk, waarom staan er ook überhaupt twee op? Ik had er zelfs ook nog een kompas op staan. Ik denk, waar heb ik een kompas voor nodig? Ja, oké, ik wandel veel, maar zo ergens nou ook weer niet. En dit was misschien wel de allerergste. Skype stond er nog op.
1: Skype?
0: Skype.
1: Dat is wel heel oud. Hoe lang heb je dat ding al?
0: Ja, die apps die draag je heel je hele leven zo'n beetje mee. Als je daar niks aan doet, dan blijven ze gewoon bespaard, zal ik maar zeggen. Of gespaard. Maar ik denk, ja, die moet ik er gewoon allemaal afgooien. Dus eigenlijk zinloze apps. Heb jij er van die dingen op staan waarvan je denkt van nou, eigenlijk moet ik die gewoon binnen de kortste keren er even afdonderen.
1: Nou, ik zit dus even te kijken. Ik
0: jij
1: heb
0: niet,
1: dat
0: he?
1: Niet echt.
0: Nee, zo dacht ik al.
1: Ja, nee, ik ben een opgeruimd type.
0: Mevrouw heeft weer alles op orde.
1: Ja, sorry.
0: Goh,
1: ja.
0: Saai, hè? Wat een gestructureerd leven
1: ja,
0: heb jij.
1: Ja, ik weet het wel. Ik ben een saaie pief. Ja, maar ja.
0: Maar wel lekker af en toe gewoon, toch? Dat alles gewoon ook klopt in je leven. Ik dus wel. Ik vraag me af of er nog meer mensen zijn die inderdaad...
1: Ik denk een boel wel, hoor.
0: Ik denk het ook wel. Want weet je, soms heb je gewoon even een app nodig.
1: Even iets nodig, ja, en dan laat je dat weer gaan.
0: Ja, of even gewoon een simpel voorbeeld. Je vliegt een keer, ik noem maar iets, via een vliegveld waar je nooit komt. Düsseldorf bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dan denk je, oh, ik moet even de app downloaden van het vliegveld, want daar staat alles in. Nou, download je hem.
1: Laat je dat weer gaan.
0: En dan uiteindelijk staat hij er 5 jaar op en kom je nooit meer op Düsseldorf.
1: Hey, of inderdaad iets van een hotel, of weet ik veel. Je gaat even iets downloaden, oké.
0: Ik heb ook een keer inderdaad een hotel, was dat in Spanje. Dan moest je een app downloaden en dan kon je de deur mee openmaken. Die staat er ook nog steeds op.
1: Ja, precies. Heb je niks meer aan.
0: Heb ik helemaal niks meer aan. Goed, heb jij van die zinloze apps op je telefoon staan, ja of nee? En wat zijn dat dan voor apps? Apps die je misschien een heel lange tijd al niemand naar om hebt gekeken en waar je eigenlijk denkt, ja, die kunnen er eigenlijk gewoon af. Maar ja, ze staan me niet in de weg. Ik ben benieuwd wat voor apps dat zijn. Wat voor rare dingen erop staan waarvan je eigenlijk denkt, ja, zinloos, ik gebruik ze nooit meer, maar ze staan er nog wel op. Ze kunnen er eigenlijk af. Laat het even weten via de app. Ja, de app. De WhatsApp in dit geval. 06-573-28203. Dan maken we er straks eens even een mooi overzichtje van.

0: Nou, Look and Nobody's Wife. Klein onderzoekje zijn we mee bezig. Hè. We hebben jouw hulp daarbij nodig. Want ja, ik denk dat er best wat mensen zijn die van die zinloze apps op hun telefoon hebben staan. Zo'n app die je één keer downloadt en je denkt, nou, die heb ik nu even nodig. En die vervolgens jaren op je telefoon blijft staan. En pas op het moment dat je geheugen tekort komt, dat je denkt, oh, die zal ik er eens afdonderen. Waarom heb ik die ooit gedownload? Nou, dat soort dingen. Heb jij ze op je telefoon staan? Laat het dan even weten in de app 06-573-28203. Ook vooral, wat voor app is dat dan? Ik zei al, ik had nog de app van Skype erop staan. Nou, dat is natuurlijk al jaren achterhaald. Die kan er gewoon vanaf en dan heb je toch weer wat meer ruimte voor andere dingen. Dus wat voor onnozele of zinloze apps heb jij op je telefoon staan die je eigenlijk never nooit meer gebruikt? 06-573-28203. Gaan we ondertussen naar Nienke, want die is aangeschoven in de studio voor het nieuws. Wat heb je zometeen, Nienke?
1: Een foto op een telefoon van een man heeft geleid tot 4 aanhoudingen voor het bedreigen van de burgemeester van Breda. En een man van 86 houdt al 50 jaar het weer bij in zijn dorp.
2: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
3: Of je nou liever vroeg opstaat of tot laat doorwerkt, meer van het denken bent of van het aanpakken, misschien hou je wel van nieuwe dingen uitproberen of hou je liever vast aan mooie tradities. Terwijl de een wat meer van gemak houdt en de ander liever een beetje een uitdaging zoekt. Wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame trekken graag samen met je op, zodat jij je bedrijf kan laten groeien. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
4: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
5: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
0: 1 over half 5, nog even langs de ANWB. Daar zit Robert Vriezen voor de verkeersinformatie. Robert, goedemiddag.
6: Hi Ronnie, goedemiddag. Ja, ik kom even vertellen dat het allemaal prima doorrijdt in onze regio. Alleen de vertraging onze regio in op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Weert Noord is namelijk de weg dicht. Daar stond een auto in brand, de boel moet worden opgeruimd. Dat gaat volgens Rijkswaterstaat nog tot 7 uur vanavond duren. Dus moet je omrijden en dat gaat richting Eindhoven via Venlo over de A73 en de A67.
0: Dank u, tot later weer.
6: Hoi hoi.
0: Omroep Brabant. Ja, het is droog in onze provincie met geregeld ook zon. Temperaturen tussen de 22 en 25 graden. Komende nacht dan is het helder en dan zakt de temperatuur naar een graad of 11. En Nienke Cuperus heeft het nieuws voor je.
1: 4 mannen zijn donderdag opgepakt voor het bedreigen van burgemeester Paul Depla van Breda. In maart hing een spandoek met daarop de woorden Depla dood bij een kroeg. Supporters van NAC Breda kwamen daar samen voor de wedstrijd tegen Feyenoord. De burgemeester deed aangifte en de politie begon een onderzoek. Een foto op een telefoon van een van de mannen leidde tot de aanhoudingen. Het gaat om mannen van 16, 32 en 34 jaar oud uit Breda en om een 24-jarige man uit Oosterhout. Een arrestatieteam van de politie is vanmiddag een huis in Eindhoven binnengevallen. In het huis zou een verdachte met een wapen zitten. De agenten zetten de omgeving af en haalden zo stil mogelijk de voordeur eruit. Daarna stormden ze naar binnen. Een persoon werd uiteindelijk niet gezien. Wel werd er een voorwerp gevonden dat op een vuurwerpwapen lijkt. Wordt nog onderzocht of het een echt wapen is.
0: Ja, normaal rammen ze die deur in, maar hier hebben ze het stil gedaan. Dus ja, normaal zijn ze een grote boomstam. Bam,
1: hoe haal je nou heel stil een voordeur eruit? Ik vind het knap.
0: Nou, precies, maar het is gelukt blijkbaar.
1: Ja, blijkbaar, ja. De treinen die door de natuurbrand in Limburg stilstonden, rijden sinds vanochtend weer. Wel zet Arriva minder treinen in dan normaal tussen Boksmeer en Venray. Gistermiddag werd het sein brandmeester gegeven. Toch leidde het vuur afgelopen nacht nog 2 keer op, meldt de regionale omroep L1. Ook geldt er nog een noodverordening. Bert Vloed uit Overloon is dagelijks druk in het weer met het weer. De 86-jarige amateurweerman krijgt het helemaal warm van hitterecords en neerslagcijfers. Op 2 plekken heeft hij een weerstation hangen en zo verzamelt hij al 50 jaar lang gegevens over het weer in zijn dorp. En zijn liefde ervoor begon al vroeg.
7: Vroeger hadden we op de radio mededelingen voor land- en tuinbouw. 4 minuten voor 12:30. Op de boerderij stil zijn. Want vader moest luisteren naar de weerbericht. Want ja, Vroeger hadden we geen televisie, geen telefoon, geen 0,0. En daar heb ik zeer waarschijnlijk een tik van overgehouden. Zo ben ik dan in de loop van de jaren ben ik dan aan het weer begonnen.
0: Mooi dit, leuk. Ja,
1: vroeger hield hij allemaal weerpraatjes op de radio. Ja? Nu is het alleen nog een hobby. Ja, en daar gaat hij dus voorlopig nog wel even mee door.
0: Maar dit zijn wel vaak de meest betrouwbare weermannen die er zijn, weet je dat?
1: Is dat zo?
0: Ja, dat vind ik wel. Die raken vaak de kern. Die hebben zoveel informatie verzameld op allerlei manieren om dat weer te voorspellen.
8: Ja, dat moet wel goed zijn.
0: Ik ken er ook eentje van, serieus. En die had

0: klein tipje van de sluier oplichten? Of een...
1: Nou, iedereen is heel georganiseerd.
0: Hé?
1: Ja.
0: Wat?
1: Ja, ik had het ook niet verwacht. Ja, of iedereen durft het niet te zeggen, maar dit is, mag ook anoniem, hè?
0: Ja.
1: Ja, dus het geeft niet.
0: Dus eigenlijk zinloze apps op je telefoon, dat is de vraag. Of heb je die er misschien inderdaad al afgegooid? Dat kan natuurlijk ook. Hè? Heb jij van die zinloze apps op je telefoon staan die je eigenlijk nooit gebruikt? Laat het even

0: Ja, het is zomer in onze provincie. Hè. Lekkere temperatuur over het algemeen. Zonnetje laat zich ook nog geregeld zien. Hè. Nou, daar hoort Santana bij, samen met Rob Thomas in dit geval. En het heerlijke Smooth en het onderzoekje. Want wij halen de wijsheid niet uit een boek.
1: Wij doen ons eigen onderzoek.
0: Juist, en dat kunnen we alleen maar als jij daaraan bijdraagt... door middel van informatie via de app 06-573-28203. WhatsApp dan in dit geval. Want het onderzoekje gaat ook over apps. Ik zei al, hè, voor de vakantie, ik wilde even wat ruimte vrijmaken... maken nog op mijn telefoon, want je wilt tijdens de vakantie natuurlijk toch gewoon foto's maken. En als die dan in één keer vol is op het moment dat jij de foto van je leven aan het maken bent, dan ben je hartstikke zuur. Dus er moest wat af, wat filmpjes eraf gegooid en ook wat apps die er, nou denk ik, misschien al wel jaren op stonden, waarvan ik dacht, ja, waarom heb ik die ooit gedownload? Een Flipcoin, hè, dus dat je op het scherm drukt en dat die dan koppelt.
1: Dat vind ik misschien nog wel de nutteloosste.
0: Nou ja.
1: Ik pak even een muntje.
0: Ja, ik denk dat ik die ooit gebruikt heb voor een spelletje of zo. Dat is mijn gevoel een beetje. Een waterpas, nou, ik ben helemaal geen klusser, maar ik heb een blijk ooit nodig had. En Skype stond er dus nog op. Nou ja, goed, zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus ik dacht, nou, dat heb jij vast en zeker ook. Je hebt vast en zeker ook van die nutteloze apps op je telefoon staan. Nou, Marjolein, ik sprak jou er als eerste op aan. Jij bent te keurig in het leven. Je bent te correct.
1: Ik heb het allemaal opgeschoond.
0: Je hebt het allemaal opgeschoond. Je hebt helemaal geen onzin op je telefoon. Echt helemaal niks?
1: Nou ja, onzin. Ik heb wel een Sudoku-spelletje erop, maar die speel ik af en toe.
0: Ja, dat is een spelletje. Nou, maar dat gebruik je dan ook.
1: Gebruik ik? Nee, ik heb niks wat ik niet gebruik.
0: Hoe ga jij dan om, als ik een andere vraag mag stellen, met bijvoorbeeld jouw mailbox.
1: Oh ja, die is opgeschoond.
0: Oh echt?
1: Ja, ik kan jou zelfs mijn werkmail, dan kan ik je nu tellen. Ik heb in mijn werkmail, hij moet even laden. 4 mailtjes staan, that's it.
0: In jouw werkmail heb jij 4 mailtjes
1: Want
0: staan.
1: Alles gaat in een mapje.
0: Hoe kan ik dat zien dan hoeveel ik er heb? Dat kan ik zo niet zien.
1: Ik zat laatst even bij onze chef mee te kijken op zijn scherm.
0: Ja.
1: Nou, toen kreeg ik echt een beroerte.
0: Nou,
1: ik heb iets van 3000 mails.
0: Nou, ik heb hier dus op mijn persoonlijke e-mailbox, zie ik nou...
1: Ja?
0: 81.971 ongelezen mailtjes.
1: Nee.
0: Ja, ik zweer het je echt. 81.971 ongelezen mailtjes.
1: Nee, dat kan ik zo
0: niet
1: over.
0: Ja, dat gewoon binnen. Ik denk, ja, doei. Heb ik nou...
1: Ja, maar hier is ook geen beginnen meer aan.
0: Nee, dat doe ik niet. Maar goed, hoe zit het met de apps op de telefoons?
1: Ik denk dat iedereen net zo'n keurige e-mailbox heeft. Want ze zijn allemaal heel netjes.
0: Nee, echt?
1: Ja, Ellie die zegt zelfs... bij mij worden de apps die ik nooit gebruik automatisch verwijderd.
0: Oh.
1: Dus er zit waarschijnlijk een limiet op. Gebruik je een app langer dan, weet ik veel, zoveel maanden niet... dan vloep, gaat hij eraf.
0: Zou je dat in kunnen stellen of zo?
1: Ja,
0: dan?
1: Misschien ja. Dat is wel handig.
0: Ja, ik weet wel dat die soms inderdaad apps... dan blijft het icoontje wel staan. Maar dan staat de app aan zich er niet meer op.
1: Dan wordt het een beetje grijs ook,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, dan moet je hem eigenlijk weer opnieuw downloaden als je
1: klopt,
0: nodig hebt.
1: Ja. En Nathalie die zegt, nou, ik kan jullie niet van input voorzien... wat betreft zinloze app, want ik ben net zo gestructureerd als Marjolein. Mark die heeft wel een paar, die zegt... ik heb 2 ghost-apps erop staan die ik nooit gebruik. Toen zei ik, wat zijn ghost-apps?
0: Ja, wat zijn dat?
1: Daarmee kan je stemmen horen van mensen die niet meer onder ons zijn.
0: Wat spooky.
1: Ja,
0: nou, die zou ik tegelijk afgooien.
1: Paranormale app, ja, ik zou ze er ook afhalen. Iemand had nog, en dit vind ik denk ik een hele herkenbare... de corona-app.
0: Nou, oh ja, die had ik die heb ik ook nog niet zo lang geleden afgegooid.
1: Precies, die hebben we niet meer nodig, gelukkig.
0: Nee, gelukkig niet.
1: Ja, dat is ook zoiets. Patrick die zegt, nou, ik al regelmatig een opschoonactie. Dus bij mij geen oude apps. Marielle die zegt het ook. Ik ruim regelmatig overbodige apps op. Ik heb zelfs alle socials opgeruimd. Het kostte me veel te veel tijd. Ik heb alleen nog wordfeut.
0: Nou, heerlijk. Lekker relaxed.
1: Leuk.
0: Overzichtelijk.
1: Lekker een beetje wordfeuten. Alex die zegt, nou, als ik spelletjes speel waarbij ik denk, ja, leuk, dan download ik ze. Speel ik hem 1 keer en dan vaak 10 advertenties. Dan ben ik er weer zat van.
0: Vreselijk.
1: Dus die hopen wel op. Hij heeft een stuk of 10 of 15 op zijn telefoon staan.
0: Oh, echt?
1: Ja, Bianca die zegt nog wel, ja, apps waar je niet veel aan hebt, die heb ik wel. Bijvoorbeeld BN De Stem. Ik kan daar nooit iets lezen. Ik ben overgestapt naar Omroep Brabant.
0: Ja, dat vind ik ook ontzettend frustrerend. Als je inderdaad de dingen wil lezen, waar dan ook, maakt niet uit wat het is. Maar je klikt erop en dan is het premium.
1: Ja, of met spelletjes, steeds advertenties tussendoor. Ga weg. En ze zei ook nog, ja, en apps die ik ook eigenlijk niet gebruik. Zoals eetmeter, afvallen. Ze zegt, ja, ik duik nog steeds op zoek naar koek en chips.
0: Ja, die helpen, die apps die kunnen je niet helpen in het leven.
1: Nee, ze zegt ook, dat is meer iets van doorzettingsvermogen.
0: Ja,
1: En Twan die zegt nog, ja, ik had 3 ongeveer precies dezelfde apps. Totaal niet, eigenlijk niet nodig, want 1 is genoeg om het te vertalen.
0: Oh ja.
1: Hij zegt, ja, makkelijk. Ik werk in het onderwijs. Makkelijk met ouders. Makkelijk communiceren. Maar ja, ondertussen, 1 is genoeg.
0: Ja, dus er zijn wel wat mensen die inderdaad van die zinloze apps op hun telefoon hebben staan.
1: Ja, zeker.
0: Maar een groot gedeelte is dus ook gewoon heel structureel en goed opgeruimd.
1: Lekker opgeruimd.
0: Nou, wat. Goed. Nou, dankjewel voor jullie input. Ja, die frustratie inderdaad. Als je iets wil lezen en dan premium.
1: Ja, irritant. Dat hebben wij niet hoor, trouwens.
0: Nee, precies. Bij ons kun je gewoon alles lezen. Ja. Omroep Brabant, kijk maar. En download ook onze app, dat is keihandig. Ik ga zo meteen bellen met een bedrijf in onze provincie voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. En daarvoor ga ik zo meteen een lijntje uitgooien richting het prachtige Mil. Omroep.

0: voor een lekker muzikaal energy shot.
1: Ja, is altijd lekker. Een fijn liedje zo aan het einde van de werkdag. En daarvoor ga ik bellen naar Mil, zei ik net al. Ik heb er ook een bedrijf bij gevonden. Dat is eiken-balken.nl aan de Karstraat nummer 32 in de Mil. Eens even kijken wat ze daar graag zouden willen horen aan het einde van de werkdag.
2: U spreekt met de automatische telefoonbeantwoorder van Oud Import van Hogenhof. In verband met onze zomervakantie zijn wij gesloten van 25 juli tot en met 8 augustus.
1: Nope.
2: Voor dringende zaken zijn wij te bereiken op 06...
1: Nee, dat is zo dringend is nou ook weer niet. Nou, dan ga ik even een ander bedrijf bellen. Even kijken, dan wordt het Boekestein Transport Service, eerste industrieweg nummer 28 in de Mil. Ga ik daar eens even naartoe bellen. Dus even kijken wat ze graag zouden willen horen. En of ze op vakantie zijn, ja of nee.
3: Goedemiddag, Boekestein Transport, met Babs.
1: Hey Babs, met Ronnie, Omroep Brabant Radio.
3: Hallo.
1: Hoi, alles goed daar?
3: Jazeker.
1: Ja, is het een zware werkdag voor jou of niet?
3: Nee hoor.
1: Oh, gelukkig. Nee, ik wil je nog even succes wensen met de rest van de werkdag namens ons en de rest van Brabant. En ik wil je voorzien van een leuk stukje muziek, zodat je nog een beetje energie krijgt voor de rest van de werkdag. Dat is eigenlijk het idee een beetje.
3: Oké, dank je.
1: Ja, dus de vraag is, wat zou jij leuk vinden om te horen op Omroep Brabant Radio?
3: Dolce Vita, Ryan Paris.
1: Oh, lekker. En waar komt die herinnering vandaan?
3: Zomervakantie,
1: ja,
3: naar Italië.
1: Lang geleden dan wel, denk ik, of niet?
3: Nee, ik ben helaas alweer terug van vakantie. Dus dan kom ik nog een beetje terug in mijn vakantie.
1: Oh, okay, nee, ik dacht dat je toen, destijds, toen het een hit was in de jaren 80, dat je toen in Italië was. Maar
3: ja, ook. Ja. Maar ja, afgelopen jaar ook weer in Italië geweest, dus heerlijk.
1: Je bent verliefd op Italië, ik hoor het.
3: Ja.
1: Ja, mooi land, heerlijk. Het is er overigens wel bloedheet nu, hè? Code rood, hè, op heel veel plekken. Dus eigenlijk moet je er nu ook weer niet zijn.
3: Ach ja, in Nederland is het ook heet, maar als ik in Italië ben, heb ik vakantie. En
1: dat is waar.
3: In Nederland moet ik werken.
1: Ja, in Mil is het wat koeler vandaag dan 40. Graden. Dat weet ik 100% zeker.
3: Ja, zeker. Dus, zeker.
1: Ik ga Dolce Vita draaien en ik wens jou nog succes met de rest van de werkdag, hè?
3: Zelfde.
1: Yo, houdoe.
3: Okay, doedoe.
0: De laatste loodjes van je werkdag.
4: Dit muzikale energy shot is voor jou.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
3: Cute.
2: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt. Ik kan...

0: bewuste spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
5: Lekkere van Albert Heijn.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
6: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karreman spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel voor de verkeersinformatie naar de ANWB. Robert Vriezen, goedemiddag.
10: Hi Ronnie, goedemiddag. Het rijdt over het algemeen prima door in onze regio. Her en der heb je een paar minuutjes vertraging. Iets meer vertraging op de A16, Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum. 5 kilometer file. Vanaf de Moerdijkbrug is je vertraging daar een kwartier. En net buiten onze regio is de A2 dicht. Maastricht-Eindhoven bij Weert-Noord. Daar stond eerder vanmiddag een auto in brand. De boel zijn ze nu aan het bergen. Daarvoor is de rijbaan dicht tot 7 uur vanavond. En moet je omrijden richting Eindhoven via Venlo over de A73 en de A67.
9: Dankjewel. Freek en Eva die wonnen in mei van dit jaar hun eigen eiland in Zweden. Maar ze hebben er nog geen stap op gezet. Ze gaan namelijk volgende week die kant op. Ja, je zal toch maar een eigen eiland winnen. Nou, ze maakten het mee. We gaan ze straks nog even bellen of ze er klaar voor zijn en wat de verwachtingen natuurlijk zijn en wat er in de tussentijd allemaal gebeurd is. Want ze stappen maandag op het vliegtuig. Yes, komt er zo direct eerst aan met Owner of a Lonely Heart.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met de warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
15: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
16: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
17: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
16: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
18: Dit is Omroep Brabant. Met nu
19: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
20: Hey, Ronnie!

0: Ja, toch wel een iconisch begin, dit liedje ook van Yes. Over of a Lonely Heart kwam uit het mooie decennium, de jaren 80.
1: Omroep Brabant.
0: Zometeen Run, One Republic. Maar eerst gaan we naar Marjolein, want die praat je even bij.
2: Let op, als je vaak over de A58 rijdt, aanstaande zaterdag gaat hij namelijk opnieuw dicht voor ruim een week. Het gaat om het stuk van Breda naar Roosendaal. Vorige zomer ging de weg ook al een tijdje dicht voor onderhoud. Nu is deel 2 daarvan aan de beurt. Ze werken onder andere aan viaducten, asfalt en doen maai- en snoeiwerk. Vanaf zaterdag 9 uur 's avonds is de weg dicht tot en met zondag 16 augustus vroeg in de ochtend. En de Tour de France kan voor Huub Arts uit Wintelree een mooi vervolg krijgen. De 24-jarige Brabander maakte indruk met 5 top 10 noteringen in zijn allereerste Tour. En zijn ploeg ziet hem daardoor ook als een mogelijke kopman voor sprintetappes. Ook topsprinter Tim Merlier die denkt dat Arts alles in huis heeft om door te groeien tot een etappenwinnaar.
0: Kan ook haast niet anders met zo'n lieve moeder die we toen in de uitzending.
2: Ja, wat een lieve moeder. Dat moet dan wel.
0: Moeders wilden ook een beetje in de buurt blijven bij
2: Huub. Ja, precies. Want, gewoon in de buurt zijn van je kind.
0: Ja, weet je, dat hoort ook. Het zijn spannende tijden voor hem.
2: Nou, maar dat is ook zo. Ja, en dan in haar ogen, hij is nog maar 24,
0: precies,
2: hè?
0: Ik vind het zo'n mooi verhaal. Heerlijk,
2: ik vind het echt mooi. En een Belgisch gezin dacht 2 keer een vakantieappartement te boeken, maar stonden 2 keer voor een dichte deur. Sterker nog, 2 keer voor een niet bestaande deur. Hm? Nou, na een lange autorit richting, ja, het mooie, waar gingen ze nou heen? Spanje, Italië volgens mij, Italië. Bleek hun geboekte appartement daar aan de kust helemaal niet te bestaan.
0: Hou op zich.
2: Ja, ze werden daar, ze kwamen aan, ze wouden parkeren, ze wouden uitpakken, maar ze konden het huis niet vinden, het appartement. Ja. Nou, een buurman ging meezoeken, die zei tegen hun, ja, sorry meneer, maar dit hier wat u laat zien, bestaat helemaal niet.
0: Maar dat was gewoon een AI-gegenereerde foto of zo?
2: Waarschijnlijk.
0: Of een ander appartement,
2: ja,
0: maar niet.
2: Misschien de buitenkant wel echt, maar dan de binnenkant niet.
0: Oh, wat erg.
2: Toen in paniek natuurlijk, want ja, je staat daar, de auto vol, misschien de kinderen wel in de auto. Oh. Je moet toch ergens heen. Oh. Via ook weer, want dat vorige was ook booking.com.
0: Ja.
2: Nieuwe appartement geboekt.
0: Ja.
2: 3 keer raden.
0: Alweer?
2: Weer een spookadres.
0: Hoe kan dat nou?
2: Ja, bizar, hè?
0: Maar weet je, ik boek ook wel eens dingen via booking.com. Ik heb er ook wel goede ervaringen mee tot nu toe.
2: Ja.
0: Dat zeg ik gewoon heel eerlijk. Ik vind het ook lekker dat je bij wijze van spreken nog een dag of 2 dagen van tevoren kunt annuleren. Dat vind ik altijd
2: wel
0: chill.
2: Ja.
0: Maar als ik een accommodatie wil boeken waarbij bijvoorbeeld maar 2 recensies staan, dan skip ik hem al.
2: Ja, dan wordt het wel een beetje nerveus.
0: Vind ik wel een hele nieuwe accommodatie.
2: Ja.
0: Laat maar even, weet je wel. Dus ik kijk wel ook. Geen idee of dat een goede maat is, hè, om uiteindelijk een beslissing te nemen. Maar voor mij voelt het veiliger als ik zie dat er 1200 recensies bij staan, als dat er maar 2 bij staan.
2: Ja, dus maar ik denk ook dat dat een hele goede maatstaf is. Ja, want het is daar wel een probleem. Want lokale media die zeggen dat er 120 gezinnen op diezelfde manier daar opgelicht zijn.
0: Oké.
2: Okay. Dus het is misschien iets wat daar rond de Adriatische kust een beetje speelt. Nou, de politie is nu bezig met onderzoek. Maar ja, ga die mensen maar eens vinden.
0: Ja, die vind je never nooit. Dus als je daar een appartement in die buurt boekt, dan moet je toch maar eventjes op je hoede zijn, zou
2: ik
0: maar zeggen.
2: Dat, ja, ik wou nog even kijken of ik echt precies kon zien waar het is. Oh, het kustplaatsje Cesenatiso.
0: Oké.
2: Okay. Nou ja. Het klinkt met een C en het klinkt als Cesenatiso.
0: Het klinkt als een rovershol.
2: Google het maar.
0: Hey, Freek en Eva, die gaan niet naar Cesenatiso. Die gaan naar hun eiland in Zweden volgende week. Ze hebben een eiland gewonnen daar. En ja, hoe is het met ze? Hebben ze er een beetje zin?

0: Het is de ultieme droom van heel veel avonturiers toch wel. Je eigen onbewoonde eiland waar je kunt ontsnappen aan de dagelijkse rat race vol e-mails, appjes en andere geneuzel. Nou, Freek en Eva uit Beerlikum en Den Bosch die kregen na een wedstrijd waarvoor ze een geinig filmpje moesten opnemen in mei een mailtje met in het onderwerp Congrats with your own island. Dus ze waren gewoon de winnaar. Ze hadden een eiland gewonnen. Ja, en daar begon het feest eigenlijk. Een feest dat nu een soort hoogtepunt gaat naderen. Want ze gaan er binnenkort naartoe. Hun eigen eiland in Zweden. Freek, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja zeker.
0: Beetje excited al of niet?
1: Ja, bijzonder gespannen, maar wel een leuke, gezonde spanning. En het gaat echt gebeuren.
0: Ja, precies. Dat, want jullie zijn de beheerders geworden hè, voor een jaar. Want zo zit het natuurlijk eigenlijk echt. Nog even in het kort, wat is het voor een eiland?
1: Ja, dat is een goede vraag. Want wij weten in principe niet heel veel meer dan de foto's die we tot nu toe hebben gezien. En een kleine blik op Google Maps. Maar als ik het eiland een beetje kan omschrijven, is het... Ja, volgens mij is het 250 meter breed, 250 meter lang, dus ook niet heel erg groot. Er staan wat bomen op, er zijn wat rotsen, er is volgens mij nog een soort van klein meertje in het eiland zelf. Best wel noordelijk in Zweden, dus het is een flinke rit.
0: Ja, en hoe heet het? Heeft het ook een naam, het eiland, of niet?
1: Ja, absoluut. De uitspraak zal waarschijnlijk niet helemaal correct zijn, maar op zijn Zweeds is het iets als... Mjetbodan.
0: Dat klinkt,
2: klinkt goed, toch?
0: Klinkt als een heel leuk stukje op deze aardbol. Mjetbodan.
1: Hey, ja, the place to be.
0: Ja, jullie vertrekken maandag. Waarom eigenlijk pas maandag? Want je hebt natuurlijk in mei in principe dat eiland al tussen aanhalingstekens gewonnen.
1: Ja, klopt. Ja, we hadden allebei drukke agenda's en dingen die we helaas hier in Nederland nog moesten doen. Ook wel leuke dingen hoor, dus dat was het probleem niet. Maar in augustus vonden we toch een plekje om 3 weken te kunnen gaan. Dus die hebben we meteen geblokt van, dan gaan we naar het eiland.
0: Ja, en hoe gaat dat dan? Word je daar door een organisatie ontvangen? Is er een soort van, tussen aanhalingstekens, officiële sleuteloverdracht?
1: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat er helemaal niemand op ons staat te wachten op het eilandje. Ik moet wel zeggen dat de Visit Sweden, de organisatie die de winactie heeft georganiseerd, helpt ons wel heel goed met... die hebben natuurlijk ook een mooie reischeck aan ons overhandigd. En die helpen ons wel heel goed met het plannen van de reis en het boeken van alle accommodaties. Maar op het eiland moeten we het echt zelf gaan redden.
0: Maar hoe weet je dan dat je het goede eiland pakt? Want er liggen er meer.
1: Ja, klopt. Dat wordt ook nog wel een dingetje. Ik denk dat iemand ons op de kant, een local, ons de juiste richting moet wijzen. En dat we dan maar gewoon in één rechte lijn er naartoe moeten peddelen. En dat, ik verwacht geen bordje van je bent hierop met Mjetbodan.
0: Nee, precies.
2: Peddelen ook, zeg jij?
0: Ja, met de boot natuurlijk.
2: Ja, maar is dat te doen? Moet je dat allemaal met de hand? Moet je daar komen? Moet je roeien?
1: Ja, dus je kan er met de kano naartoe. Het is volgens mij iets van een... 700 meter, kilometertje peddelen.
2: Ja.
1: Alleen kregen we vanmiddag wel een eerlijk gezegd een spannende mail vanuit Zweden dat misschien roeien voor twee onervaren roeiers niet heel slim is als we echt de zee over moeten steken. Dus daar moeten we nog even goed over nadenken.
0: Dus er moet eigenlijk een helikopter ingevlogen worden voor jullie. Dat is eigenlijk de wens die je nu uitspreekt.
1: Ja, of een mooi bootje geregeld worden die ons op en neer kan varen, maar...
0: Ik zie dat geklungel al, weet je wel. Dat je met z'n tweeën in zo'n bootje zit. Je hebt natuurlijk ook gewoon bagage, neem je mee.
2: Precies, alles
0: moet
2: mee.
0: Het wordt wel een relatietest, Freek, dit hoor.
1: Ja, je wil niet weten hoe dat bij ons in de kano gaat. We hebben al geoefend met kanoën en dat ging niet zonder slag of stoot.
0: Hey, wat als je op dat eiland aankomt, wat hoop je dat je denkt of voelt als je dan jouw eiland op gaat stappen?
1: Ja, ik denk dat we met z'n tweeën eerst heel hard gaan lachen om het feit dat we überhaupt op ons eigen eilandje staan. En dan gaan we natuurlijk onszelf een mooie rondleiding geven op het eiland. En ik hoop toch dat er gewoon een heel mooi plekje is waar we onze tent op kunnen zetten zonder al te veel gedoe. En dat we daarna gewoon lekker kunnen chillen en proberen te overleven op het eiland.
0: En de Brabantse vlag daar hoppakee in de grond, hè, denk ik.
1: Ja, die moet mee, 100.000%.
0: Hey, wat zijn de plannen verder nog op dat eiland? Wat mag je wel en wat mag je niet?
1: Goede vraag. Je mag heel veel niet. Nee, je moet gewoon de natuur respecteren en je houden aan de Allemansche ratten, noemen ze het in Zweden. Dus dat zijn eigenlijk de wetten en regels van Zweden die gaan over natuurbeheer. Maar wat we wel mogen is gewoon daar recreëren. Dus zeg maar tentje opzetten. Als het goed is mag je ook een vuurtje maken, vissen. Dus dat soort dingen mogen we allemaal wel.
0: Ja, heb je nog iets moeten ondertekenen of niet via die organisatie? Want je bent de beheerder ook van dat eiland. Dus je bent er misschien nog een beetje verantwoordelijk voor.
1: Ja, klopt. Nou, we hebben een vinkje en een handtekeningetje moeten zetten onder dat we die regels en wetten en plichten hebben gelezen en accepteren. En verder valt het allemaal reuze mee.
0: Ja. Hey, en nou zit het natuurlijk al een bepaalde tijd. Hè. Mei hebben jullie het gehoord, het is nu augustus. Wat voor ontzettend goede suggesties en adviezen heb jij de afgelopen maanden gekregen van allemaal vrienden en familie als het gaat om dit eiland? Wat hebben ze tegen je verteld?
1: Ja, goede vraag. Ja, eigenlijk nog weinig echt adviezen of dingen waarvan we nu op de hoogte zijn. Het enige wat ik dus zeg is dat we vanmiddag wel een spannende mail vanuit Zweden zelf kregen. Waar nog wel wat goede adviezen en misschien afraadsels tussen zitten.
0: Ja.
1: Dus die gaan we nog eens even goed lezen.
0: Ja, hoe is het met telefoonbereik daar? Want de laatste keer dat we hier spraken schoot je aardig in de stress toen je realiseerde dat er misschien helemaal geen bereik is.
1: Ja, klopt. Ja, we zijn er een beetje op teruggekomen, want het is dus volgens mij niet heel ver van het vaste land af, 700 meter, een kilometertje. Dus misschien zit de kans er toch wel in dat we daar enige bereik hebben. Al moet ik wel zeggen dat het is niet dat er een dorpje of een stadje meteen aan de waterkant zit. Het is wel volgens mij een beetje in the middle of nowhere.
0: Ja, precies. Als je daar voet aan land zet, wanneer gaat dat gebeuren exact?
1: Ja, de 18e hopen we daar voet aan wel te zetten.
0: 18e augustus.
2: Ja, maar dan gaan we het toch gewoon proberen?
0: Ja, zullen we dan gewoon even afspreken dat we tegen die tijd eventjes bellen? Hè, om eens te kijken hoe jullie dat moment ervaren hebben of gaan ervaren dat je voet aan wal zet daar op je eigen eiland.
2: Kijken of je bereik hebt.
0: Nou dat, want anders krijgen we ook geen verhaal.
2: Nee, dat weten we niet.
0: Zullen we dat afspreken, Freek?
1: Ja, dat lijkt me superleuk. Ja, het kan zijn dat dat dan klinkt alsof we in een hele lange tunnel rijden, maar dat zien we dan wel.
0: Nou, vinden we helemaal niet erg. Heel veel plezier sowieso. Ga er alvast van genieten. Alleen de voorpret is al goud waard volgens mij. Hele goede reis gewenst. En laten we alvast zeggen, tot de 18e om en nabij dan.
1: Komt helemaal goed. Gaan we doen.
0: Oké, groetjes. Houdoe.
1: Oké, houdoe.
3: Het gezelligste einde van je dag. Afslag Zuid. Van 4 tot 7 op
4: One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.

0: even serieus. Je zal toch maar zo kunnen toeteren zoals de saxofonist in dit liedje van Bakermat.
1: Nou, daar zeg je wat.
0: Wij hebben alle twee, dat we hebben zeker raakvlakken.
1: Ja.
0: Een van de raakvlakken is dat wij alle twee ons snoei verliefd zijn op een saxofoon.
1: Ja, ik vind dat zo'n waanzinnig geluid. Vroeger wou ik dat altijd graag spelen.
0: Ik ook, ja.
1: Nooit gedaan.
0: Nee, ik ook niet. Maar, en vooral een alt-sax dan die je hoort toeteren. Ja, die een beetje scheurt ook.
1: Het ook zo cool. Het lijkt ook zo cool. Ik zie dan ook zo'n jazz iemand met zo'n zonnebril op. Zo een beetje
0: waanzinnig.
1: Saxofoon. Ja, vet hoor.
0: Bakermat One Day. Je zal toch zomaar kunnen toeteren zoals de man die aan het toeteren is in dat liedje van de Bakermat One Day. Echt gewoon waanzinnig. En ik vind overigens ook, pak ook George Michael met Careless Whisper die toeteren in het begin. Nou, dat is
1: ook
0: gewoon
1: heel cool.
0: Waanzinnig toch. Ja,
1: dat is een goed instrument.
0: Of van You're a Friend of Mine, Clarence Clemons en Jackson Browne in het begin. Dat die even lekker schuurt.
1: Ook heel leuk.
0: I love the saxophone.
1: I love it.
0: Heftig nieuws. Zojuist in één keer binnengekomen. Echt een paar minuutjes geleden. Het gaat over Journey Kaagman. Journey Kaagman die is namelijk op 79-jarige leeftijd overleden. Zo werd het net bekendgemaakt.
1: Ach.
0: Familie heeft dat laten weten in een verklaring. De zangeres die is natuurlijk bekend van de band Earth and Fire. Leed jarenlang aan de ziekte van Parkinson. En is overleden op 31 juli. Dus dat is al bijna een weekje geleden. Maar is nu officieel bekendgemaakt. En ja, zij was natuurlijk de zangeres van Earth and Fire. Had grote hits met onder meer Memories en Weekend. Was ook jurylid bij Idols.
1: Idols, natuurlijk.
0: Had het de laatste jaren gewoon niet makkelijk vanwege die ziekte van Parkinson. En is dus 31 juli overleden.
1: Hebba, verschrikkelijk.
0: Ja, dat zijn berichten die wil je eigenlijk niet zien.
1: Nee, helemaal
0: maar die horen erbij, helaas. We gaan richting het nieuws. Het nieuws krijg je zo meteen van Nienke. Wat zit er in, Nienke?
2: Nou, PSV heeft een nieuwe speler binnen. En de brandweer in Woutrichem heeft een oplossing voor het tekort aan vrijwilligers.
3: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
4: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
5: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
6: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
7: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
5: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
8: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
5: Zitcomfort speciaalzaak Teunarts is aanstaande zondag geopend.
8: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
9: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
0: 5:30, verkeersinformatie, Robert Vriezen, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Ronnie. De files binnen onze regio die staan op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Kwartiertje vertraging tussen knooppunt Empel en Waardenburg. En ook op de A58 rijden langzaam vanuit Breda naar Tilburg. 2 kilometer file tussen knooppunt Galder en Ulvenhout met 10 minuten vertraging. Ja, en buiten onze regio is de A2 nog steeds dicht vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Weert Noord. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Er stond een auto in brand. Die gaan nog tot 7 uur duren vanavond. En tot die tijd blijft de weg dicht, meldt Rijkswaterstaat. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67.
0: Nou, dankjewel en tot later weer.
10: Alsjeblieft.
0: Hoi, hoi.
11: Omroep Brabant.
0: Qua weer droog, geregeld zon. Temperatuur tussen de 22 en 25 graden. Nog komende nacht is het helder en zakt de temperatuur naar zo'n 11 graden. En voor nieuws gaan we naar Nienke Cuperus.
2: Een groep jongens heeft vanmiddag vuurwerk afgestoken in de Gevense bosjes in Os. En daardoor brak er brand uit. De brandweer rukte uit met meerdere wagens uit Geffen, Nistelrode en Hees. Het vuur was snel onder controle. Een getuige hield ondertussen de jongens op de plek totdat de politie er was. PSV heeft er een nieuwe speler bij. Filip Kostic komt over van het Italiaanse Juventus en gaat links achterin spelen. De 33-jarige Serviër speelde eerder in de Eredivisie bij FC Groningen. Hij heeft voor 2 seizoenen getekend. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een natuurramp. En daarom ziet minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat het watertekort als een ondernemersrisico. Volgens hem heeft het kabinet ook niet het geld om te kunnen compenseren.
12: Onze inzet is nu gericht op ervoor te zorgen dat de impact van dit watertekort wat er is, waar we ook verder niks aan kunnen doen, maar waar we wel mee te maken hebben om dat zoveel mogelijk te minimaliseren.
2: Karremans schat dat het de economische schade voor bedrijven in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's loopt. Mensen die voor de vrijwillige brandweer willen werken zijn steeds lastiger te vinden. Onder andere doordat ze te ver van de kazerne werken. De brandweer in Woutrichem heeft nu een oplossing, namelijk thuiswerkplekken op de kazerne.
13: Je bent ook gelijk beschikbaar voor de omgeving. Je wil je inzet kunnen tonen, je wil actief zijn. Nou, als er iets is, nou, we hebben een tijdje terug een keukenbrand gehad. Dat was tijdens de werktijd. Nou, je stapt in, je race erin, je lost het op. Je gaat terug. Nou, eerst even douchen. En dan kan je weer verder werken.
0: Ja,
1: ja, ja, ja, jij neemt dus gewoon de laptop van je baas mee naar de brandweerkazerne. Ja. En daar heb je een bureau. Zo makkelijk is het.
0: En desnoods in de taart uurt de brandweerauto nog even verder.
1: Ik geef even die teamsmeeting af. Ja, sorry jongens, ik moet nu echt even brandje blussen.
0: Ik moet nu echt even een fikje blussen, hoor. Sorry. Ja.
2: Het betekent trouwens niet dat je de hele tijd van je werk wordt afgehaald. Want de brandweer in Woutrichem komt zo'n 50 keer per jaar in actie.
0: Oké, okay, wel een mooi initiatief. Dit als het helpt op een why not, hè. Ja. Dankjewel Nienke, tot over een uurtje weer. Hè.
1: Tot straks.
0: Ja, ik zei het net al, Johnny Kaagman overleden op 79-jarige leeftijd. Leidde aan de ziekte van Parkinson. 31 juli is ze overleden. Ja, en wie Johnny Kaagman zegt, die zegt natuurlijk Earth and Fire. En dus mag gewoon eens even dat, die grote hit van ze draaien uit de jaren 70. Earth and Fire met Johnny Kaagman als zangeres. Dit is Weekend.

0: Ja, een minuutje of 10 geleden dus het nieuws dat Journey Kaagman is overleden op 79 jaar. Wat zei ik, 79 of 71? Nou, weet ik het even niet meer. 79-jarige leeftijd. Leidde natuurlijk aan de ziekte van Parkinson en overleed op 31 juli. Ja, het liedje dat je net hoorde, dat was wel het liedje waarmee ze eigenlijk toch wel doorbrak als Earth and Fire, de zangeres. Het liedje dat heette Weekend. We gaan naar Floris Lafeber, want die heeft namelijk nog geen weekend. Die is er gewoon. Van Weerplaza. Floris, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ronnie.
0: Het is, er staat een behoorlijk windje als ik naar de bomen kijk. Maar de temperatuur, ja oké, wat minder dan de afgelopen week. Maar eigenlijk best aangenaam, toch?
1: Best lekker, toch? Ja, net geen zomerse temperaturen vandaag in Brabant. 24,7 graden werd het vanmiddag in Volkel. Net niet die zomerse waarde van 25 graden. En daardoor is de regionale hittegolf in Brabant momenteel voorbij. Maar er zit wel weer een portie warme lucht aan te komen voor onze provincie.
0: Ja, want vanavond blijft het gewoon droog ook?
1: Ja, het is droog. De stapelwolken lossen op. Er trekken nog her en der wel wat sluierwolken over. Maar over het algemeen is het zonnig, droog en de temperatuur die daalt vannacht onder een heldere hemel naar een graadje of 12. En dat is toch best wel frisjes opeens.
0: Precies, maar dan zijn we wel even van die plaknachten af waar we natuurlijk mee te maken hadden. Dus op zich gewoon even lekker doorslapen.
1: Lekker doorlucht inderdaad.
0: Bijtanken ook weer.
1: Bijtanken ook weer. Ja. De nachten verlopen inderdaad wel een stuk frisser en ook voor de meeste mensen aangenamer. Maar overdag gaat het kwik flink stijgen. Morgen nog een hele normale zomerdag wat dat betreft. 24 graden in het westen van Brabant en 25 of 26 graden in het midden en oosten van onze regio. Flink wat ruimte voor de zon. In de loop van de middag weer wat stapelwolken. De meeste plaatsen blijft het droog en er staat een stuk minder wind dan vandaag.
0: Ja, en hoe is het weekend?
1: Ja, het is op en top zomers opeens weer. Een hoge drukgebied nestelt zich echt recht boven onze provincie. Daaromheen draait de wind naar het zuiden en voert hele warme lucht naar Brabant toe. Zaterdag een zomerse dag met 28 of plaatselijk zelfs 29 graden op de warmste plekken. Flink wat ruimte voor de zon, nauwelijks bewolking. Op de meeste plaatsen is het gewoon een zonovergoten weekend. En zondag wordt het zelfs tropisch met 31 tot 33 graden maar liefst. En ook dan staat er weinig wind.
0: Ja, laten we nog even de week van volgende week induiken. Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, dan gaan we het toch weer gek doen. Het is ongekend eigenlijk. Maandag en dinsdag tijdelijk een dipje met 26 of 27 graden. Ook dan zonovergoten en droog met weinig wind uit het noordoosten. Maar woensdag, donderdag en vrijdag drie tropische dagen in provincie Noord-Brabant, waarin het zelfs 35 graden kan worden.
0: Zo, de knetters. Goed. Ja, nou, we zijn voorbereid en we hebben de informatie, dus we kunnen er ook wat mee. Dankjewel, Floris. Een mooie dag, avond gewenst en tot de volgende weer.
1: Dan zie ik het alvast. Hè, tot de volgende.
0: Doei. Hoi, hoi. Anders, dames en heren. Ja, want dit vind ik wel geinig. En misschien moeten we eens kijken of dat we zo meteen contact kunnen leggen, Marjolein. Je denkt, waar gaat dit? Ja, jij weet het, maar de mensen denken, waar gaat dit over?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Want we hadden net natuurlijk voor 5:30 hadden we dat liedje van Bakermat, One Day. Ja. En toen spraken wij eigenlijk gezamenlijk onze liefde uit voor het prachtige instrument.
2: Saxofoon.
0: De saxofoon.
2: Oh, zo mooi.
0: Dat vinden we alle twee mooi. En ik heb ook het idee dat heel veel andere mensen dat ook nog wel een geinig instrument vinden. En nou zei ik ook van, ja, weet je, je zal maar zo kunnen toeteren als de saxofoon.

0: Mist op het liedje bij Bakermat. Waanzinnig. Dan zou ik de hele nacht toeteren. Dan zou ik de oren van de kop toeteren overal. Want ik vind dat zo ontzettend mooi. En nou is er iemand die appt. Luister eens, kijk eens even op het Instagram-account van... Dan ga ik nog even geen naam noemen.
1: Oh, oké, ja.
0: Want daar is namelijk iemand in Brabant die dat gewoon waanzinnig kan.
1: Ja, die daar kei goed in is.
0: En die inderdaad ook dat liedje zelfs nog toetert.
1: Ja, zelfs die.
0: Precies. Dus het lijkt me leuk. Ik weet niet of het lukken wil, maar we gaan het even proberen of dat we die persoon zo meteen even aan de lijn kunnen krijgen. Dan kunnen wij ons gezamenlijke liefde uitspreken.
1: Even uitspreken.
0: Precies de richting hebben. En ja, vooral zijn instrument dan in dit geval. En wie weet kunnen we nog wel wat leuks fixen. Dus, zullen we dat zo eens even proberen?
1: Ja, gaan we even opzoeken.
0: Ik hoop dat het lukken wil. Als het lukken wil, dan doen we dat zo meteen nog voor 6 uur. Eerst nog even sowieso Earth, Wind & Fire. Dit is

0: Ik kan er uren naar luisteren. 10 uur, 20 uur, 100 uur, 1000 uur, 10.000 uur, 100.000 uur. Maakt me niet uit. En maakt me gek met de muziek van Earth, Wind and Fire. Wel toevallig, bedenk ik me nu in één keer. We hadden straks Earth and Fire.
1: Ja, dat dacht ik ook net aan.
0: En nu Earth, Wind and Fire.
1: Ik dacht altijd vroeger, toen ik kleiner was, dat het hetzelfde was.
0: Nee hoor.
1: Nee. Zeker niet. Zeker niet. Nee.
0: Twee totaal verschillende werelden, maar wel twee succesvolle werelden. Dat wel.
1: Zeker.
0: September was dat. Ja, net had ik het al eventjes over iemand. Het was een beetje vaag, was ik. Dat had alles te maken met het liedje van Bakermat dat we straks draaiden. One Day, met daarin die saxofoon-solo waarop wij alle twee aansloegen. En zeiden, ja, de saxofoon vinden we gewoon alle twee een waanzinnig instrument. En je zal maar zo kunnen toeteren als de persoon in het nummer van Bakermat. En nou, dan kregen we dus een appie van iemand die zei, ik ken wel iemand. Ja, ik ken wel iemand. Kijk eens even op zijn Instagram. Die kan namelijk zelfs ook dat liedje toeteren. Nou, toen waren wij natuurlijk zeer nieuwsgierig.
1: Direct geïnteresseerd.
0: En we hebben even gekeken inderdaad. En ik wil hem eigenlijk even proberen te bellen. Voor de duidelijkheid, het gaat om iemand die een Instagram-account heeft. Dat heet Saxo Nino.
1: Ja.
0: En volgens mij denk ik dat hij uit Veldhoven komt. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Ik dacht het wel.
1: Volgens mij ook.
0: En die kan dus dat soort dingen toeteren. Ik weet geen idee of die bereikbaar is. Maar ik wil het wel even proberen. Of we hem kunnen bellen. Wauw.
2: Hoi, met Nino Bogers.
0: Dag Nino, met Ronnie van Omroep Brabant Radio. Goedemiddag.
2: Hoi.
0: Hoi.
2: Goedemiddag.
0: Is dit de Saxo Nino, de enige echte?
2: Dit is de enige echte Saxo Nino, ja.
0: Ja, want jij schijnt een saxofoonheld te zijn, hebben wij begrepen.
2: Is dat zo?
0: Nou ja, ik zal je vertellen waarom ik je bel. Wij draaiden net het nummer, of straks het nummer van Bakermat, One Day. En ik maakte een beetje de opmerking van, nou, je zal toch maar zo kunnen toeteren. En toen kregen we een appje van iemand die zei, nou ja, hey, hallo, wake up. Ik ken wel iemand die zo kan toeteren. Kijk maar eens op de Instagram van Saxo Nino, Marjolein.
1: Ja,
0: en wij zijn alle twee keiverliefd op de saxofoon. Wij kijken inderdaad op jouw Instagram, Saxo Nino. En wij hadden alle twee zoiets.
1: Wow,
0: hij doet het gewoon. Het stukje in Bakermat, van Bakermat.
2: Nice.
0: Live gewoon. Ja, want het gaat om dit stukje.
2: Wat is het?
0: Ja, man. Ja, dit is het originele liedje. Maar jij kan dit dus ook gewoon, Nino.
2: Ik kan dit, ja.
0: Want als ik het zo beluister en bekijk, dan toeter jij als een professional. Is dat ook je werk? Toeter jij voor de kost of hoe zit dat?
2: Ik toeter voor de kost, ja. Ik ben nu zo'n jaartje begonnen met dit concept. En ik verdien er een aardig centje mee.
0: Ja, dus jij bent een professionele saxofonist. Maar hoe werkt dat dan? Kunnen ze jou boeken voor een studiosessie? Of boeken ze jou voor een feestje?
1: Ja, ga jij naast een DJ staan of in een band? Hoe werkt dat?
2: Nou, ik bied twee concepten aan. Of ik kom met een eigen installatie en dan heb ik een eigen volgemixte set bij.
0: Ja.
2: Dus dan speel ik daarmee. Of ik, werk ik met van allerlei DJ's. Ik ken er een paar, maar soms dan ken ik een DJ ook niet. En dan neem ik van tevoren contact mee op. En dan staan we samen op een feestje. En dan draait de DJ en dan speel ik lekker overheen.
0: Dat is zo ontzettend gaaf dit. Maar dan krijg je toch gewoon kippenvel van. Als je daar lekker staat te toeteren en al die blije mensen om je heen ziet, Nino.
2: Het is een hele waardevolle job. En ik vind bijna niks leukers om te doen. Dan,
0: ja,
2: dan
0: mooi man. Is het ook een droom die uitkomt voor je? Want dat is natuurlijk ooit ergens begonnen. Dat zaadje is ooit geplant. Waar werd dat geplant, dat zaadje?
2: Nou, 16 jaar geleden alweer, toen ik 6 jaar oud was. Toen begon ik op de saxofoon.
0: Ja.
2: En eigenlijk, deze droom die speelt nu al een beetje 2 jaar door mijn hoofd. En dan ga je dat een beetje zo'n een jaar uitwerken. En dan vorig jaar begon ik met mijn eerste boeking.
0: Ja.
2: En dan, als je dan nu ziet waar ik nu, hoeveel, op welke feestjes ik allemaal mag komen. En hoeveel mensen ik eigenlijk al gelukkig mag maken. Dat is eigenlijk wel super geweldig, ja.
0: Ja, jouw leven bestaat eigenlijk uit feestjes, maar daar krijg je ook nog voor betaald ook. Zo moet het een beetje zien.
2: Ja, zo moet het eigenlijk wel zien, ja. Ik heb zelf nou wat minder feestjes, maar ik sta meer aan de andere kant.
0: Ja, dat bedoel ik. Is er veel vraag naar of niet?
2: Ja, er is veel vraag naar, ja. Je kan zich echt niet bedenken. Van 21 diners tot bruiloften, tot diners tijdens bruiloften, tot festivals, tot misschien in de toekomst hopelijk een club een keer. Maar goed, apres-ski-feest heb ik al gehad. Ja, joh.
0: Keep on dreaming, gewoon lekker blijven dromen en het uiteindelijk ook waarmaken. Dat is toch het mooiste wat er is, Nino, of niet?
2: Zeker, zeker.
0: Ja, wij waren zo onder de indruk van dat getoeter op jouw Insta. En ook het stukje bakermat, weet je wel, wat we daar zagen. Maar jij kan natuurlijk nog veel meer. Zou jij het leuk vinden? Ik durf het bijna niet te vragen. Maar zou jij het leuk vinden, Nino? Want je woont in Veldhoven, begreep ik, hè?
2: Ik woon in Veldhoven, ja.
1: Oh, dat is vlakbij.
0: Ja, dat is vlakbij. Om volgende week bijvoorbeeld ergens, maken we nog wel even een afspraak, even bij ons langs te komen tijdens de radioshow. Sowieso dat stukje te toeteren van bakermat. En misschien nog een paar andere leuke dingen te doen. Ik durf het eigenlijk bijna niet te vragen, maar ik doe het toch.
1: Doe het toch?
2: Nou, het voelt als een hele eer.
0: Voor ons voelt het als een hele eer. Wij zouden het waanzinnig leuk vinden als je dat zou kunnen en willen. Laten we buiten de uitzending even het een en ander afspreken. En dan gaan we jou sowieso volgende week begroeten in onze middagshow op Omroep Brabant Radio, waar jij een stukje toetert. En in de tussentijd genieten we nog allemaal maar even van die ingeblikte toetertjes op liedjes. En volgende week gewoon live dan, die sax van jou.
2: Dat gaan we doen.
0: Oké, tot volgende week en we spreken elkaar.
2: We spreken elkaar.
0: Yo, houdoe.
2: Houdoe.

Bonino. Hij komt uit Veldhoven en hij komt hier gewoon even lekker toeteren met zijn saxofoon. En hopelijk gaat hij daar heel veel mensen blij mee maken. Ons sowieso wel en hopelijk jou ook. Straks nog een nieuwtje afslag Zuid na 6. Dit is de laatste richting 6 en dat is er eentje van Sting.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
7: Of je nou liever vroeg opstaat of tot laat doorwerkt, meer van het denken bent of van het aanpakken, misschien hou je wel van nieuwe dingen uitproberen of hou je liever vast aan mooie tradities. Terwijl de een wat meer van gemak houdt en de ander liever een beetje een uitdaging zoekt. Wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame trekken graag samen met je op, zodat jij je bedrijf kan laten groeien. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
8: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. Ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakke woedt brand. Een brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet, omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3. En dat komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer, veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden, morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Dan gaan we naar Robert Vriezen van de ANWB voor de stand van zaken qua files. Robert, goedenavond.
12: Goedenavond, Ronnie. Nou, het staat er nog steeds goed voor, hoor. Alleen, de melding heb ik al een paar keer gedaan vanmiddag. De A2 is nog dicht vanuit Maastricht naar Eindhoven, naar die autobrand bij Weert Noord. Ze zijn nu bezig met bergingswerkzaamheden. Tot 7 uur vanavond moet je in ieder geval omrijden via Venlo over de A73 en de A67 om Noord-Brabant te bereiken. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht gebeurde vanmiddag een ongeluk bij Waardenburg. De weg is weer vrijgegeven. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg rijdt het nog wel langzaam over 9 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud.
11: Dankjewel. Hou de radio lekker aan voor het laatste uur van Afslag Zuid alweer voor deze donderdag. Ook meteen de laatste voor deze week natuurlijk. Met straks iemand die ongetwijfeld waanzinnig blij is. Dat kan haast niet anders. Want Nina mag namelijk in september een soort studenten-Oscar in ontvangst nemen voor een film.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
19: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
20: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
19: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
20: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
21: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu
22: Afslag Zuid. Ronnie Bal.
23: Hey, weet u wie er achter de knoppen zit?

0: coacht je door de avondspits.
1: Gezellig. Afslag Zuid op Omroep Brabant.
2: Och joh, het is hier zo gezellig.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Guru Josh Project en Infinity.
1: Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant.
0: Zometeen naar Heaven 17 en Temptation. Maar eerst praat Marjolein je even bij.
3: Buren van golfbaan De Duke tussen Hees en Nistelrode maken zich grote zorgen over twee geplande vuurwerkshows. Ze vrezen dat door de aanhoudende droogte brand kan ontstaan in natuurgebied De Hoge Vorsel. Een van de twee shows is inmiddels geschrapt, maar over de tweede moet nog besluit worden genomen. Ook de gemeente zegt de zorgen over het natuurbrandrisico te delen. En een Britse legeropleiding voor 16 en 17-jarigen ligt zwaar onder vuur na een onderzoek van de BBC. Meerdere vrouwelijke recruten zeggen dat ze werden lastiggevallen, seksueel misbruikt en zelfs verkracht door mede-recruten. Ook instructeurs zouden seksistische en vernederende opmerkingen hebben gemaakt en grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond. Volgens het Britse ministerie van Defensie kwam de afgelopen jaren 176 klachten binnen over seksueel grensoverschrijdend gedrag op die opleiding.
0: Kom bij het leger.
3: Ja, precies.
0: Dat is geen reclame.
3: We nodigen je uit.
0: Goeiendag, zeg. 16 ook. 16, ja, sowieso überhaupt.
3: Ja, dat,
0: maar 16
3: ja,
0: en 17
3: het
0: jaar.
3: Is een speciale opleiding voor als je nog net niet volwassen bent, zeg maar.
0: Ja.
3: Maar ja, het is daar dus echt super onveilig voor jonge meiden.
0: Ja, en ja. Weet je, wanneer ben je er tegen bestand dan ook? Hè? Dat vraag ik me dan ook af. Je moet ontzettend sterk in je schoenen staan.
3: Absoluut.
0: Je krijgt ook te maken met groepsdruk.
3: Ja.
0: Ja, weet je, dit, ik denk dat... ja, hoe kun je dit oplossen? Je kunt het aan de kaak stellen.
3: Ja, en ze kunnen mensen een cultuurprobleem.
0: Nou, dat.
3: Ja, en dat
0: draai je niet door aan een knop te draaien. Is
3: nee,
0: niet opgelost.
3: Nee, dit zijn de moeilijkste problemen om op te lossen.
0: Idioot, echt.
3: Ja, bizar. Maar goed dat het nu aan het licht komt van de BBC.
0: Zeker.
3: Ja. En ja, dan even heel wat anders. Want waar je ook op vakantie bent, we lijken wel onkruid. Nederlanders zijn overal. Ja, dat ontdekte ook Joe Jonas, de Amerikaanse zanger. Die ken je waarschijnlijk wel van onder andere deze hit. Ja, die dus. Nou, hij was lekker in Spanje. Hij zat in een appartement in de buurt van Alicante, maar kwam er al snel achter dat dat praktisch Nederland is.
4: We rented this house, so the owner of the home is from Holland. Her husband, who was the chef for us, Dutch.
5: She's not the homeowner. She was the house manager. But the homeowner is Dutch as well.
4: But yeah. Oh, by the way, not just the people that owned the home and took care of us. I walked to the local pharmacy. Dutch. And I went to the meat and cheese shop. Dutch.
5: So everyone's Dutch.
3: Everyone is Dutch.
5: Everyone is Dutch.
0: Ja, je zit ook een beetje inderdaad in de buurt van Benidorm en
3: ja,
0: zo.
3: Dat zit, ja, en er is ook uiteindelijk een expert die heeft er ook over gesproken. Die zegt, ja, het is misschien een beetje gek, maar sinds de jaren 60 is gewoon dat stukje Spanje een van de meest populaire vakantiebestemmingen van Nederlanders. Ja. Dus ja, het is inderdaad, we zijn een beetje kakkerlakken daar. We zitten overal.
0: Precies, een beetje Dutch daar gewoon. Hè.
3: Een beetje Dutch.
0: De Dutch. Goed, we gaan zo direct naar iemand die ook Dutch is. Haar naam is Nina Broers en ze heeft een soort van studenten-Oscar gewonnen voor een film die ze heeft gemaakt. En

0: Heaven 17 uit de jaren 80 en Temptation. Ja, mooi nieuws vandaag, want de filmmaker Nina Broers, die woont in Tilburg, die heeft namelijk een Student Academy Award gewonnen. En dat is eigenlijk een soort van Oscar voor studenten. Ze krijgt de prijs voor haar korte film Waar is mijn libido? In de categorie beste alternatieve of experimentele film. Het is een fictieve documentaire die ze gemaakt heeft tijdens haar studie aan de St. Joost School of Art and Design in Breda. En dat ze de prijs krijgt, dat staat sowieso al vast, dus don't worry. Maar of het brons, zilver of goud gaat worden, dat krijgt ze nog te horen in september in Toronto. En we hebben ze aan de lijn. Nina, goedenavond.
1: Goedenavond, hoor.
0: Ja, als eerste natuurlijk ontzettend gefeliciteerd met deze waanzinnige prijs. Ik denk dat jouw dag niet meer stuk kan.
1: Nee, het is een hele rare dag vandaag.
0: Wat dacht je toen je het hoorde? Dat je uiteindelijk inderdaad, ja, ik noem het maar gewoon even kort door de bocht, een Oscar had gewonnen.
1: Ja, super echt. Ik kon het niet geloven eigenlijk. Maar ja, het kwartje moet nog steeds een beetje vallen eigenlijk.
0: Ja, want het kwam als een donderslag bij heldere hemel. Want ja, ik bedoel, je hoopt het natuurlijk wel stiekem.
1: Ja, ik wist wel dat ik in de finale zat. Maar ja, wie dan de genomineerden zouden zijn, was nog een beetje de vraag. Maar op een gegeven moment zat ik in een call met 3 mensen. En toen dacht ik wel van, oeh, dat zou wel kunnen.
0: Ja, en dan gebeurt het uiteindelijk ook. En toen? En wat gebeurde er toen bij jou?
1: Ja, vol verbazing eigenlijk. Ik wist niet wat ik moest doen eigenlijk.
0: Nee, dat snap ik ook. Ja, je maakt het niet dagelijks mee. Hoe is jouw dag sinds dat nieuws verlopen eigenlijk vanochtend?
1: Nou, ik had niet door dat de NOS het eigenlijk om 3:15 s'nachts al had opgepikt. Dus toen ik wakker werd om 8:00 was mijn telefoon eigenlijk al roodgloeiend met van alles en nog wat. Dus heel druk. Het is echt heel druk.
0: Ja. Waar is mijn libido? Zo heet de film. Waar gaat de film precies over?
1: Het gaat over, ja, eigenlijk ik en mijn crew die mijn 2 acteurs vastleggen. Die scènes naspelen uit mijn datingverleden, relatieverleden. We gaan komen te kijken waar en hoe en wat er misschien, ja, waar het fout gaat. Of wat we misschien over het hoofd zien binnen het onderzoek richting waar mijn libido zou moeten zijn.
0: Ja, want wij hebben ook een stukje zitten kijken. En wij werden een soort van, ja, misleid, dat klinkt een beetje raar. Maar we waren wel verrast, want het voelt een heel klein beetje alsof dat je als een fly on the wall, zal ik maar zeggen, een beetje aan het meekijken bent op de set. Maar het is wel gewoon echt de film aan zich, toch?
1: Ja. we hebben alles vastgelegd eigenlijk. Gewoon het hele maakproces. Maar in principe is het ook alles, ja, het is gewoon gescript.
0: Ja, maar dat vind ik dus zo knap. Want Marjolein, we hebben samen een stukje zitten kijken,
2: ja,
0: straks.
2: Klopt.
0: En onze mond viel echt open, omdat het zo, het ziet er zo realistisch uit.
2: Ja.
0: Je realiseert je eigenlijk niet dat je naar een film aan het kijken bent.
2: Ik dacht, ik kijk naar de behind the scenes.
0: Precies.
2: Van jouw film. En toen dacht ik, oh jeetje, wat hebben ze nog een soort woorden gehad achter de schermen. Maar uiteindelijk kreeg ik aan het eind pas, ik viel het kwartje van, nee, dit is de boodschap.
0: Precies. Dus dat is denk ik wel een ontzettend groot compliment voor iedereen.
1: Dankjewel.
0: Ja, is dat ook een beetje wat de jury is opgevallen? Heb je daar iets over gehoord? Want je bent natuurlijk niet voor niks de winnaar geworden.
1: Nee, we hebben nog weinig gehoord eigenlijk precies over, ja, inhoudelijk mening-wise, van wat.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat wordt denk ik pas echt bekend tijdens de uitreiking.
0: Ja, want het idee, hoe is dat ooit ontstaan ergens? Waar is dat begonnen?
1: De documentaire van Lise Korpershoek, genaamd Mijn Seks is Stuk. Dat was eigenlijk een beetje het initiële startpunt. In de hoop dat daar antwoorden op mijn vragen zouden komen. Die heb ik toen niet gevonden. En eigenlijk toen zelf op onderzoek ben gegaan.
0: Ja, want het is niet zomaar een film. Er zit ook wel degelijk een boodschap in dus.
1: Ja. Maar dat laat ik even open voor de kijker om te ervaren.
0: Nou, dat is inderdaad slim. maai het gras niet voor de voeten weg. Hey, jij bent natuurlijk filmmaker en net klaar met je studie. Dit komt bijna op een soort van perfect moment voor mijn gevoel.
1: Ja, ik ben ook klaar. En nu eigenlijk heel erg zoekende naar ook een vervolg. Zo.
0: Maar dat lijkt me toch niet zo moeilijk nu, denk ik. Ik bedoel,
1: nee, niet meer.
0: Nee, want ja, als de telefoon vanaf 4:00 s'nachts al roodgloeiend staat met allerlei mensen die je een berichtje sturen, dan denk ik dat jij als persoonlijkheid in de filmwereld toch wel in één keer gewoon op een soort voetstuk staat. Dat iedereen je kent, dat is wel makkelijk, toch?
1: Ja, dat is zeker fijn. Ik weet niet zo goed hoe dit nou nog gaat ontvouwen, precies. Maar we gaan het meemaken.
0: Ja, in september dan kun je het beeldje ophalen in Toronto. Ik ga ervan uit dat het ook echt daadwerkelijk een beeldje is, of is het iets anders?
1: Dat weet ik eigenlijk ook niet.
0: Dat weet je ook niet. Ga je er naartoe überhaupt, of niet?
1: Ja, dat wel. Nee, ik ga naar Canada.
0: Dat is natuurlijk wel heel vet. Wat heb je nog meer gewonnen, behalve dan natuurlijk een heleboel erkenning, een beeldje? Zit er nog meer aan vast, of niet?
1: Een geldprijs, als ik het goed heb begrepen. Afhankelijk van welke bons, zilver of goud, dan hoeveel.
0: Ja, en hoe groot kan die prijs zijn? Hoe is die?
1: Max 5000.
0: Oh, lekker toch? Heerlijk.
1: Ja, wel lekker.
0: Ja, nou, het is heerlijk. Mooie vooruitzicht. Hey, wat betekent dit, denk jij, voor jouw toekomst?
1: Oeh. Ja, ik hoop gewoon toffe nieuwe projecten verder te kunnen ontwikkelen. Met toffe mensen.
0: Heb je een droom op dat gebied? Denk je van, nou, ik zou over nu en 5 jaar wel daar en daar willen zijn, of met die en die mensen willen werken?
1: Ja, misschien over 5 jaar op de daadwerkelijke Oscars.
0: Ja, nou zo, dat vind ik een hele goeie. Dat is precies een mooie stip aan de horizon. Over 5 jaar, laten we dat bij deze meteen afspreken, Nina. Spreken wij elkaar sowieso weer. En misschien in de tussentijd nog wel vaker. En dan ga jij gewoon naar de grote Oscar-uitreiking. En dan is het geen, ja, dat klinkt, vind ik een beetje studenten-Oscar. Dat klinkt het is absoluut niet minder. Want het is gewoon echt wel een serieus grote prijs. Ga ervan genieten, ook in september. En we houden contact en... ja, nogmaals, kijk, gefeliciteerd.
1: Yes, doen we. Dankjewel.
0: Dankjewel. Houdoe.
1: Fijne avond. Doei.
3: Dit is Omroep Brabant.
4: Hey everybody, it's Bibi Rexha here.
3: De hele dag.
4: Kijk, gezellig.

0: BB Rexha en Faithless. En New Religion, we gaan richting Nienke. Die heeft het nieuws voor ons zometeen. Wat zit erin, Nienke?
1: Duizenden bestuurders hebben in Tilburg een boete gekregen omdat ze in een zero-emissiezone reden. Een agent uit Wales moest uitrukken voor een nogal opmerkelijke melding.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
2: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
3: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
4: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
3: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
5: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
6: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: Half zeven, Robert Vriezen van de ANWB. Er staan nog files dus, begrijp ik.
7: Nou ja, de A2 is nog steeds dicht. In onze regio rijdt het overal goed door. Maar de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven, ja, die is eigenlijk de hele middag al dicht bij Weert Noord. Nu ook nog voor bergingswerkzaamheden. En je moet omrijden via Venlo over de A73 en de A67. Ik heb net nog even contact gehad met Rijkswaterstaat over die afsluiting. Het ziet er nou uit dat de eindtijd van 7 uur gehaald wordt. Dus dat die weg dan weer wordt vrijgegeven.
0: Als we jou toch niet hadden, Robert?
8: Ja, toch?
0: Dan hadden we dit niet geweten. Toch?
8: Nee, daarom. Nee.
0: Dankjewel.
8: Vandaar meld ik het even.
0: Ik wens je een mooie avond. Tot de volgende weer.
7: Wens ik jou en je luisteraars natuurlijk.
0: Dankjewel. Houdoe.
9: Omroep Brabant.
0: Het ziet er aangenaam uit. Buiten nog temperatuur zo'n 22 graden. Komende nacht dan is het helder en zakt de temperatuur naar een graadje of 11. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Er wordt het 26 graden en dus ook weer een stukje warmer dan vandaag. En komend weekend wordt het weer volop zomers met veel zon. En temperaturen tussen de 27 en 30 graden. 30 graden. Ja, die. Dan gaan we naar Nienke, die heeft het nieuws voor ons.
1: In Tilburg zijn er in ruim anderhalf jaar tijd bijna 6000 boetes uitgedeeld aan bestuurders die een zero-emissiezone inreden, terwijl dat niet mocht. Er gingen meer dan 5000 waarschuwingsbrieven aan vooraf. Tilburg was vorig jaar een van de gemeenten die hierop het strengst handhaafde. Alleen Rotterdam legde vorig jaar meer boetes op dan Tilburg. Sinds 1 januari 2025 hebben meerdere gemeenten zero-emissiezones ingevoerd. Vracht- en bestelauto's die daar rijden moeten uitstootvrij zijn. Bekers waarmee je onbeperkt frisdrank mag tappen in de Efteling zijn na een actie van Foodwatch niet aan te slepen. De organisatie riep 2 weken geleden op om ermee te stoppen, omdat het drinken van frisdrank niet gezond is. Maar de actie leidde tot veel commotie. En daardoor zijn juist veel mensen gewezen op het bestaan van de hervulbare bekers. Sindsdien zijn ze populairder dan ooit en uitverkocht in het hele park. Bij Oudorp op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland woedt een duinbrand. De brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Ook een blushelikopter van vliegbasis Geelse Rijen wordt ingezet. Inmiddels is zo'n 8000 vierkante meter natuurgebied verwoest. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept iedereen op om weg te blijven uit het gebied van de brand. Ja, soms vraag ik me toch wel af wat voor meldingen agenten allemaal krijgen. En dit is weer zo eentje. Een man uit Wales heeft ziekenhuispatiënten de schrik van hun leven gegeven. Hij verkleedde zich als magere hein en klom het dak op om hen aan te staren. Hm. En moet je ervoor stellen dat dus inderdaad een magere hein ineens voor jouw ziekenhuiskamer verschijnt of zo.
10: Wat voor zieke grap ook, ja.
1: Hij bleef daar bijna een uur staan en maakte ook nog geluiden. Nou, volgens lokale media werd hij met een zeis op zak gearresteerd. Nou, die heeft magere hein natuurlijk. Tijdens de rechtszaak verklaarde hij dat zijn kostuum niet bedoeld was om op magere hein te lijken, maar op een kraai.
0: Dat is niet gelukt.
10: Een kraai? Wat een slecht excuus.
0: Ja, het is niet gelukt. Gewoon dit.
1: Ja, hij heeft wel moeite gekregen uiteindelijk.
0: Ja. Maar ja, dan kom je dus inderdaad als agent ook aan bij zo'n melding. En dan zie je zo'n koekloos.
10: Ja. Denk je, moet ik hier nou weer mee?
1: Ja, dan krijg je een melding. Magere hein op het dak van de ziekenhuis.
0: Of je krijgt een appje van je man of vrouw. mevrouw. Schat, hoe was je werkdag? Wat heb je nog aan? Ja, Mager Hein, die hing hier aan de gevel. Ja, goeiedag. Ja, ik heb te doen met ze. Dankjewel, Nienke. Ik
10: wens jou
0: tot de volgende maar weer. Houdoe. En meer nieuws op web en app van Omroep Brabant. We hebben je hulp zometeen even nodig. Althans, je kunt meebepalen wat het gaat worden vandaag. Prachtig of krachtig? Dat is de vraag. Zometeen de twee liedjes die erbij horen. Maar eerst duiken we nog even de decennium de jaren 80 in. Doen we voor een liedje van Dr. Who. Wel een lekkere, lang geleden dat ik die gehoord heb. Baby Makes Her Blue Jeans Talk, zo heet die. Omroep.

0: prachtig.
1: Nou ja, wat gaat het vandaag worden?
2: Wat is, lach je me nu al uit?
1: Nee, ik lach je niet uit. Oh. Je hebt namelijk een hele goede keuze.
2: Ik wou zeggen, ik had echt een goede keuze, maar ik kan er niks aan doen. Als jij dan ineens met een nog betere keuze
1: nou, maar
2: daar,
1: ja, daar twijfel ik dus een beetje over. Alleen de keuze die ik dus uiteindelijk heb gemaakt, denk ik dat die wel een beetje beter in het tijdsbeeld past dan jouw keuze.
2: Hoezo?
1: Nou ja, jij hebt gekozen voor de Golden Earring met Radar Love.
2: Radar Love.
1: Super vet
2: Classic.
1: Nummer. Lekker. Maar ik dacht, ja weet je, mensen zijn misschien toch nog een klein beetje in de stemming na afgelopen weekend.
2: Nou,
1: zou
2: weet
1: dat
2: ik
1: helpen
2: niet.
1: Misschien?
2: Misschien, ja. Nou, we gaan het zien.
1: Want ik heb namelijk een liedje gekozen van Madonna. Madonna. Het is aan jou om te laten weten waar je voor gaat. Ga je voor prachtig of krachtig? Nou, dit zijn dus de opties.
3: Ga jij voor prachtig?

0: Nou,
1: we zijn gewoon allebei goed, hoor.
0: Ja, al twee goed. Maar ik snap het classic gevoel wel bij jouw keuze. Ik hoop een heel klein beetje op het sentiment van afgelopen week nog te kunnen inspelen bij mensen. Door Madonna. Maar het is aan jou. Laat je niet gek maken door ons. Kies zelf. Waar ben je aan toe? Prachtig. Madonna, Crazy for You. Of krachtig, The Golden Earring, Radar Love. Nou, even appen naar 06-573-28203. Prachtig Madonna of krachtig de Golden Earring. Laat het even weten, maken we zo hier de balans op.
2: Omroep Brabant. Omroep Brabant presenteert...
3: een nieuwe plaat die je moet horen.
2: En dit
3: is deze week de Omroep...

0: let you know.
1: Nou.
0: You wanna my kind.
1: Dankjewel.
2: Prachtig.
1: In Excess en Need You Tonight, die kwam uit de jaren 80. Ja, twee liedjes met zorg geselecteerd. En ik zei al, ik hoop dat ik een heel klein beetje kan varen op het sentiment van de afgelopen week. Vorig weekend was het Madonna natuurlijk, die optrad tijdens de World Pride in Amsterdam. Ik denk, misschien kan ik daar nog een heel klein duwtje door in de rug krijgen. Maar ja, Marjolein staat er natuurlijk wel tegenover met een ijzersterke, krachtige plaat van Golden Earring, Radar Love. Ik trek alvast even aan de bel.
3: Ja.
1: Want stemmen kan namelijk niet meer. Ik laat de liedjes nog wel even van je horen.
2: Ga jij voor prachtig?
1: Radar Love. Waarom zing je dat dan door? Dat is altijd toch? Ja,
3: hoort er gewoon bij. Radar Love.
1: Wie heeft dat eraf geknipt?
3: Ja, maar hallo, wie doet hier de audio dingetjes?
1: Nou, hey. Radar Love. Nou ja, wellicht dat we hem zo meteen horen. Dat weet ik niet. Jij bent de enige die weet hoe de zaken ervoor staan, Marjolein.
3: Ja, ze staan er goed voor, hoor.
1: Staan er goed voor?
3: Ja, ze staan goede zaken. Ik heb denk ik gewoon nog nooit zo overtuigd gewonnen.
1: Ja, ik was er al bang voor.
3: 93%.
1: Echt waar? Je weet, aan de ene kant snap ik het ook absoluut. Want het is ook gewoon, ik vind hem ook heerlijk. Ik ga hem zo meteen ook een tikkie harder zetten, de radio. Maar Madonna was toch ook best leuk
3: geweest. Was ook erg leuk.
1: Maar toch maar Golden Earring?
3: Ja, die doen we gewoon stiekem morgen in de playlist van Stef.
1: Ja, nu dan de Golden Earring, want die heeft gewonnen. En Marjolein ook. Hier is Radar Love.

0: zomer ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 12 en 2 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: Always there. Ja, en daarvoor Golden Earring, Radar Love. Kon eigenlijk ook bijna niet missen als je via de socials hebt gestemd. Ook bedankt daarvoor natuurlijk. En via de app, hè, we hebben alles bij elkaar opgeteld. En ja, Marjolein, als ik op haar blauwe ogen haar moet vertrouwen, dan heeft ze met 93% van de stemmen gewonnen. En dus werd het krachtig. Golden Earring en Radar Love. Nou, volgende week hebben we weer twee andere liedjes. Dit was Afslag Stuit, de laatste alweer voor deze week. Morgenmiddag tussen 4 en 7. Lekker het weekend in met Stef en Christian. De Piepende Banden Show. Kei gezellig, lekker luisteren. En morgenochtend natuurlijk gewoon de radio ook weer aan. Hè? Vanaf een uurtje of 6, want dan zijn John en Jasper er met de vrijdageditie van een kei. Goedemorgen. En ze krijgen morgen op de koffie Django Wagner. Dus dat wordt gezellig. Wat ons betreft, tot volgende week. Hou door.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
10: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
11: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
12: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde, met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
15: O mijn almachtige God, mijn lot ligt in uw hand. Ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
16: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
14: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
6: Dat alles deutet niet op amateurhaftes Vorgehen hin. We reden hier van einer professionellen hybriden Bedrohungslage, met der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
14: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Omroep Brabant. Met nu
12: non-stop de lekkerste muziek.

0: TikTok, TikTok. En god, waar blijf je nou?
1: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Oud-Dorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
1: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met twee Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist krijgt eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
3: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk derde. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
1: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: mooie komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
0: Daar kan je toch 40 tegenop. Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medisch jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
3: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen, iedereen dacht een beetje, zij een soort ijskonijn, maar dat was tegenovergesteld. Wat een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
2: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson, ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen, verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: avond. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel.
2: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
3: Maar ja, ik ben...

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
4: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
3: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenst aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, klein beetje vuur erbij voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
2: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. En burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: met vakantie Koen Wijn. Keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn. Langs de Italiaanse meren. Naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet uit te breiden. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water over de brand uit. Het water kwam uit het Haringvliet. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk in Ouddorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden, is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Power Mall is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
0: Wij zijn nu al wakker. Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
1: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
1: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
2: op Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in de Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.
3: Het gevoel van